0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakt ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
5: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.

0: Heel goed, welkom hier terug bij Hoop en Leven. En wij gaan hier samen met u het woord van deze dag delen om u te versterken. Het woord dat u kracht zal geven, dat hier geschreven staat in de Bijbel. Het is een passage over een man die blind was. En deze man hoorde op een bepaald moment dat de Heer Jezus voorbij kwam. Hij hoorde dat hij in de buurt was. En hij vroeg aan de mensen om hem heen wie daar was, omdat hij zoveel geluid hoorde. En toen hij hoorde dat de Heer Jezus daar voorbij kwam, toen begon hij te roepen tot hem, omdat hij had gehoord over wat Jezus allemaal had gedaan voor andere mensen. Hij had gehoord over wat hij kon doen voor de mensen. En nu dacht hij, dit is mijn kans. Dit is mijn kans om ook deze hulp te ontvangen, om deze kracht te ontvangen die ik nodig heb. En hier in de Bijbel staat zo geschreven: en hij riep en zei, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen, bestrafde hem opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep, des te meer, zoon van David, ontferm u over mij. Dus hij was blind, hij kon niet zien, maar hij begon te roepen tot de Heer Jezus. En op het moment dat hij zelfs werd tegengehouden en men wilde hem stilhouden, begon hij nog harder te roepen. En dit is precies deze kracht, hè? Deze kracht van het gebed, deze kracht van het opstaan, van de actie nemen. Omdat de persoon precies gelooft dat er een uitweg is voor hem of voor haar. Misschien bent u op dit moment aan het luisteren en u ziet zoveel moeilijkheden, u ziet heel veel strijd, u merkt heel veel weerstand in het leven. Terwijl u zegt, maar ik zou eigenlijk ook een uitweg willen. Ik zou eigenlijk dit probleem willen oplossen. Ik heb het wel geprobeerd op verschillende manieren, maar ik heb het nog niet gevonden. Maar wij zien pas, Eddie, dat wanneer we beginnen te roepen, wanneer we in actie beginnen te komen, dat er wel degelijk een uitweg bestaat voor een ieder, zoals het gebeurde in die tijd ook.
1: Dat zien wij ook met zijn verhaal, maar ook met de andere getuigenissen. Dan zien wij dat de persoon had het geloof, hè? De persoon had het geloof, had die zekerheid. En die zekerheid, altijd als wij, wat interessant is, dat altijd als wij zeggen, nee, maar weet je wat, ik ga hiervoor. Soms zijn er altijd mensen of dingen die ons proberen tegen te werken. Of mensen zeggen, ja, maar als je daar naartoe gaat, is dit wel goed voor jou? En dit en dat enzovoort. En de persoon heeft dan die keuze. Ja? Wat ga ik doen? Ga ik luisteren naar datgene wat de persoon heeft gezegd, of ga ik strijden naar wat ik geloof? Nou, wij zien dat deze meneer, hij bleef vasthouden aan wat hij geloofde, zodat God hem kon zegenen. En dat is wel iets heel bijzonders, hè?
0: Ja, zeker, zeker. En dit laat zien dat er altijd hoop is. Wat wij ook meemaken, want die man was blind, hij kon niet zien. Maar voor God is niks te moeilijk. En wij hebben hier ook een levensverhaal van mevrouw Odette, die met heel veel verschillende problemen naar de universele kerk kwam. En ze leerde en hoorde wat ze kon doen tegenover deze problemen. En ze leerde precies te roepen. Ze leerde precies te vragen om deze hulp. En u zult hier horen wat ze deed en hoe ze ook haar oplossing heeft bereikt. Het is een heel mooi verhaal. Laten wij luisteren naar mevrouw Odette van onze universele kerk in Almere.
2: Een hele goede dag iedereen. Ik ben hier samen met mevrouw Odette in onze universele kerk in Almere. Mevrouw Odette, goeiedag.
3: Goeiedag, pastor.
2: Hoe gaat het met u?
3: Gaat goed.
2: Ja. Mm-hmm. Voordat het goed ging met u, had u heel veel problemen, hè? Heel veel. Wat waren de problemen waar u aan leed voordat u naar de universele kerk kwam?
3: Ja, de probleem was omdat ik was verdrietig. Dat gaat over mijn relatie. En toen begon ik om te drinken. Dus elke dag drink ik 2 flesjes van rode wijn. Hè? Rode wijn, echt waar. Ik heb nog de glas wat ik heb altijd gebruikt, omdat de drink was zo klein. Mm-hmm. Ik heb het zo klein, maar ik moet altijd drinken. Maar ik was echt. Ik denk, ik was een beetje alcoholist, hè? Omdat ik drink veel. Mm-hmm. Als een vrouw 2 flessen van, flessen van rode wijn is veel.
0: Twee flessen rode wijn dronk
3: per,
0: u?
3: Per dag, de pastoor. En okay. Ik kocht altijd de duurste rode wijn. Niet de, van Aldi, nee. Ik ging gewoon naar Makro, de duurste daar.
0: De duurste ging je echt kopen? Mm-hmm. Oké. En dat kwam omdat u had een verdriet in u, een pijn?
3: Pijn en verdriet over mijn relatie, over de misgaan wat ik heb gehad. Daarom, voor ik kwam naar de kerk, toen mijn zus in Frankrijk... Zij ging al naar de Universele Kerk. Zij bracht de krant voor mij en de getuigenis van Frankrijk. En toen ze heeft tegen mij gezegd, ga ook in Nederland zoeken, de kerk. Ik zeg, ja, in Den Haag, maar zoek gewoon misschien naar Amsterdam en zo. En toen ik heb gezocht, ik heb in Almere gevonden.
0: Hier in Almere vond u de kerk? Okay. Ja.
3: En toen ik kwam, de eerste dag... Ik kwam naar de kerk, was ook helpers daar, dus dienares van God.
0: Mm-hmm.
3: Als, ja. Ze heeft tegen mij gezegd, na de dienst, kom vrijdag en zondag.
0: Okay.
3: Omdat ik heb met haar gesproken over mijn problemen en zo. Mm-hmm. Als je wil de bevrijding, kom vrijdag en zondag.
0: Okay.
3: Dat heb ik ook gedaan.
0: En wat gebeurde er toen?
3: En er gebeurt ook, dus ik voel me vrede. Maar ik heb wel een campagne gedaan voor de bevrijding.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb dat gedaan en toen ik was bevrijd. Ik heb gestopt met alcohol.
0: Helemaal gestopt?
3: Helemaal gestopt. Okay. Tot vandaag de dag, dus bijna 10 jaar, ik drink niet meer.
0: Oké, al 10 jaar bent u vrij?
3: Ben ik vrij van alcohol.
0: Wauw.
3: Van alles, dus ik drink geen champagne, geen alcohol, dus niks meer.
0: God heeft u echt vrijgemaakt?
3: Ja, ja.
0: U bent nu al 10 jaar vrij. U heeft vrede, vertelde u. Mm-hmm. En bent u nog steeds aan het komen op vrijdag en op zondag?
3: Ja, ik moet altijd komen, pastoor. dus dat heb ik nodig. Ik kom voor mezelf nog. Ik kom nog voor andere mensen bieden. Dus dat kom ik vrijdag en zondag. Ik mag niet stoppen.
0: Heel goed.
3: Ik ga gewoon door.
0: Oké, dus u bent echt gelukkig vandaag.
3: Ja, dat klopt. Dat Amen. Ben ik. Ben ik, echt waar. Sommige mensen kijken naar mij en zeggen, ongelooflijk. Mama, dit is veranderen van alles. Ja. Ze heeft de vrede, dat heb ik ook. Ik heb vrede. Omdat ik mag geen zorgen meer over... Ik kan gewoon, de mensen zijn daar, vrienden met alcohol, met dat. Oh, dat probeer een beetje, de, wat beetje. Nee, ik kan dat niet meer doen. Nee.
0: Het trekt u niet meer aan.
3: Nee.
0: U bent
3: nee.
0: echt vrij.
3: Nee, ik ben echt vrij.
0: Amen. Nee. Heel mooi, heel mooi.
3: Ja.
0: Mevrouw Odette, ik weet zeker dat uw verhaal heel veel mensen gaat helpen.
3: Mm-hmm,
0: en dat het anderen ook hoop geeft dat ze hun strijden kunnen overwinnen.
3: Ja,
0: je
3: moet gewoon dus beslissen. Als je gaat beslissen, denk je, ik moet stoppen, je gaat ook dat stoppen. Dus je gaat niet denken, ja, God gaat, nee, God heeft me geholpen, dat klopt. Maar ik heb de beslissing. Ik heb dat zelf genomen.
0: Amen.
3: Niet God, maar zelf.
0: U nam de beslissing.
3: Ja.
0: Heel goed. Mevrouw Odette. Heel erg bedankt voor uw getuigenis.
3: Ja, graag gedaan, pastoor.
0: Heel mooi om te horen dat iemand die zoveel heeft geleden vanwege een miskraam, verdriet, teleurstelling in de liefde. Daardoor dan in een verslaving belandt van het drinken, eigenlijk om een uitweg te zoeken. Dus haar idee was, ze had niet gepland, ze was niet van plan per se om aan de drank te gaan, maar... De problemen van het leven leidden haar daartoe als een uitweg voor haar. En toen ze een hoorde over een betere uitweg door haar zus die in Frankrijk al naar de kerk ging. Toen zag ze het als een gelegenheid. Hè? Ondanks dat ze niet echt wist hoe of wist wat. Ze dacht alleen aan dit is een kans. Dit is een moment dat ik kan pakken. Zoals we precies net lazen van de man die hoorde over Jezus. En zag het ook als een kans. En deze kansen die wij hebben, zijn gelegenheden om werkelijk veranderingen te kunnen zien. We zien dat niks onmogelijk is voor God, niks is te moeilijk. En het is mooi om te zien dat wanneer wij eenmaal die stap zetten, dat de persoon werkelijk ook die veranderingen ziet. En niet alleen de persoon zelf, de mensen om haar heen zien ook dat ze echt is veranderd.
1: Ja, en dat is het. En dat maakt het mooiste van natuurlijk was er twee hele verschillende verhalen, maar dezelfde geloof. Zij geloofde, zij was vastberaden. Nee, God gaat mij helpen hiermee. En toen zij dat deed, zien wij hetzelfde. De man die blind was, werd genezen. En zij die had haar verslaving werd hersteld. Nu zien wij een hele totale, twee nieuwe mensen die hun leven konden leiden precies zoals zij wilden, omdat zij Gods macht hebben kunnen ervaren.
0: Ja, precies, precies. Heel mooi. En wie weet bent u hier aan het luisteren op dit moment en u ziet dit ook als een kans. Wij zijn klaar om iedereen te ontvangen in de Universele Kerk. Wij maken geen uitzondering voor wie of wat dan ook. Iedereen is van harte welkom. En het belangrijkste is, ongeacht achtergrond, religie, cultuur, het belangrijkste is dat we de gelegenheid pakken. Deze man die riep tot Jezus, hij zei het is nu of nooit. En wie weet bent u zelfs tot zo'n punt gekomen van, hey, mijn probleem is wel degelijk heel lang aan het duren. Hè? Het wordt echt tijd dat ik echt een nu of nooit situatie ga creëren. Ik ga die stap nemen, ik ga die hulp van God zoeken. Ik bid wel. Ik ben zelfs een vrouw van gebed. Of een man, een jonge dame. Ik bid echt met regelmaat. En ik bid vurig. Maar toch merk ik dat wat ik echt zoek. Of waar ik echt in geloof. Komt niet helemaal tot uiting. Wie weet, met deze stap zult u zeker een uitweg kunnen vinden. En weet zeker dat het niet te laat is voor u. Hoeveel u misschien ook heeft gehuild, hoe verdrietig u ook bent geweest vanwege de omstandigheden in de familie, in de gezondheid. Wie weet bent u heel teleurgesteld geweest vanwege iemand die u iets heeft beloofd en het niet is nagekomen en alles is stil komen te zitten. Weet dat er nog een oplossing bestaat. En wij zullen vandaag ook in alle vestigingen van onze Universele Kerk zullen we aanwezig zijn. In ons geval, wij zijn in Almere, u hoorde dat mevrouw Odette begon te komen in feite voor de eerste keer op een vrijdag, zoals vandaag. En de deuren zijn open vanaf 9 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond en klaar om een ieder te ontvangen. In Almere, aan de Metropolenstraat, nummer 25, in het hartje van het centrum. En tegenover het Centraal Station, in de straat van de Primark. Dus voor u die uit die omgeving komt of iemand kent, weet dat daar wij zullen zijn. En ook hier in Amsterdam, pastoor.
1: Ja, klopt. Wij zullen dan zijn daar aan de Porscheskade nummer 23. Dat is in Amsterdam-West. Daar bij de nieuwe vestiging. En in Amsterdam-Oost hebben we aan de Borneostraat nummer 40. Dat is vlakbij Javaplein. Tegenover Steoké. En bij Porscheskade 23, bij de tramhalte, de Hoofdweg. Of bij de halte Porschesweg. En dan kan de persoon een klein beetje lopen. En dan komt de persoon in de Porscheskade 23.
0: Oké, in onze nieuwe vestiging. Ik wil samen met u gaan naar het moment van het gebed. Ik wil samen met u bidden op dit moment. En het geloof gebruiken. Wij gaan bidden dat u kracht zal ontvangen. Versterking zal ontvangen. En dat op dit moment, als u daar uw glaasje water heeft, kunt u het ook nemen. Wij zullen het zegenen. En dat God u precies deze kracht zal geven. Deze kracht die al binnen in u is, maar in actie gezet zal worden.
4: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen. En voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Heere God en onze Vader. Wij bidden op dit moment voor alle luisteraars die, net als mevrouw Det of het verhaal dat wij lazen, mijn Heere, mensen zijn die zoeken misschien voor een gelegenheid. Gelegenheid om uw macht te kunnen ervaren in zijn of haar leven. Maar ze worden verdrukt door problemen, angsten. Mijn Vader, dingen die werken tegen hun. Mijn Heer, om de persoon naar beneden te halen. Deze persoon die vanuit werk aan het meebidden is, thuis, mijn Vader, of een andere plek. Heer, raak hun leven aan. Bevrijd hun. Transformeer. En breng, mijn Heer, de opwekking in hun binnenste. Doe wat datgene wat de dokters niet kunnen doen. Doe, mijn Heer, wat wij als mensen met eigen krachten niet kunnen doen. Heere, zegen, versterk en richt op in Jezus Christus' naam. Want zo geloof ik, mijn Heere, dat een ieder die samen met ons bidt, dat u hun kon aanraken, bevrijden, zodat uw naam verheerlijkt zal worden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo stellen wij dit vast in Jezus' naam.
1: Ja, Heer, zo geloven wij. En dat op dit moment, mijn Heer, deze persoon die het flesje of een glaasje water daar bij zich heeft, dat u het komt zegenen. Dat dit simpele water een moment van aanraking zal zijn tussen de persoon en u. Dat er kracht zal komen. Dat binnen de persoon dit leven zal ontstaan. Deze bron van leven. En dat de persoon alles zal kunnen doen wat de persoon zo lang al had willen doen. Dat de persoon niet langer, mijn Heer, naar beneden zal blijven kijken, maar het hoofd omhoog richt en met deze kracht vooruit zal gaan. Zo zegenen we het water op dit moment en vragen wij u, Heer, om de kracht te brengen in het binnenste van een ieder. In de naam van de Heer Jezus. Amen. En God zij dank. U kunt op dit moment drinken van het water en ontvang de zegen die u nodig heeft.

0: heel goed wordt gezegend op dit moment. Wij weten zeker dat u heeft ontvangen datgene dat u op dit moment nodig heeft. En weet het volgende, dat voor God alles mogelijk is. Wij blijven dat zeggen, vooral omdat hoe dieper we soms zitten in de put, hoe dieper en hoe groter de problemen zijn, hoe moeilijker het is om nog te geloven. Maar dit verhaal en de getuigenis laten zien dat het mogelijk is. En wij zullen dan vandaag sterk bidden in alle diensten. Sterk bidden in de zin van, wij zullen niet toelaten dat de problemen boven de mensen blijven, maar bidden dat de problemen onder de voeten van de mensen zullen komen. Dat de mensen werkelijk kunnen overwinnen, een doorbraak kunnen zien in hun levens, in welk gebied dan ook. Dus zoals we al hadden benoemd vandaag om 10 uur in de ochtend, zometeen eigenlijk, over 2,5 uur, is onze eerste dienst al. En om 3 uur in de middag en om 19:30 in de avond zullen wij het geloof samen gebruiken. En ook op de zondagen bidden wij voor de families, bidden wij voor de gezinnen, voor de jongeren, voor de koppels, voor mensen die alleen zijn. Wij bidden dat er innerlijke vrede komt in het binnenste van een ieder. En op zondag hebben wij ook 3 diensten. Wij bidden om 10 uur in de ochtend, 3 uur in de middag en om 6 uur in de avond. Dus wij hebben ook 3 diensten, 3 gelegenheden om God te komen zoeken. En zo zou het zijn in alle vestigingen van de Universele Kerk. Hier in Almere waar wij dan zijn aan de Metropolenstraat nummer 25. U kunt ook op onze website ukgr.nl kijken voor alle informatie. En weet dat wij klaarstaan voor u. Pastor Eddy, vandaag op de vrijdag en ook op de zondagen kunnen de mensen ook daar in Amsterdam in.
1: Ja, precies. Bij de Posjeskade zal ze zijn op de vrijdag om 6:30 s'avonds. En op zondag om 11:00 s'avonds, 11:00 s'morgens de Nederlandstalige. Dat zijn de Nederlandstalige diensten. We hebben ook Portugeestalige diensten. Dat is ook gedurende de dag op vrijdag 10:00, 3:00, 19:30. En op zondag 9:00. Maar in het Nederlandstalig om 6:30 op vrijdag en op zondag om 11:00 s'morgens. En bij de Borneestraat nummer 40, net als Almere, op vrijdag 10:00, 3:00, 19:30. En zondag om 10:00 s'morgens.
0: Oké, heel erg duidelijk. Nou, voor nu komen wij aan het einde van onze uitzending Hoop en Leven. En wij weten zeker dat wanneer we de stappen nemen die we moeten nemen, God de rest zal doen. Dus wat mensen zeggen, toch? Wij doen ons best, God doet de rest. Als wij doen wat wij moeten doen, zal God zeker doen wat alleen Hij kan doen. Pastor Eddy, hartstikke bedankt.
1: Jawel, God zegen iedereen.
0: God zegen iedereen en een hele fijne vrijdag voor u toegewenst.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: In liefdevolle herinnering, Saskia Gordon zorgvol. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben bij God. Jesaja 41, vers 10. Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij met haar hebben mogen delen, geven wij kennis van het heengaan van Saskia Gordon zorgvol. Geboren op 29 oktober 1973 en overleden op 29 juli jongstleden. Saskia was een liefdevolle, warme en bijzondere vrouw. Haar glimlach, haar kracht en haar liefde zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die haar heeft gekend. We zullen Saskia gedenken in een Singinitti op donderdag 6 augustus van 7 uur tot 10 uur op het adres Meijenhof 404 in Amsterdam Zuidoost. We nemen afscheid op vrijdag 7 augustus van 12 uur tot 2 uur in het uitvaartcentrum Dela, Hoornenboeg 1 in Amsterdam Zuidoost. Aansluitend wordt Saskia naar haar laatste rustplaats begeleid, op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275. Dit bericht komt van haar zeer bedroefde familie, echtgenoot Clyde Zorgvol, kinderen Shanisa en Kenson Conrad, moeder Anita Marcus, broertje Marinho Gordon, zusje Cindy Gordon Arthur, broertje Ryan Gordon en de families Zorgvol, Gordon en Marcus. The love you gave became the strength we keep. Mart Radio condoleert de nabestaanden van Saskia Gordon Zorgvol en wenst hen heel veel sterkte toe.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Just stay right the way you treat me.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na een jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de dikke vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen en dat het daar, dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Luister iedere woensdag.
7: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
8: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
9: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
11: Halleluja.
6: Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
14: Ik ben Jerome.

bar o di alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, waar los maar e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja. Zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradana de Sisa san e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to Desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe, dit was een Libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe, dit was een Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest ma voor uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. En we los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals den de inwaji, zoals den de tap kantoro, zoals den de tap van bouterijn. We bar odi en ulobatori dat we arki radio. De Leon.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Day Wordt Toe. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Hosea 11, vers 8 en 9. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Hosea 11, vers 8 en 9. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enig geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in Uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen, om te horen met uw oren en een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven, om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Dat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons, maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft, niet alleen voor vandaag, maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons, want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest, het woord van u, ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk, dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan, bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben, dat gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die gij ons schenkt. Geloof en geprezen zijt gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee u bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen. Avortu funayari tudusung tutenti nangasiksi. Ananataki, luku. Mi emeki alasani konyung. Ananataki, luku. Mi emeki alasani konyung. Konakring tutentiwan afersi feivi. Awortu funamung augustus in ayari tudusung tutenti nangasiksi. Yeshua taki, mi kong fugisma libi en fusorgu taki de abi en bogo bogo. Yeshua taki, mi kong fugisma libi en fugisma libi en fusorgu taki de abi en bogo bogo. Yeshua taki, mi kong fugisma libi en fusorgu taki de

begi, gi alasma, a win sort se don tapopo de. Pou bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tangi, pou mama se a papa se. We tak de yeye tangi tu watra, fu liba, fu lok tu, anga fu grong. We tak un tangi, fu dibe tiri charu nu. Fu duwe jo krakti, fu duwe jo koni, fu duwe jo sabi, fu kapsa ala den ten, saikon, ala den watra, somfara, we tak un tangi.

tiri charunu. Dat win sop sekron tafu sapot futu. Dat not kau futu fes totonu. Not tiki, not te no stong. No libisma aya ati, sa aptakur do nanga tafu nene. Ma we begi, kanada gezondheid kracht. Geluk en afvalspoed, voor de tafu libi pas. We takun tanyi.

in rust. Tiret jaar un gomoro fara. Wie sot sefron tak poude. Mek wa lech schen tak on passi. Alasani, mu wakaboom. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tekleri. En tjarun srefle. Kan kan blaka man blaka uma. In a maatschappij. En dat de trots tapu afkomst. Dat u maar zorg rond tapu. Dat wie sort kativopsa. Dat wie sop zijn aan libi. Dat kun knap tapu tufutu. En als leri dat die, we goen ching. Nanga u bakap ching. We begunu. Ala de yeye. Fuma masi papasi. We beji. Ala de leba. Pasi fu busi fu kokro. Kriki. Tankri pasi junu. En we takun tanyi. Fu du nepsaunu. We takun tanyi. Ala de yeye. Mama se anfa pasi e bebe gu tiri charu gu moro fara. Na neti ena di, e vi sot se gron tapu, o sapor futu.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Arnoldo, Wilfred, Errol, Tilon. Miguel Juan Molijn. Lucia, Olga, Tony. Onillo Gemadi. Ivan Ramon Bouterse. Hilda Albertine Pinas. Paul André Haverkamp. Olveo Vincentius Tosh. Frans Park. Adeline Renate John. Egbert Hoepel. Regie van Siegem. Roy Hief. Umro Siegfried Grootvaan. Edmund Albert Kaster. Delano Holwijn. Ivy Roos. Verdi Arian Sakian. Marlon Akswijk. Maharaja, meer bekend als Agnes Adin Kalu. Neil Pierre. Kushi Patan. Zunderwati Ratiram. Jamal Boldewijn. Godfried Derby. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kick gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim een $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
7: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en krampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na kazavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus, Daryl Philemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misatak wel los maar je arki. A radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Μίνα ένα, Αχνές Δελέσλα, μη εάρχει ράδιο δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Met dat alles maar bij Odi Alfons Willingen en we hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one thing belangrijk zijn is zo af van Odu, dat dat kun abo eens ding, een kan takken overal, no one's man kan tak, hey, we stop you of zo, een abo eens zijn en dat belangrijk in een communicatie.

Op zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow. Uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn en we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, Brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06 111 96302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Solgutaki dapper.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dag lieve mensen, dit is het programma van Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. Ik wens u een hele fijne luistertijd. En ja, dit is de gemeente God Anointed Power Ministries wereldwijd. En ja, vandaag wil ik het woord tot u brengen vandaag. Maar voor we naar het woord gaan, wil ik u uitnodigen. Prijs de naam van Jezus. Voor ik verder ga, Brada Nangasisa, wil ik u uitnodigen om te komen, om het woord te komen horen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Halleluja. En we zijn inmiddels verhuisd. God Anointed Power Ministries is verhuisd. Is niet meer in Holendrecht. Maar we zijn verhuisd naar Belmerdreef. Belmerdreef 364B. En dat is tegenover het Tasdeelkantoor. Aan de overkant van de weg. En we zitten bij het gebouw van Palulu. Halleluja, meeste mensen kennen dat wel. Amen, een dagbesteding, Palulu. En daar zitten we elke zondag van 11 tot 1 uur. Dus u bent van allen harte welkom bij deze. Amen, halleluja. Laten we verder gaan met het woord. Amen, halleluja, prijs de naam van Jezus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de verzoeking. Hoeveel weten dat Jezus ook verzocht werd door de duivel voordat hij zijn bediening begon, werd hij verzocht in de woestijn door de vijand. En we gaan lezen daarover in Matteüs hoofdstuk 4. Vanaf vers 1. Als u Bijbel hebt, neemt u Bijbel en lees met mij mee. Amen. God zegen u. Matteüs hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Daar zegt de Bijbel: toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, dus Jezus antwoordde en zeide: er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Even tot zover, lieve mensen. U ziet het dat Jezus Christus toen, nadat hij gedoopt was door Johannes de Doper, en dat de hemel zich opende en er kwam een stem uit de hemel die zei van: dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik welbehagen. En de Bijbel zegt dat de geest kwam uit de hemel als een duif en die zette zich op Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Dus als we zien dat Jezus heeft kracht ontvangen door de geest van God voordat hij zijn bediening zou beginnen. Amen. En hij werd geleid door die geest, door de geest van God, naar de woestijn om verleid te worden. Amen. Om getest te worden door de duivel. Amen. En de Bijbel zegt, hij had 40 dagen en 40 nachten
had Jezus gevast zonder eten en drinken. Maar ten laatste kreeg hij honger en de verzoeker, de duivel, die kwam om Jezus Christus te verzoeken. Amen. En hij zei tegen hem, indien gij Gods zoon zijt. Zie je, de duivel wil twijfel brengen. Indien gij Gods zoon zijt. Maar Jezus Christus is Gods zoon. Amen. Maar hij brengt het zo, want de duivel kent het woord ook. Hij was al van beginnen was hij ook bij God als een engel. Amen. Dus hij zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Dus hij wilde Jezus verzoeken om op zijn opdracht wonderen te doen. Amen. Maar Jezus heeft, hij dient één God, hij luistert naar één stem. En dat is de stem van God alleen. Amen. Maar Jezus zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Ziet u, broeders en zusters, we leven niet alleen van brood, van natuurlijke dingen, maar we leven ook uit het woord van God, wat het woord van God zegt. Dat is het geestelijke voedsel. Het geestelijke brood. Amen. Dat is het woord van God. Elk woord dat uit de mond van God komt. Toen vers 5, toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zie je, hij komt weer met dat indien, die twijfel, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Zie je, de duivel kent het woord van God. Amen. Daarom, broers en zusters, wil ik u bemoedigen vandaag. Ken het woord van God. Lees het woord van God elke dag. Want daar kan je kracht uit putten. Er is kracht in het woord van God. Er is genezing in het woord van God. Er is bevrijding in het woord van God. We moeten die kennis hebben. Daarom moeten we elke dag lezen in het woord van God. Amen, in de Bijbel. Zodat we sterker en sterker worden. Zodat de duivel ons niet kan verzoeken. Want zoals de duivel Jezus Christus ging verzoeken in die tijd, zo wil de duivel ons als kinderen van God ook verzoeken. Met het woord soms. Met leugens. Hij verdraait het woord. Het lijkt echt, maar het is niet echt. Amen. Hij verdraait het een beetje. Daarom moeten we goed het woord kennen. Als Jezus heeft hem wederstaan. Amen. Door het woord. Door te zeggen, het staat geschreven. Zo kunnen wij de duivel, de verzoeking, de verzoeker ook overwinnen. Door te zeggen, als hij met zijn leugens komt, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Halleluja. En zo probeerde hij Jezus Christus te verleiden. Amen. Door te zeggen,
dat hij zichzelf van de, ja, naar, van de afgrond moest gooien. Dat er staat geschreven dat de engelen van God hem zouden dragen. Amen. En dat ze hem op handen zullen dragen. Opdat hij zijn voet niet zou stoten, aan een steen zou stoten. Maar Jezus antwoordde hem weder in vers 7 van dezelfde hoofdstuk Matthäus 4. Jezus zeide tot hem, tot de duivel, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Ziet u, op alles wat de duivel zegt, en het staat soms ook geschreven, maar Jezus zei, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Amen. Jezus wist dat als er iets was gebeurd, dat God de engelen van God hem zouden opvangen. Maar dat hij niet in opdracht van de duivel zichzelf moest neerwerpen. Amen. En dat is verzoeken, God verzoeken. En Jezus heeft dat niet gedaan. Amen. Omdat Jezus kende het woord, want Jezus is het woord. Hij is het levende woord. Amen. Dat uit de hemel nedergedaald is op deze aarde. Jezus is het levende woord. Er staat ook geschreven in het boek van Johannes, Evangelie, dat in de beginnen was God en het woord was met God. En het woord was God, is God. Amen. Het woord is God. Dat is het levende woord. Dat is Jezus Christus. We gaan verder. Want de duivel was nog niet klaar met Jezus. Hij ging verder om hem te verzoeken. Om hen in verzoeking te brengen. Zodat hij zijn roeping, waarvoor God hem gezonden heeft, niet zou kunnen uitvoeren. Amen. Dat was de bedoeling van de duivel. We lezen nog verder in Matthäus 4, vers 8. Amen. Daar staat wederom. Zie je, de duivel is een listige en een lastige vijand. Hij geeft niet op. Hij gaat door. Amen. En zo gaat hij ook door met ons, Gods kinderen, om Gods kinderen in verzoeking, in verleiding te brengen. En de Bijbel zegt hier in vers 8 dat wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. Amen, al die koninkrijken, alles wat je ziet. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Ziet u, de duivel is een leugenaar. Hij wil aanbeden worden. Maar God alleen zal aanbeden worden. De duivel is een verslagen vijand. Ze hebben hem uit de hemel geschopt, getrapt als het ware. Omdat hij rebelleerde tegen de autoriteit van God. Hij is een leugenaar. Dat hij zegt van tegen Jezus, de Zoon van God, dat alles zal ik u geven. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. De Bijbel zegt, we zullen alleen God aanbidden en geen andere afgoden. Niemand anders. Amen. Hij dacht dat Jezus
dom was. Maar Jezus is niet stom. Amen. En vers 10 zegt de Bijbel. Toen zeide Jezus tot hem. Ga weg, Satan. Zie je? De duivel is de Satan. Dat is de verzoeker van de mensen. Er staat immers geschreven. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dus broers en zusters, we zullen alleen de Heere God aanbidden en hem alleen dienen. Halleluja. Hoeveel zoeken om andere dingen te gaan dienen, om andere dingen te gaan volgen. Amen. Om andere dingen te aanbidden. Wereldse dingen. Of vele mensen aanbidden de duivel. Je hebt ook duivel-worshippers. Amen. Aanbidders. Maar er staat geschreven. We zullen alleen de Heere onze God zullen wij aanbidden. En hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. Ziet u? De duivel zag dat hij niets had aan Jezus. Hij heeft alles geprobeerd, maar hij kon niet slagen. Hij kon niet succesvol zijn. Vers 11 zegt, toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Ziet u? De engelen zijn beschikbaar voor de kinderen van God. Voor Jezus ook. Om ons te dienen. Zijn dienende engelen. Amen. Wanneer God ze zegt dat wat ze moeten doen, dan gaan ze het doen. Maar niet een duivel. Niet wat een duivel zegt, maar wat God zegt. Amen. En Jezus heeft de duivel wederstaan. Tot het einde toe. Amen. Hij heeft hem wederstaan. En zo, broers en zusters, kunnen wij ook de vijand, de duivel, de Satan wederstaan. Door het woord van God te kennen. En niet alleen te kennen, maar ook uit te spreken. Vele christenen zijn er. Ze kennen het woord, maar ze spreken het woord niet uit. Wanneer de verleidingen komen, wanneer de strijd komt, moet je het woord uitspreken. Wanneer de vijand komt met al zijn leugens, met al zijn verleidingen, verzoekingen, moet je het woord van God uitspreken. Je moet zeggen, het staat geschreven. Amen. Zo alleen kan je de vijand wederstaan. Je kan de leugen overwinnen door de waarheid te spreken. Want Gods woord is de waarheid. Amen. En wanneer je het uitspreekt, dan zet je de duivel eigenlijk schaakmat. Hij kan jou niks doen. Je moet het woord uitspreken. Amen. De Bijbel zegt, het woord is in onze mond. Maar we moeten het uitspreken, we moeten het spreken. We moeten de duivel vertellen dat hij een leugenaar is, dat hij een verslagen vijand is. Dat God, we God alleen zullen dienen. Dat God onze heiland en heer is. En niemand anders. Alleen de God van Abraham, Jacob, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de enige echte ware God. De God die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is onze God. En niet iets anders. Niets anders. Dat is de enige echte God. Amen. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is de blinkende morgenster. Hij is het begin en het einde. Er is geen God zoals Yahweh. Hij alleen is God. En hem
zullen wij dienen. Amen. Hem moeten wij dienen. En geen andere God. Af God. Amen. Halleluja. We gaan even met een korte break. En dan zijn we zo weer terug bij u. God zegen u, broers en zusters.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Halleluja, daar ben ik weer. God zegen u. We gaan verder met het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. God zegen, lieve mensen, broers en zusters die luisteren. Ik hoop dat u gezegend wordt door dit woord. Amen, het is het woord van God. Amen, ik ben er om u te bemoedigen, om u te versterken. Amen, in uw geloof. Amen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Amen. Dus ik ben er om u te versterken met het woord van God. Halleluja. En we hebben gehoord hoe Jezus Christus de duivel heeft wederstaan. Amen. Voordat hij in zijn bediening ging. Amen. Hij heeft hem verslagen. Openlijk verslagen. Hij heeft hem overwonnen. Amen. En de Heer zegt ons ook, de Bijbel zegt ons, als we lezen in Marcus hoofdstuk 8, vanaf vers 36, staat er geschreven, want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Vers 37. Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Ziet u? Wat baat het als je de hele wereld, als je alle goud en zilver hebt? Amen. Alle rijkdommen van deze wereld, zoals de duivel Jezus wilde verleiden, dat hij hem zou geven als hij zich neder zou buigen voor hem. Amen. Wat baat het om de hele wereld te hebben, maar je ziel verliest, leidt. Amen. En je ziel kwijtraakt. En je ziel verkoopt aan de duivel. Wat heb je eraan? Amen. We willen dat onze zielen behouden wordt. Dat onze zielen veilig bij God is. Amen. Maar niet dat we de hele wereld en al het verkeerde doen en dik. En op het laatst gaat onze ziel verloren. Dat is niet wat we willen. En dat is ook niet wat God wil. Amen. De Bijbel zegt, we kunnen niet twee heren dienen. Amen. Of je dient God, of je dient Mammon. Amen. Mammon is de god van rijkdom, van geld. Maar we moeten, geld hebben we nodig in ons leven, maar we moeten ons hart niet zetten op dat geld. Amen. We moeten niet

hebzucht zijn op geld. Maar we moeten de Heere God dienen. Amen. De Bijbel zegt in geest en in waarheid moeten we de Heere onze God dienen. Amen. Maar de duivel verleidt ons, wil ons verleiden dat we naar rijkdommen, naar andere dingen gaan zien. Amen. Naar wereldse dingen, naar dingen van deze wereld. Maar de Bijbel zegt, we moeten zien op Hem. Op God moeten we zien. Amen. Want daar is onze hulp. Daar komt onze hulp van. Als we onze ogen gericht op God, de Allerhoogste, dan zal onze ziel gered worden. Amen. Niet wanneer we doen wat de duivel wil dat we moeten doen. Dat we moeten zondigen tegen God. Dan gaat onze ziel verloren. Broers en zusters, lieve mensen. En dat is niet de wil van God. Want de Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16... dat al zo lief heeft God de wereld gehad... dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven... om voor ons aan het kruis te sterven. En dat zo ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, dus je ziel niet verloren gaat, maar dat je eeuwig leven, je ziel zal eeuwig leven hebben door Christus Jezus. Als u gelooft in Jezus Christus, als u God gelooft en niet de duivel. Amen. Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij geloofde de duivel niet. Hij geloofde het woord wat van God. Hij geloofde God. Daarom kon hij doorgaan in zijn bediening. Amen. Ik hoef het niet te vertellen. U weet wat Jezus heeft gedaan. Hij kwam, hij verkondigde het evangelie. Amen. Van liefde, van vrede. Hij verkondigde van behoud, van overwinning. Amen. Hij verkondigde het evangelie. Hij deed genezingen, wonderen en teken deed hij. Amen. En hij is gehoorzaam geweest aan God tot de dood. Amen. Tot de dood is hij gehoorzaam geweest. Tot aan het kruis was hij gehoorzaam. Amen. En ze hebben hem begraven. Na 3 dagen is Jezus Christus, heeft God Jezus Christus uit de dood opgewekt. Amen. Ziet u wat gehoorzaamheid kan doen? Als wij, als zijn kinderen gehoorzaam zijn, zal hij ons ook opwekken uit de dood. Amen. Want dan heeft de dood geen macht meer over ons. We zullen opgenomen worden, we zullen opgewekt worden als Christus Jezus terugkomt. Amen. Zoals hij verteld heeft in Matthäus 24. Amen. Dat hij terugkomt. Halleluja. Hij komt terug. Dus laten we niet opgeven. Laten we trouw blijven aan het woord van God. Laten we vasthouden aan het woord van God. Laten we doorgaan om de Heer te dienen. Amen. Laten we kiezen voor God, om God te dienen. Misschien hoort u dit woord vandaag en zegt u, maar ja, ik ben nog geen kind van God en ik wil een kind van God worden. Nou, dat kan. Als u uw leven wil geven aan de Heer, kunt u dat doen. Waar u bent thuis op dit moment, misschien bent u in de auto, misschien bent u thuis of op straat, waar u ook bent. U kunt uw leven nu gelijk geven aan de Heer. Door te zeggen van, Heer Jezus, vergeef mij van al mijn zonden. Ik heb berouw van mijn zonden. Ik wil een kind van u worden. Amen. Wees mij genadig en de Heer zal u genadig zijn. Als u die woorden zegt, amen, dan wordt u een kind van de Heer. Amen. Dan mag ik u feliciteren. Dan bent u een wedergeboren kind van God.
En dan is Jezus Christus uw Heer en Verlosser en Zaligmaker. God zegen u als u dat gedaan hebt. En lees het woord. Zoek een Bijbel. Zoek een gemeente waar ze u kunnen leiden. Waar ze u verder kunnen leiden met het woord van God. Amen. God zegen u. En tot de volgende keer. Ik wil nog één keer herhalen het adres van God Anointed Power Ministries. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. En we zijn inmiddels verhuisd. God Anointed Power Ministries is verhuisd. Is niet meer in Holendrecht. Maar we zijn verhuisd naar Belmerdreef. Belmerdreef 364 B. En dat is tegenover het Tasdeelkantoor aan de overkant van de weg. En we zitten bij het gebouw van Palulu. Halleluja, meeste mensen kennen dat wel. Amen, een dagbesteding, Palulu. En daar zitten we elke zondag van 11 tot 1 uur. Bij deze, amen. Halleluja. U bent allen van harte welkom. God zegen, I love you. With the love of the Lord, God zegen, God bless you. Amen.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op 2 plekken rijdt het langzaam in Noord-Holland op het moment. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Blaricum door wegwerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: You sabi that no de je arki Radio de Leon.
10: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
11: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
12: The Power Station. The Power Station.
11: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. De Hot Summer Boat Tour. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band. Scotty's King met Carlos Aaron en Sofie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie's Winkley. Dapper Yuka vindt alle sandisayap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi, editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki, a radio no de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de, geniet ervan. This is Radio de Leon.
4: Nina Erna, Agnes de Lesle. Mi e Archie Radio de Leon ala Freda Jasona Bekoisi enum Archie tu.
5: Met alles mijn biji odi Alphonse Willingen en mi hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje a Radio Odyssey. Want nou een ding belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kun abu eis ding. Un kan takken overal. Nou ons man ook kan takken. Hey, we stop you of zo. Un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

Op zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow, uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardona, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny, Glenn en we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorg goed dat je dat hebt.

0: like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?

0: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
1: Goedemorgen.
0: Ex-Don. Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou,
1: ja.
0: Ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Ja, het is gewoon geweldig.
2: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer, Franklin Ex-Don.
3: A place very far from this world, and the only way you can get there is through music.

Arkimang, brada nasisa. Meba rodi. Midoro, midoro, midoro. Mm-hmm. Mijn naam is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess, Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreesburg, Prinses Regina. Rinja McIntosh, Elfriede Kesser. Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel. Lea van Engel, Kevin Zorgvol. Harold uit Den Haag. John van de Olympiaweg in Amsterdam. Kleines Terborg. Ernestine Convalius. Sandra Nokvries. Mavis Kolf. Andrea Rickets. Gerda Sordam. Dette uit Zaandam. Queen Nana Brewa. Ifilia. Yvonne Biervliet Rooijen. Mevrouw Echtel. Mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam. Agnita Clefam, Jurgen Zorgvol, Orsine Valdink, mevrouw Yvonne Vien, Maureen Griffith, Colin Felixdaal, Humber Lepelblad en Yvette Raams. En verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan de fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Allemaal goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.

hello voor Marco Kassels in Suriname. Hello. Een big hello voor Kenneth Dubois. Hello. Ook een big hello voor Maureen Griffith. Enjoy.

0: het verhuisd. In flashback verhuisd mee. Dit is een flashback verhuisprogramma met Franklin X. Dawn. Enjoy!
1: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin X. Dawn. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
0: Dames en heren luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dawn. Enjoy!

0: Feel the vibes.
1: Ho, ho, ho. Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, hey, luister je nu naar het populaire programma Flashback. Uw gastheer, X-Don. Jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.
2: Ik ben Ellie R. Hierbij vraag ik het muzieknummer aan van Etta James, My Dearest Doll.

goede morgen alle luisteraars. Hierbij vraag ik een verzoeknummer aan van Clarence Carter. I can see myself.

0: Feel the vibes.
1: Ho, ho, ho. Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, hey. Luister je nu naar het populaire programma Flashback. Uw gastheer, X-Don. Jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

0: Feel the vibes.
1: Odi odi, mijn naam is Orsino Falding. Ik luister naar Flashback met Franklin X Dawn.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intercolor Promotion Agency Amsterdam.
1: Oh, sol makosalada. Yo.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn. Gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 15 kilometer file, onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A22, Beverwijk richting Velzen, want ook op de A9 wordt aan de weg gewerkt en daarom is er meer verkeer op de A22. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de N9, Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Yubsabi, dat no-no de... Je Arki Radio de Leon.
13: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
12: De Leon.
14: The power station
12: in Amsterdam.
15: Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band. Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen een dapper straatie, dapper markt, aboyo, de muziek van Amelie Swingri. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bacalhau en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkery, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasisa, neem de tijd en luister goed. Radio de Leon, meeswinger van de maand augustus. Daryl Filemon met Nadja Wiede.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Tap mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Op zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow, uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn en we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorg goed dat je dat hebt.

0: sta hier op het Kwaku Festival. Vanavond Kwaku. En ik sta met de grote baas, een van de grote bazen, Vincent Sugra. Vincent, ja. Is het uitverkocht, hoor ik?
1: Het is uitverkocht en de manager belt me even.
0: Oh, dus dan moeten we even wachten op Vincent. Want de manager belt hem. Oké, okay. We wachten even. We gaan het gesprek zo meteen verder voortzetten met Vincent.
2: Wees geniet ook wat toch.

0: We zijn Nederlanders nog met z'n allen.
1: Oh, Vincent komt eraan. Dan gaan we het gesprek voortzetten.
2: Even uit het geluid.
1: Oh, oké, dat er hier staan. Ja, we gaan even uit het geluid van het podium. Vincent, laatste dag, vrijdag, show met Kazaaf.
2: Ja, het gaat zo beginnen, hè? Het loopt al aardig vol.
1: En jullie zijn uitverkocht, hoor ik?
2: We zijn uitverkocht, dus het wordt een gezellige bende hier.
1: Oké, en de mensen hebben jou gehoord op de radio over de stand van zaken. Is er nog wat nieuws daarover? Heeft de gemeente nog een reactie gegeven, zodat jullie dat kunnen meenemen op het podium zondag?
2: Nee, we hebben tot zover alleen maar reacties vanuit het publiek en de media. De meeste heel mooie reacties.
1: Ja, hè?
2: Hele lelijke ertussen. We klaren dit laatste weekend. Het is altijd het drukste weekend.
1: Jullie hebben prachtig weer, Vincent.
2: We hebben alles mee. Dus het wordt een spetterende afsluiting.
1: Ja. Zijn er nog verrassingen, los van het feit dat vanavond Kazaaf gaat optreden? Maar zijn er nog leuke verrassingen?
2: Verrassingen, als ik het vertelde, is het geen verrassing meer. Maar volgens mij weet iedereen het al. Ik vertelde het al. De Johan Esseboom.
1: Ja, Ronald, met de Filmmasters.
2: Ja, Ronald Snijders met Wonder Fini compleet. Dus dat wordt Kaseko Funk.
1: Oké.
2: Dat is een abtijd natuurlijk weer. En een paar hele leuke kleinere Excel NL van Derek Stadwijk. Waarin Nederlandse muziek wordt versold of soul wordt voor Nederlands.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja, dus,
1: mooi man.
2: Leuk was het.
1: Ik probeer Yvette, ik heb Yvette helemaal nog niet gezien.
2: Yvette is druk in de productie.
1: Oh, is moeilijk te bereiken.
2: Ik denk dat ze zo meteen wel te zien is.
1: Oké, ik hoop het te zien. Kan ik er ook een leuke vraag stellen.
2: Oké.
1: Okay. Vincent, grand dank je en nogmaals bedankt voor het mooie werk van de afgelopen 13 jaar, zeg ik het goed?
2: Ja, sinds 2013.
1: Ja. Wauw, een mijlpaal hoor.
2: Ja,
1: ik ga nog wat mensen vragen om een reactie. Dankjewel.
2: Abu, thank you.
1: Oké, Dame, u danst zo. Wilt u wat een reactie geven op de radio? Zo. Jongen, nou, mag niet zo erg. Dame, ik mag gepokt.

0: Stoppen.
1: Klopt.
0: En nu? Ik weet net zoveel als iedereen van Zuidoost en in Nederland weet. Meer weet ik niet.
1: Maar het was sinds vorig jaar al een beetje bekend.
0: Nee, het is al jaren bekend. Al jaren. En speelt het. Koppen gaat stoppen. Koppen gaat ergens anders naartoe. Bla bla bla bla. Dat is al jaren zo.
1: Maar wat ga jij doen?
0: Ik volg het nieuws. Ik sluit me ergens bij aan. Waar ik handtekeningen actie of weet ik veel wat. Ik doe mee. Want Kwaku moet blijven bestaan.
1: Ja, ik hoor mensen zeggen. Als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap. Om Kwaku te steunen. Dan zijn ze daartoe bereid.
0: Goeie zaak.
1: Ja.
0: Goeie zaak. Maar, geen probleem.
1: Maar jij bent een van de ondernemers. Ja. Op het Kwaku terrein. Ja. Op het Kwaku festival.
0: Ja.
1: Hoe zit het met de ondernemers? Ben jij ook bereid te ondersteunen?
0: Wel, als je financieel, materieel bedoelt, ja natuurlijk. Natuurlijk. Ik wil ondersteunen in wat voor vorm dan ook. Weet je wel? Dus daarom ben ik een oude Kwaku-ganger.
1: Ja, want Doruplaza is een van de eikpunten op het Kwaku Zomerfestival.
0: Onder andere. Met mij meerdere.
1: Ja, hè?
0: Met mij meerdere, ja.
1: Ja, maar nu hebben we het over Doruplaza.
0: Ja.
1: Oké, nou... Ja.
0: Hoe was het binnengekomen? Dat interview met mij, ik heb het niet
1: gezien. Ik heb het al uitgezonden hoor.
0: Ja, weet ik, die vrijdag hè?
1: Ja, nee, woensdag heb ik het uitgezonden.
0: Oh ja, oké.
1: Ja. Maar ik ga het herhalen, want zometeen is het afgelopen. Maar ik wil de mensen nog een impressie geven over het Kwaku Zomerfestival.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Is goed.
1: Nou.
0: Nee, maar ik hoop het beste dat de mensen die meer geleerd hebben dan mij, weet je wel. Ik heb gehoord dat Lindsay wordt ook genoemd. Weet je wel, Fernandes Mendes wordt genoemd, Jurgen Rijman wordt genoemd. Dat is allemaal positieve geluiden. Weet je wel?
1: Ja, ik denk ook dat we een voorzichtige poging moeten wagen om onze voetballer te benaderen.
0: Ja, ik heb dat ook geopperd bij iemand van de organisatie. Maar
1: het ligt gevoelig, hè?
0: Het ligt gevoelig. De persoon zegt ook terecht. Ik moet continuïteit hebben.
1: Ja.
0: Weet je wel? Ik moet een voetballer Pietje niet hebben die me een miljoen geeft. En daarna is hij weg. Nee, continuïteit. Dus gesprekken. Men moet met elkaar praten.
1: Oké.
0: Weet je? Maar de organisatie heeft continuïteit nodig. En met potten lotto tide, met potten lotto tamara ook. Weet je wel?
1: Ja.
0: Dat is dat verhaal.
1: Oké, ja. Ruud, grand tangi.
0: Ja, helemaal
1: goed. We gaan nog even een paar mensen proberen te interviewen.
0: Ja, de bezoekers zeker.
1: Ja, zeker. Ja, de bezoekers. Zometeen wil ik ook een reactie van jou, Kwaku, volgend jaar niet meer.
0: Zometeen.
1: Oké.
0: Een beetje indrukken.
1: Mine Betier. Ik loop even verder, kijken of het nummer van Doruplaza. Nee, geen Doruplaza. Maar Las Pan. Gaan interviewen. De dames poseren hier, worden foto's gemaakt. En ik ga nu naar Las Pan. Kijken of ik Roba kan spreken. Maar nu actie Roba Fawa gaat trajari. Te Kwaku no demoro in een forum visie.
2: Dag jongeman, Roba, waar kan ik hem vinden? Roba. Is die achterin?

0: Bazovina.
1: Fără mera, fără mera.
0: Mame. Ei, mânele veni. Tatăl meu.
1: Met mei gaat het goed.
0: Oké, man.
1: Meneer Roba, de vorige keer toen we spraken, toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen. Daarna kwam het bericht.
0: Ja.
1: Wat kan aan het lastpan?
0: Nou, stoppen. Ja, ik weet het niet. Maar dit kan je niet zomaar gaan zeggen. Ik ga stoppen. Dus er moet er alternatief gezocht worden hoe wij dit verder moeten doorgaan met dit gebeuren. Maar ik geloof niet in stoppen.
1: Ik hoor mensen zeggen, het gaat door in een andere vorm. Maar Vincent zegt tegen mij, ze zijn afhankelijk van de gemeente. Want naar gemeente bepaalt Belenja.
0: Ja, alles staat hier in de handen van de gemeente. Of de centrale staat, ik weet het niet, maar... De gemeente moet hierbij springen, hoor.
1: Ja, want in principe is dit een parel van Amsterdam.
0: Ja. Dit kan je niet laten lopen. Ik vind als ze dit laten lopen, dan is het vertrouwen in de gemeente helemaal weg.
1: Want jij bent een van de iconen op het Kwaku Zomerfestival. Sommige mensen komen speciaal voor Laspan. Sommigen komen voor Doru. En sommigen komen voor een Pompeia-tent.
0: Ja.
1: Ja. Voor dit weekend, welke toppers heb jij dit weekend?
0: Ja, dit weekend hebben we in huis Corona, we hebben Tabaku, we hebben Jong Kotje. Dus we hebben bijna van alles in huis dit weekend.
1: En met wie sluiten jullie af?
0: We sluiten met Sabaku af.
1: Sabaku, dus zondag, zondag net die jazzospang naar Sabaku?
0: De zondag is het, gaan we afsluiten met Sabaku, ja.
1: Oké. Okay. En Roba, je hebt altijd een afterparty. Je mag wat mij betreft nu al wat informatie doorgeven aan de mensen over die afterparty.
0: Ja, dat is
1: geen elk... prijzen, nee, maar je mag wel het een en ander zeggen.
0: Elk jaar hebben we na Kwaku hebben we onze afterparty, dus we verlengen met de week. Laspan. Dus dit jaar hebben we 9 augustus op wat Burgia-trein hebben we die afterparty van... Dat we het hebben van afterparty Kwaku.
1: Ja. Nou, afterparty Laspan.
0: Laspan Kwaku.
1: Oké.
0: Ja.
1: Mooi man, mooi man. Abong, zeg, heb je nog wat van de bezoekers? Want dit wordt uitgezonden en ze horen jou nu op de radio. Heb je een leuke boodschap voor de mensen? Ga je ze bedanken voor al die mooie jaren?
0: Ik bedank ze voor alles. Voor beelden, publiek wat ik hier krijg. Dus... Het woord bedanken is misschien te klein zelf. Ik heb zoveel respect voor ons publiek. Zoveel mensen bij elkaar zonder incidenten. Dat is vooral
1: uniek.
0: Hier in Nederland is uniek.
1: Uniek.
0: Dus
1: maar ik
0: bedank iedereen voor dat.
1: Mooi man, mooi man. Grand Tangi, Roba.
0: Oké, dankjewel.
1: Van Laspan hier op het Kwaku Zomerfestival.
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam. Radio De Leon. En toen was het zo.
1: Ik sta met een dame hier. En wat zei je daarnet? Zondag?
3: Ik zei, vandaag is vrijdag. Vandaag is chille dag. Vandaag gaan we ons uitleven. Zwemmen, alles. Want morgen en zondag moeten we weer hard aan de slag.
1: Maar hoe ga je je uitleven? Dat vraag ik me
3: dus af. Gezelligheid toch? Qua gezelligheid. We gaan het gezellig maken. Vandaag is lekker een chill dag voor ons. Dus vandaag.
1: Ja. En dan ga je chillen?
3: Voor bepaalde van de dames, hè? Die werken.
1: Oké, okay, oké. Okay.
3: Maar
1: ja. Tamara naar Rokkodee.
3: Tamara naar Rokkodee. Zondag naar
1: Rokkodee. Zit die zin in kom?
3: Zit die weer wassing.
1: Even de luisteraars, alleen je voornaam?
3: Naomi.
1: Naomi. En Naomi, wat vind je ervan? Kwaku gaat stoppen?
3: Nou, om eerlijk te zijn... Nou, wat sorry, Tori.
1: Ja, hè?
3: Want het is een ontspanning voor ons allemaal, toch? Snap je? Ja, het is niet zo fijn.
1: Als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap en op de ondernemers... zijn jullie bereid om te steunen dat Kwaku doorgaat?
3: Natuurlijk. Het hangt er vanaf wat voor ondersteuning het gaat zijn, toch, of moet zijn. Als we akkoord gaan natuurlijk met beleider, Roba, dan kunnen we allemaal een handje bijdragen dat het verder gaat.
1: Mooi.
3: Ja, toch?
1: Mooi.
3: Ja.
1: Ik ga je zo meteen volgen bij het hoofdpodium met Kassa van Dapio's in, toch?
3: Lichtjes.
1: Hey, dankjewel. Ik vind het via Radio De Leon, hè?
3: Oh, zo leuk. Ja, is goed.
1: Je ken je toch, Radio De Leon?
3: Iedereen, ja.
1: Het is nog niet live, het gaat bewerken.
3: Oh nee, het moet mooi bewerken. Netjes mooi.
1: Abo. Brigitte.
4: begin kan ik voor mij bestaan.
5: Maar zei je dikke, zo normaal zijn om het te keren. En jij ook toch, Brigitte?
6: Jawel.
5: Ja, wat is jouw functie hier op het Kwaku Festival, Brigitte?
6: Nou, ik ben zeg maar, ik doe zeg maar de inkopen. Ik heb heel veel overgedragen aan de zoon van Robert, die ik nu ga overnemen. Want vroeger deed ik dan ook alles, administratie, alles. Dus eigenlijk ben ik een soort manager van alles.
5: Dus je bent in principe betrokken bij Laspang?
6: Ja.
5: Laspang?
6: Ja.
5: Oké. En wat vind je ervan, Kwaku moet stoppen?
6: Helemaal niet leuk. Kwaku moet gewoon doorgaan.
5: Ja, want ik vind, hè, en dat vinden meer mensen, Laspang is zeg maar gewoon een onderdeel van het Kwaku Festival.
6: Ja.
5: Mensen komen hier, speciaal voor Laspang.
6: Rechtstreeks, sommigen komen rechtstreeks vanaf de poort, komen ze naar binnen en dan komen ze rechtstreeks bij Laspang.
5: Ik ken mensen die vanuit Suriname hier naartoe komen.
6: Ja, mijn vader woont in Arnhem, maar die is ook elk weekend hier.
5: Mooi man, mooi man. Ja. Wat wil je de mensen meegeven die jou nu horen op de radio?
6: Komen jullie massaal dit weekend? Hoogstwaarschijnlijk.
5: Nee, dit wordt na het weekend uitgezonden.
6: Oh. Oké, sorry. Nou, hopelijk gaat het volgend jaar weer door. Maar dan wordt het wel iets kleiner.
5: Kleiner?
6: Ja, want ze gaan huizen bouwen hierachter.
5: Ja, hè?
6: En je weet wanneer de gemeente met die plannen komt, dan zijn die plannen al 10
5: jaar.
6: Maar
5: het is toch een verantwoordelijkheid van de gemeente? Dit Kwaku bestaat al 50 jaar.
6: Ja.
5: Dat ze dit moeten behouden.
6: Ja, maar ik zeg ook, die mensen die zeg maar belast zijn met het Kwaku gebeuren, ze hadden Kwaku eigenlijk tot een erfgoed moeten maken.
5: Eigenlijk, hè?
6: Ja.
5: Alhoewel, er is al enigszins sprake daarvan, hoor.
6: Ja, maar het is officieel geen erfgoed.
5: Ik ga het nog even checken.
6: Ja, maar als het officieel erfgoed was, kan niemand het weghalen.
5: Ja.
6: Ja.
5: Oké, okay, we gaan het nog even checken.
6: Is goed.
5: Brigitte, dankjewel.
6: Alsjeblieft.
5: Ja? Ja, en vandaag ben je het rustig gaan?
6: Ja.
5: We gaan genieten van Kassaf?
6: Tuurlijk.
5: En Tamara Yosene?
6: Ja.
5: Oké, okay, dankjewel. Okay. Hè. Oké.
7: Okay. Ik loop
5: even verder, want rondom de tent van Laspang gebeurt ook het een en ander. En ik loop even naar de tent, maar daar zit niemand in. Meneer Jean.
8: Ja, goeiedag.
5: Waar met u?
8: Goed.
5: Een korte reactie van Radio De Leon over het Kwaku Festival.
8: Wat?
5: Het gaat stoppen.
8: Oké.
5: Okay. Wat vindt u ervan? Want meneer Sjaar is een van de mannen die ook heel veel organiseert. Klopt het?
8: Ja, heel veel.
5: Even voor de luisteraar, wat organiseer je precies?
8: Ik heb, laten we zeggen, ik ben al 2 jaar begonnen met Balindé.
5: Baling ja. Is Berlijn.
8: Berlijn, ja. Plantage Berlijn. Ja,
5: zoals mannen zijn naar Berlijn. Het
8: is Plantage Berlijn, maar we karing Nengre, Saranatongong, Baling.
5: Oh nee, tak Nengre, we tak Saranatongong.
8: Ja, Saranatongong, okay. Berlijn. En ik heb daarvoor ook soulparties gegeven. Ik ben nu met mijn eerste woensdag bezig. Dus ja, het is een, laten we zeggen, een ervaring rijker voor mij. Een uitdaging ook. Want ja, ik heb het gezien bij heel veel mensen die woensdag organiseren. Dus er komt heel veel bij kijken. Maar ja, degenen die mij voor zijn, geven me ook heel veel ideeën, tips, hoe je het moet aanpakken. Maar tot nu toe loopt alles goed. Dus ik ben er heel tevreden mee dat ze me toch bepaalde dingen hebben uitgelegd. Waarop je moet letten, hoe je het moet doen, weet je. Want je bent nooit te oud om te leren. En ik probeer een succes van boottocht te maken in principe.
5: Mooi man. En nu loopt zo aan te zijn, niet iedereen kan en heeft die durf om dit soort dingen te organiseren. Jij bent er wel even.
8: Ja. Omdat sinds als klein jongen altijd meer lopen hostel. Altijd meer lopen, weet je, organiseren samen. Weet je. Dus ik ben naar Nederland gekomen. Ik heb daarvoor goed gewerkt voor een baas, alles. Maar ik heb gezegd, ik wil niet meer werken voor een baas. Ik wil mijn eigen dingen doen. Weet je. Dus vandaar dat ik ook heel veel energie stop. Als ik iets organiseer, dat ik al nooit 100% erin stop. Weet je. Om het tot een succesvolle evenement te maken.
5: En Kwaku?
8: Kwaku, ja, ik vind het heel erg dat ze weg willen gaan, maar ik hoor zoveel geruchten.
5: Ze willen niet weg, hè? Het is het beleid van de gemeente.
8: Ja, ik hoor zoveel geruchten dat ze gaan blijven en dan hoor je weer ze gaan weggaan. Maar ik heb...
5: Nou, wat Vincent Sucre zegt, is dat Kwaku in deze vorm alleen door kan gaan als de gemeente daaraan meewerkt.
8: Ja.
5: En anders, want dat willen ze. Ze willen hem in deze vorm behouden. Lukt het niet, dan is het voor hun afgelopen. Einde verhaal.
8: Nou, iemand heeft mij laatst verteld, ja, 3 dagen geleden. Ze zeggen dat ze wel huizen hier gaan bouwen, maar dan om Kwaku. Dus ik dacht, ja, als er huizen om Kwaku worden gebouwd, gaan die bewoners het dan niet lastig vinden, want hij is weer geluid overlast.
4: En parkeerprobleem.
8: Parkeerprobleem dus. Het is allemaal afwachten wat eruit komt. En gewoon duimen dat het hier kan blijven. Want het is al zoveel jaren hier gehouden. En dat het plotseling weg moet gaan, weet je, voor onze mensen die in de Bijlmer wonen en omstreken. Weet je, dan is er weer een evenement minder voor ons.
5: Ja.
8: Weet je, dus ik duim dat alles gewoon gaat als hoe het weet. Het plotseling weg moet gaan, weet je, voor onze mensen die in de Bijlmer wonen en omstreken. Weet je, dan is er weer een evenement minder voor ons.
5: Ja.
8: Weet je, dus ik duim dat alles gewoon gaat als hoe het weer is.
5: En als er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap, maar ook...

0: ze niet, weet je. Daar heb je meer te doen, weet je. Dan moet je zelf gaan rondlopen, maar hier zie je iedereen. Je op één plaats staan kan je, en je kan de flyer uitdelen. Dus voor mij heeft het ook een voordeel als het blijft.
1: Oké, mooi. Je RK Radio toe?
0: Jawel, jawel, jawel.
1: Je Jera Radio Sport?
0: Ja, mijn heren.
1: Oké, oké.
0: Dankjewel.
1: Oké, alsjeblieft. Oké.
2: Kom iets speel.
1: Ik ga even verder een paar... Die mensen van hiernaast zijn er niet, hè?
0: Ja, ze zijn aan het vastlopen.
1: Oh, oké. Ik loop u net voorbij. Bent u ook van hier?
3: Nee.
1: Want u zat net daar bij Robert, toch?
3: Ja.
1: Ja, kort vraagje. Kan het?
3: Jawel.
1: Ja, oké. Kwaku gaat stoppen in deze vorm. Wat vindt u ervan?
3: Ik vind dat verschrikkelijk. Want vanaf jaren 90 kom ik op Kwaku. Dus ik vind het heel erg.
1: Ja, hè?
3: Ja, echt.
1: Wat zouden ze moeten doen om dit te behouden?
4: Want het is uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. En eigenlijk is dit een parel voor Amsterdam.
3: Klopt. Ja, misschien minder buitenlandse muzikanten laten halen. Zodat het...
4: voor de kosten.
3: Ja, voor de kosten.
4: Maar ik heb juist begrepen dat ze deze gasten zo'n avond organiseren puur om de kosten te dekken.
3: Oh, dat is wat anders. Maar dan moeten ze het, heel anders gaan doen.
4: Ja, ja.
3: En niet laten stoppen.
4: Ja.
3: Weet je? Gaat ergens van anders vandaan halen.
4: Oké. Okay. En u heeft genoten de afgelopen jaren van Kwaku?
3: Echt.
4: Want u bent er heel vroeg bij vandaag.
3: Ja, zeker weten. Ja.
4: Oké. Okay. Mag ik u bedanken nog even voor de luisteraars uw voornaam?
3: Mijn naam is Mavis.
4: Mavis, oké.
3: Okay. Ja.
4: Dankjewel, Mavis.
3: Alsjeblieft.
4: Ja, oké. Okay.
5: Jum sabi, dat no de. Je arki Radio de Leon.
4: Ik ontmoet bekende mensen hier op het Kwaku Zomerfestival.
6: Altijd.
4: Oh, sorry. Ik doe bijna niet, dame. En ze zit lekker bij. Wat eet u?
7: Crispy worst.
4: Wat?
7: Crispy worst.
4: Worst?
7: Ja. Yeah.
4: Oké.
7: Okay. Dat is al.
4: Gebakken worst.
6: Sarmi.
4: Meneer Jorks, u zit hier ook gezellig te genieten op het Kwaku Zomerfestival. Vanavond een speciale avond met Kazaf. En u bent erbij?
6: Natuurlijk, met vrouw. En gewoon lekker genieten van wat er te halen valt. Muziek en gezelligheid. Alleen maar positiviteit. Wat wil je nog meer?
4: Maar Kwaku, in deze vorm, er is een gevaar dat het niet door zal gaan.
6: Heb ik begrepen, ja. Maar Kwaku zal altijd voort te staan. Al is het in een andere vorm. Maar je zal wel degelijk merken, mensen kunnen niet zonder.
4: Ja, hè?
6: Het is een begrip, dus dat gaat er niet uit. Dan kan je doen wat je wil.
4: Ja.
6: Mensen houden van positiviteit. Er is genoeg ellende in de wereld.
4: Hé, hey, dit hebben we nodig.
7: Ja.
6: Zeker, absoluut.
4: Ja. Mooi man. Oké, en als er een beroep wordt gedaan, ook op u, om Kwaku te behouden, bent u bereid mee te doen?
6: Natuurlijk. Voor de meeste mensen die we kennen zitten in de organisatie, dus we moeten ze ondersteunen. En niet alleen moeten, dit doe je omdat je het fijn vindt, omdat ze eindelijk wat positiviteit uitstralen in Amsterdam Zuidoost. En als we elders naartoe moeten gaan, het is wat het is, we gaan mee.
4: Mooi man. Geweldig, dankjewel.
6: Graag gedaan.
4: Dankjewel. En ik mag jou ook een vraag stellen, ik ben van Radio de Leon. Waar komen die dingen vandaan? Oh, daar! En wie ben jij?
8: Ik ben Romina.
4: Romina!
8: Hi, Romina!
4: En je was er ook op de Hindoestaanse dag?
8: Nee, ik was er niet.
4: Oh!
8: Nee.
4: Oké, maar...
8: Nee.
4: Oké, maar wat vind je van Kwaku?
8: Ja, ik vind Kwaku heel leuk. Het is echt een jeugdsentiment. Ik kom hier 11 jaar eigenlijk. En dat ik nu weggaan, vind ik wel echt heel jammer.
4: Ja, maar de meneer die ik daarnet heb gesproken, hij zegt... Kwaku kan niet weg en Kwaku gaat ook niet weg. Dus hoe dan ook, Kwaku komt terug. In een welke vorm dan ook?
8: Ik hoop het. Op Pelmerplein.
4: Ja. Klein, maar...
8: Nee, maar iedereen gaat bij elkaar komen, toch?
4: Oh.
8: Stel dat het niet is, dat is alternatief. Ze gaan toch bij elkaar komen.
4: Ja. Oké. En jullie zijn ook bereid om te ondersteunen als het nodig is?
8: Zeker weten.
4: Mooi, man.
8: Zeker weten.
4: Oké. Ik ben binnenkort ook in Den Haag. Milan Festival. Zijn jullie er ook?
8: Oh, geen idee. Ik denk het niet.
4: In augustus.
8: Geen idee, moet even kijken.

0: leuk. Ik ga er wel naartoe.
1: Ik heb een trouwerij. Maar toevallig hoorde ik op Amor dat ze ook all out gaan dit jaar.
0: Ze gaan? Wat?
1: All out. Ze pakken echt uit.
0: Oh?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, eens verder, dames.
2: Ja, dank je wel.
0: Bedankt voor jullie kort interview. Ik ben van Radio De Leon via Caribbean FM.
2: Oké, okay, dan aan.
0: Ja? Oké. Okay. Ik sta hier met een dame. En ik vraag haar of ik er wat mag vragen. En alleen je voornaam hoor, wat vind je van Kwaku?
3: Marilyn. En wat van Kwaku vindt, het moet blijven. Maar ik snap ook wel dat ze een andere manier moeten zoeken. Dus ik hoop dat ze eruit komen.
0: Maar heb je niet afgevraagd, waarom gaan ze hier woningen bouwen? Terwijl hier elk jaar het Kwaku Festival bouwen.
3: Ik ben het mee eens. Het is misschien een manoeuvre om dit weg te krijgen, absoluut. Geloof ik in, want het is white supremacist, to be honest. Maar ondanks dat moet de Kwaku niet tegenhouden, vind ik. Dit hoort in de Bijlmer, punt. Dit is onze plek, het hoort hier.
0: Het staat al 50 jaar.
3: Dat bedoel ik. Ik kwam hier in 1998. Dus hoe je het draait of keert, wordt dit een beetje gebruikt om alles een beetje weg te duwen. En dat is gewoon niet oké. Want vroeger wilden de witte mensen hier niet wonen, want er kwamen de donkere mensen. Nu willen ze het weer omdraaien in de witte mensen hier. Nee.
0: Ja.
3: Ik ga niet zeggen dat de Bijlmer van de donkere mensen is. Dat wil ik niet zeggen, maar laten we even om ons heen kijken. Laten we om ons heen kijken.
0: Het is mooi geworden.
3: Ze willen een beetje een graadje meepikken altijd en alle tijden. Dus ik hoop dat Kwaku gewoon blijft doen. En hun hebben gewoon weg hier komen wonen.
0: Ja.
3: Deel ermee.
0: Ja.
3: Klaar. Simpel.
0: En jullie gaan genieten vanavond?
2: Sowieso. Meer dan.
0: Meer dan. Wat gaat er gebeuren vanavond?
2: Veel dansen, veel eten, veel drinken en genieten. Veel genieten.
0: Ja?
2: Dat is kassaf hier, jongen.
0: Ja. Maar zijn jullie er morgen ook en overmorgen?
3: Dat weet ik. Zondag. Maar we gaan in ieder geval vanavond kassaffen.
0: Kassaffen.
2: Ja.
0: Mag ik jullie bedanken voor jullie korte, spontane reactie?
3: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel. Trouwens. Ik ben van Radio De Leon via Caribbean FM. Daar kan je ons van luisteren.
3: Caribbean FM?
0: Ja, okay. Radio De Leon.
3: Doe ik.
0: Ja? Oké. En wie is vandaag de baas?
4: Ik heb
0: het niet meer zeggen. Ja? De baas. Dus een kort interview achterin. Ik loop wel naar achteren. Mag ik hier lopen? Ik loop even naar achter bij het Surinaam huisje. En ik ga even een kort interview doen. Waar is die dame? Ze zegt ik moet naar achteren lopen, maar met wie dan? Ze zegt ik moet naar achteren lopen, maar ze komt niet. Ik loop even naar de toe. Bij wie moet ik weten? Oh, bij hem?
4: Ja.
0: Hoe heet hij?
4: Boontje.
0: Wat betekent Boontje? Sorry. Boontje, let's go to the back. Yes. Kijk ze?
5: Atje.
0: Ja, de vorige keer heb ik Sunil geïnterviewd, maar toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen.
5: Ja, nee.
0: Dus ik kom nu weer om een reactie vragen. Ja.
5: Een goede persoon is dat.
0: Wie is dat?
5: Moen! Munna.
6: Jij moet even babbelen.
5: Geef een goede interview. Hey, Moen! Hey! Geef een goede interview dan.
0: Hey!
5: Geef een goede interview.
0: Ik kom eraan.
5: Kom,
0: hey. Hey, Moenna, Kaise.
5: Mooi, hoe gaat het?
0: Goed, Mina van Radio De Leon en ik maak een reportage. Ik maak een reportage over het Kwaku Festival.
5: Ja.
0: De vorige keer heb ik Sunil geïnterviewd, maar toen wisten we nog niet dat Kwaku zou stoppen.
5: Ja, oké.
0: Want wat vind jij ervan?
5: Nou, tenminste, we zijn de derde jaar en de smaak zit er echt goed in.
0: Ja.
5: We hebben een hele vaste klantenkring opgebouwd. En dat is wel heel jammer. En zeker als het uit de Bijlmer wordt gehaald. Want als het ware haal je ook de ziel uit het hele Kwaku gebeuren. En hoe Kwaku oorspronkelijk is opgezet, dat is voornamelijk voor de mensen hier.
0: Ja.
5: En je haalt het bij de mensen weg. Helemaal armeren. Je zit met verschillende problemen. Afgezien het kostenaspect, maar ook hoe mensen moeten mensen in Almere komen.
7: Ja,
5: ik zie het eigenlijk niet zitten. Er moet wel een oplossing gezocht worden hoe wij het hier kunnen continueren.
7: Ja.
5: Dat is wat ik ervan vind.
7: Ja, want er komen mensen van heinde en ver.
5: Ja. Maar kijk, die mensen die er komen, die komen altijd.
7: Ja.
5: Of ze nog 10 kilometer meer of minder rijden. Maar
7: of over,
5: voornamelijk
7: of over de oceaan?
5: Ja, ja. Mensen komen van over de hele wereld hier alleen maar voor Kwaku, weet je wel. En dit is prachtig, weet je wel. Maar Kwaku is bedoeld voor de mensen. En dat is niet een mensending meer.
7: Nee.
5: Het is meer een attractie geworden voor uitheemden.
7: Ja.
5: En dat is bezwaarlijk. En een ander aspect is van de mensen die hier in de Bijlmer wonen, die zijn niet echt draagkrachtig. En als je zulke prijzen vraagt voor zo'n concert, bijna €50, je komt binnen, het enige voorziening wat je hebt is toiletten. Maar voor de rest moet je nog eten. En als je nog een gezin hebt die je een man moet voeden, dan is het onbetaalbaar. Zelfs voor de werkende klasse is dit niet te doen.
7: Ja, maar ik heb begrepen dat een avond als deze met een buitenlandse muziekgroep juist bedoeld is om inkomsten te winnen om de kosten te dekken.
5: Ja, maar kijk. Als je een groep binnenhaalt, kijk, het heeft een wisselwerking. Als je kostenplaats hoog is, moet je terugverdienen. Dat is een verdienmodel. En hoe verdien je terug? Door prijzen op te drijven.
7: Ja.
5: Kijk, mensen komen hier voor de gezelligheid. Wat voor muziek er ook speelt, ze komen er wel. Het gaat om de gezelligheid.
7: Ja.
5: Wij moeten de gezelligheid
7: maken.
5: Je uit. Het maakt niet uit wie er is, weet je wel. Kijk, onze mensen, onze jongens die hier gegroeid zijn, die moeten ook een podium krijgen.
7: Ja.
5: Wat is mooier dat je ze hier een sprinkler geeft.
7: Ja. Want ze treden niet alleen op het hoofdpodium, maar ze treden ook in de tenten.
5: Ja. Kijk, als je die doet, kijk hoe meer kosten, hoe duurder het is.
7: Ja.
5: En hou het betaalbaar, simpel, hoe het bedoeld was. Vind het prima. Mensen komen toch voor de gezelligheid. Mensen komen niet voor de muziek, mensen komen voor de gezelligheid. Hé, broeder, van wat ga je, jongen? 10 jaar in Minoshi.
7: Ik heb mensen hier die hebben ex-collega's ontmoet die ze in een jaar hebben gezien.
5: Het is niet Kwaku alleen, het is een verbroedingsfeest, weet je wel. Mensen komen van overal, alle culturen, Bradassa, weet je wel.
7: Maar nou is de gemeente een belangrijke speel, die van de kant.
5: Ja.
7: De gemeente is een belangrijke speel. Wat voor boodschap geef je aan de gemeente?
5: Kijk, de gemeente, een overheid is voor je onderdaan, weet je wel. Kijk, als de gemeente dit weghaalt, Dan geef je geen gehoor aan de stem van het volk.
7: Oké.
5: Ja, ja, toch?
7: Ja.
5: Kijk, je bent er voor je onderdanen. Je bent open en transparant. Je wilt bedienen, weet je wel. Je zegt van, we staan open. Maar het grootste festival wat het is, laat je uit je handen glippen. Dan meen je het niet goed met je onderdanen.
7: Ja, want het is inderdaad het grootste festival van Nederland.
5: Ja,
7: hè?
5: Ja.
7: 4 weken lang.
5: Ja, 4 weken lang.
7: Wow.
5: Dus in principe, kijk, hou het zo simpel mogelijk. En de middelen die komen vanzelf wel. De overheid is er, je kan ook subsidies gaan vragen. Maak het tot een erfgoed, kom je in een andere categorie, krijg je nog meer subsidie. En als je het simpel houdt, en natuurlijk moet je hier en daar sponsoren zoeken. Mensen zijn er genoeg die dit willen organiseren. Mensen willen naam hier als redder van Kwaku.
7: Oké, goed idee.
5: Er zijn een heleboel middelen om het. Kijk, als er een wil is, is er een weg.
7: Ja.
5: Ja, maar je moet wel bereid zijn om te zoeken naar een weg.
7: Mooi man, geweldig. Naam?
5: Munagahar.
7: Munagahar. Is die naam echt Munna? Want de bijnaam van de meeste hunderstaande is Munna.
5: Ja, dat ben ik. Is mijn troetelnaam.
7: Oh, hier dat. En wat is je echte naam?
5: Parmanan.
7: Parmanan?
5: Ja, Parmanan.
7: Oké. Mooi man. Ja. Nou, ik heb vorige week een Sunil geïnterviewd. Dat heb ik al uitgezonden. Ja. 2 keer al.
5: Ja.
7: Dus dat van jou ga ik ook uitzenden.
5: Is goed.
7: Via Radio De Leon.
5: Ja, is goed.
7: Geweldig.
5: Nou ja, heel veel succes. Jullie zijn goed bezig.
7: Ja.
5: Ik bedoel, iemand moet het woord van het volk verkondigen.
7: En jullie doen ons best.
5: Ja, jullie zijn de mooiste media die er is.
7: Ja.
5: Je hebt er veel bereik. En zo, kijk, als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf.
7: Ja.
5: En jullie hebben de stem, hebben groter bereik. Misschien kunnen jullie iets op gaan krijgen.
7: We doen ons best.
5: Ja, ik wens je heel veel succes.
7: Ik kom zo meteen wel even eten, want de vorige keer heb ik een lekkere nasi gegeten, maar ik zie toch wel para.
5: Is goed.
7: Oké, ik kom zo eten bij jullie. Moet ik hier bestellen of moet ik daar gaan bestellen?
5: Moet je bij die meneer melden, die net hier was.
7: Ja.
5: Dan komt het goed.
7: Oké. Even, ik ben van Radio De Leon en ik maak een reportage over het Kwaku Zomerfestival. En het is het laatste weekend van Kwaku. En de vervelende mededeling is dat Kwaku waarschijnlijk in deze, met deze organisatie niet meer zal bestaan. Wat vindt u ervan?
8: Nou ja, ik vind het jammer om te horen dat we worden overwogen om te stoppen. Sommige mensen zeggen op wandelgangen dat het een, misschien een manier is om wat meer budget te krijgen. Ik weet het niet. Ik heb het altijd fijn gevonden om hier te komen. Ik kom er al jaren. Ik heb vroeger ook in Zuidoost gewoond als kleine jongen. Dus ja, ik ken de geschiedenis van Kwaku. Het is altijd een heel leuk evenement om naartoe te gaan. De laatste jaren was het wel wat gecommercialiseerd, zeg maar. Maar tegelijkertijd was de kwaliteit ook omhoog gegaan. Dus al met al vind ik het altijd fijn om hier te zijn. Dus het was een schok voor mij. Net als voor vele luisteraars, denk ik. Dat ze overwegen om te stoppen. Maar ja, vandaag is Kassaf hier, dus ik ben er.
7: U bent er voor Kassaf?
8: Ook voor Kassaf, hoor. Ja. Voor Kassaf.
7: En nou is het zo dat de gemeente Amsterdam een hele belangrijke orgaan is, een heel belangrijk orgaan, die bepaalt eigenlijk uiteindelijk of het Kwaku Festival wel of niet door kan gaan in deze vorm. Wat voor boodschap of advies heeft u voor de gemeente Amsterdam, burgemeester en wethouders?
8: Nou ja, kijk, ik begrijp natuurlijk wel dat er altijd, want mijn kantoor zit ook in Amsterdam op de Bijlmerdreef. Ik begrijp dat er altijd een spanning is. En mijn moeder die woont vlakbij. Ik begrijp dat er een spanning is tussen buurtbewoners, tussen bedrijven, met parkeren, met bezoek. Dat begrijp ik allemaal.
7: Maar 4 weken. Ja. Het zijn nota bene 4 weekenden. Ja, nee, kunnen we niet door de vingers kijken?
8: Nee, maar ja en nee. Ja en nee. Kijk, ik begrijp dat het wat strenger is dit jaar. Want je mag zelfs als bewoner geen bezoek meer ontvangen. Maar tegelijkertijd vind ik, het is een uniek festival, uniek voor Nederland, uniek voor de wereld. Dus ja, zeker. Als je uitzonderingen moet maken, moet je uitzonderingen maken. Maar tegelijkertijd voelden de bewoners zich blijkbaar niet goed gehoord. Dus er hadden oplossingen misschien verzonnen kunnen worden. Is nu niet gebeurd. Ik weet niet of het mogelijk is.
7: Ja, ja.
8: Al met al zou ik zeggen, Kwaku moet doorgaan.
7: En even voor de luisteraars, uw naam. U zit op de Bijlmerdreef, wat is uw naam?
8: Mijn naam is Sunil Ramdihal.
7: Oké, mooi. Nou, mag ik u bedanken. Heeft u nog een boodschap naar de luisteraars toe?
8: Nou ja, dat
7: of naar de organisatie, de gemeente?
8: Ik vind de organisatie heeft het goed gedaan. De gemeente komt hier denk ik ook wel graag. Dus ik denk dat de gemeente misschien toch ook toch moet nadenken van wat is er mogelijk binnen allerlei regels en regelgeving. En voor de luisteraars zou ik zeggen, ja, het is een mooi weer. Geniet ervan.
9: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1.000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB.
10: Het rijdt onder andere langzaam op de A7, de afsluitdijk Heerenveen richting Horen. Tussen Breesandijk en Den Oever doe je er 10 minuten langer over. Op de A22 richting Velsen staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij knooppunt Beverwijk. Daarom is je vertraging hier 10 minuten. De N244 Edam richting Alkmaar tussen Zuidschermer en Alkmaar 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog enkele updates vanuit de NS, want door een beschadigde spoorbrug rijden er geen treinen tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. En er is ook nog een seinstoring gemeld, daarom rijden er geen treinen tussen Schagen en Anna Pallona. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
13: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
14: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
15: You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
16: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
17: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsanamelis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die saaiap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met... Cool.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Tap mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak maar los maar arki radio nono de. Wat los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Ana Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, Ala Frida, Jasona Becoisi, Enum Archi tu.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Willingen en mi hope taki wetan Archi Radio de León. Luisteraars, stontje a Radio Odyssey wanna one of things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu dat dat kom abu eis ting, un kan taken overal, no one's man kan tak hey, we'll stop you off so un abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

Zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow. Uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny, Glenn. En we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, Brarangassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorgutakidapo.

0: Ja, beste luisteraars, komende zondag dan gaat het weer gebeuren in Almere. En ik heb de grote baas aan de lijn, de heer Glenn Lewin. Meneer Lewin, hoe gaat het met u?
1: Oh, nou, omstandigheden goed. Het is best wel heel druk. Natuurlijk, alles moet geregeld worden, maar we zijn op tijd. Dus het gaat gebeuren.
0: Ja, u bent er dus klaar voor?
1: Ik ben er in principe voor 80% klaar voor, maar er moeten nog wat fine-tuners gebeuren. Dus dingen moeten nog geregeld worden. Maar het komt wel goed.
0: Maar even voor de luisteraars, want ik zeg, ja, bent u er klaar voor? Maar de luisteraars willen weten, waar bent u klaar voor? Wat gaat er zondag gebeuren? En waar? Kunt u de luisteraars even meenemen wat er precies gaat gebeuren komende zondag in Almere?
1: Ja, dank u wel, Iwan, dat je mij de gelegenheid hebt gegeven dit te doen. Ik wil even vertellen wat het Lumière Park Festival is. Het is een feest voor iedereen. We brengen mensen uit verschillende culturen, leeftijden en achtergronden samen. In een tijd waarin mensen soms langs elkaar heen leven, willen wij juist laten zien dat ontmoeting, respect en samenwerking de basis vormen voor een sterke samenleving. Dat is waar SMOA al jaren voor staat.
0: SMOA?
1: Ja, SMOA, de Stichting Multiculturele Organisatie Almere.
0: Nou, dat is een hele grote verantwoordelijkheid als ik u zo hoor. Wat u allemaal wilt doen of wat u allemaal doet.
1: Nou, dat doen we al 20 jaar en dat is de missie van ons, de slogan is onze missie. We organiseren niet alleen een festival, maar we creëren ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Dat kan tijdens het optreden, bij een workshop of gewoon tijdens een gesprek. Wat er gaat gebeuren bij een eetkramp. Ja. Juist die ontmoetingen zorgen ervoor dat er begrip en verbinding komt bij de mensen. Dus ja, dit doen we al 20 jaar. Dus het is, zo zou ik zeggen, een piece of cake.
0: Ja. Maar nou maakt u de mensen nieuwsgierig, want los van het praten zullen er ook andere dingen gebeuren tijdens het festival. Hoe ziet het programma eruit?
1: We starten eigenlijk met een open podium. En dat wil zeggen dat artiesten die talent hebben, die kunnen zich opgeven. En we hebben dat al ingevuld met een organisatie, tenminste een label. En dat is Motion Air, die gaat optreden. Ja, vanaf 12 uur tot en met 2 uur gaan zij optreden. Dat zijn dus jongeren, want ons festival heeft ontzettend veel jongeren die een plek daar krijgen. Na 2 uur hebben wij een dansworkshop van een organisatie in Almere, waarbij verschillende dansgroepen gaan optreden. Daarna hebben wij een modeshow van verschillende dames. Dus daar heb ik het over dames met kleding. En daar hebben we een modeshow met een Bollywood danseres. Daarna hebben wij een bijzonder moment. En dat bijzonder moment is dat onze organisatie, ik wil niet zeggen ik, maar ik ben eigenlijk degene achter de organisatie, die wordt gehuldigd door de commissaris van de Koning. En we hebben daar de Lelyprijs gewonnen. Dat is een prijs die elk jaar uitgegeven wordt aan een organisatie, vereniging, een stichting of aan een persoon die in Flevoland een verbinding heeft met mensen.
0: Wauw. Nou, alvast gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel. En dit doe ik eigenlijk voor de, niet alleen voor de vrijwilligers, maar ook over de mensen die al die jaren het Lumière Park Festival een haat hebben toegedragen.
0: Mooi man. En wat gaat er na de huldiging gebeuren?
1: Na de huldiging hebben wij Warimbo Criora. Hebben we geprobeerd dit jaar ze bij elkaar bij te krijgen, omdat er een andere groep die heeft afgezegd. Na Warimbo Criora krijgen we een Amapiano. Dat is een soort iets wat uit Afrika hier naartoe gewaaid is voor de jongeren. En die gaan optreden. Tijdens de Amapiano is eigenlijk een DJ die gaat Afrikaanse muziek gaan ze draaien. En dan hebben we ook een salsa band en die gaat optreden. En we sluiten af met een andere band en dat is
0: Black Harmony?
1: Black Harmony, ja, sorry.
0: Zo?
1: Black Harmony, ja.
0: Oké, het wordt zondag een warme dag. Een warm programma als ik u zo hoor op het podium. Maar wat is er nog meer? Kunnen de mensen daar eten en drinken? Wat is er nog meer?
1: We hebben ongeveer bijna 60 kraamhouders Waaronder 40 kramhouders die gaan lekkere hapjes verkopen. Dus je hoeft eigenlijk niet te koken, je kan daar komen, dus lekker eten. Het wordt wel warm die dag, dus wij gaan zorgen dat we echt veel water hebben. Dat is volgens het protocol van de gemeente, moeten we zorgen dat mensen voorzien zijn van water. Maar we hebben ook natuurlijk ook non-food kramen, waarbij mensen de kleding gaan verkopen, noem maar op, van alles wat met non-food te maken heeft. Daarnaast hebben wij ook een aantal activiteiten waarbij een organisatie Wij Zijn en Wij Zijn Er. Dat is een organisatie die iets met slavernij gaat laten zien, waarbij mensen vragen kunnen stellen. We hebben ook een Suma-worstelaar die is aanwezig. Momenteel, we hebben ontzettend veel randactiviteiten. We hebben ook een Youth Fellas, dat is een jeugd, een jongerenpodium apart, waarbij jongeren gaan optreden met dansoptreden en natuurlijk ook met allerlei andere activiteiten.
0: En de kleine kinderen, hebben jullie een zwem? Hebben jullie een zwembadje voor de kinderen? Want het wordt 30 graden.
1: Daar gaan we voor zorgen. Dat is een goed idee. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar we hebben wel een kinderdorp waarbij verschillende activiteiten gaan plaatsvinden. Ballonnen, goochelen, sminken, de kunstbus die zit er ook bij. Maar dat is een heel goed idee, het zwembad voor de kinderen. En we hebben springkussens.
0: Oké. Ik heb begrepen dat de politie en de Marechaussee en de brand, misschien kunt u mij het beste informeren, maar klopt het dat ze er ook aanwezig zullen zijn? De politie?
1: Er is de politie misschien niet, maar de defensie die heeft een plek waarbij ze de jongeren gaan motiveren of ze eigenlijk willen solliciteren. Want je weet het, in deze tijd moet je toch wel gepantserd zijn. Dus ze gaan daar proberen om te kijken of ze jongeren kunnen motiveren om in de defensie in dienst te komen. Dus die zijn er ook.
0: Geweldig. Beste luisteraars, ik praat dus hier op dit moment met Glenn Lewin. In verband met het Lumière Park Festival dat zondag aanstaande 9 augustus zal plaatsvinden in Almere. Moeten de mensen betalen om naar binnen te gaan?
1: Het is een gratis festival. Dus vorig jaar hadden we zo dat mensen zich moeten registreren, maar dat hoeft niet meer. Mensen kunnen vrij naar binnen komen. Wat ik wel wil vertellen is dat we wel beveiliging hebben die gaat controleren of je niet met rare dingen binnenkomt. Ik heb het dan over wapens, maar over dranken met flessen. Weet je, dat mag dus niet op zo'n festival.
0: Okay.
1: Dus ik wil mensen aanraden om al dit soort dingen thuis te laten, want we hebben goede beveiliging. Wat ik ook de mensen wil aanraden, als je naar het festival komt, parkeren in het centrum, niet met de auto daar naartoe komen. Want we hebben ook verkeersregelaars die het verkeer regelen. En de mensen in de buurt die vinden het niet fijn als in hun portiek geparkeerd wordt. Dus ik zou zeggen, pak de bus, neem de bus. Of je kan op loopafstand via het ziekenhuis, kan je naar het park terecht.
0: Ja, want de mensen vroegen aan mij van waar is het Lumière Park? Toen zei ik, het is achter het ziekenhuis van Almere. Dat klopt, hè? En vanaf Centraal Station is er 2 haltes met de bus.
1: Met de bus, ja. Roy Snijderweg of lijn 5, die gaat er ook naartoe. En je kan het ook lopend doen. Je kan ook vanaf het centrum kan je lopen naar het ziekenhuis en dan lopen daar, die wordt vanzelf aangegeven.
0: Ja, en hoeveelste keer wordt dit festival georganiseerd, meneer Lewin?
1: Vorig jaar hebben we 20 jaar gevierd en dit jaar is het 21 jaar.
0: Wauw. Want kijk, nu is in Amsterdam zo dat Kwaku in de huidige vorm niet meer zal bestaan. Is daar ook een gevaar in Almere dat het festival niet kan voortbestaan of wel kan voortbestaan? Wat is de stand van zaken? Kunt u daar wat over zeggen?
1: Het is een gratis festival en je weet het wordt steeds moeilijker. En daar hebben we nog niet over nagedacht, maar we zitten wel na te denken om iets anders te gaan doen, maar dat weten we nog niet. Kijk, wat Kwaku betreft, ik hoor zoveel verhalen dat men Kwaku naar Almere wil brengen. Maar als het aan mij vraagt, Kwaku hoort in Amsterdam Zuidoost. Weet je, ik bedoel, je kan naar Almere brengen, maar dan heb je dus niet de bevolking die in Zuidoost woont. Snap je? Dus ik denk dat in Almere het wordt steeds moeilijker. Maar we hebben 20 jaar hebben we ons hoofd boven het water gehouden. En we gaan het volgend jaar proberen ook te doen. Maar het wordt steeds moeilijker, dat kan ik u vertellen.
0: Oké.
1: Okay. en natuurlijk fondsen, vooral sponsoren.
0: Ja, ja, oké. Is er nog iets waarvan je denkt van, hé, dit wil ik nog even meegeven aan de mensen? Ze moeten natuurlijk hun gezelligheid meenemen.
1: Zeker weten.
0: Ja, wat nog meer?
1: Ze moeten zich goed kleden. En we hebben waterpunten op het festivalterrein. En we zullen zorgen dat mensen goed voorzien worden van water. Maar we hebben natuurlijk ook een bar waar mensen ook een drink kunnen kopen. Maar in principe zou ik zeggen, neem je vader, je moeder, je tante, neem iedereen mee. Het wordt een leuke dag, gezellige dag. We hebben geen concurrentie meer van Kwaku, want die is al afgelopen dit jaar. Dus ik zou zeggen, kom massaal naar het Lumière Park Festival. En kijk maar even op de website. Daar is er ook een routebeschrijving. En dan kan je zien waar je naartoe moet.
0: Welke website? Hoe heet de website?
1: Dat is www.smoa.nl.
0: Oh, dat is makkelijk. Smoa.nl.
1: Smoa.nl, ja.
0: Oké. Okay. Nou, meneer Lewin, ik ga u alvast succes wensen voor het organiseren of met het organiseren van het Lumière Park Festival zondag 9 augustus in Almere. Het wordt warm, maar ik denk dat het gezellig warm wordt.
1: Zeker weten. En ik wil jou ook bedanken. Ik hoop dat iedereen zondag in het Lumière Park te mogen begroeten.
0: Geweldig. Nou, ik denk het ook.
1: Dank je wel.
0: Succes, hè?

Beste luisteraars, al een tijdje hoort u niet meer live de felicitatierubriek. Dat heeft puur te maken met het feit dus dat wij in een verhuizing zitten met Salto. Dus wij kunnen niet live uitzenden. Dus alle opnames worden voorlopig even van tevoren voorbereid en daarna uitgezonden. Desalniettemin, de mensen die vandaag jarig zijn, die worden van harte gefeliciteerd in de felicitatierubriek. De mensen die de komende dagen jarig zullen zijn, die feliciteren wij alvast. En de mensen die de afgelopen dagen jarig zijn geweest, die worden ook van harte gefeliciteerd. Binnenkort zijn wij dus weer live met onze felicitatierubriek hier bij Radio De Leon.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, dear. Me, Dado. Yeah, happy. Adi. Hey, Opia. Adi. Daya,
2: if you want to dance one poco, Isabi, moet je doen na you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet, jugu jugu of niet. Ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomine taka hij dus. Nee, niet doen. Meneer Mekchuri, u wordt ook een dag jarig. En dat even op Trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die andere denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om tien jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koiva jugu jugu weg. De etalier no a jugu jugu sambende. Na wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if ano defa nodo, koop het wan punt jazen erachter. Meer versteer je. En sa je bort idee of sa je abi, dan me lomp sa later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakken naar een wraak, naar een rok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, nee, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apam chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo'n bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mek angere. Mek nanging. Want na één day, Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you waggy dat you lump sa dat you gonna you man and you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je gugo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: la queue. À la baba, la foutou. Espresse, la calade. Ne vous serre,
1: Achablim, Payanti, thank you well. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen u geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

Otro sweetie, maar bari moestapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En Franklin Exdon is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maat.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

lieve luisteraars, welkom bij Matradio op de 107.9 FM in de Ether. Mijn naam is Kotje Koemanballe en ik ben vandaag door de klok van 4 uur presentator. We gaan naar muziek en zometeen hoort u meer wat we gaan doen. Tot zo.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het programma Black Our Story. Elke vrijdag in uw huiskamer of misschien ergens buiten of op uw werk of in de auto. Vandaag ben ik er tot 4 uur en we hebben weer 2 speciale gasten die wij gaan interviewen. En de eerste gast die wij aan de telefoon hebben, helemaal vanuit Suriname trouwens, is niemand anders dan Giovanni Ravenberg. Klopt dat?
1: Yes, dat klopt.
0: Oké. Okay.
1: Goedemiddag.
0: Giovanni, welkom in de uitzending. Het is volgens mij best wel weer een lange tijd terug. Ik denk zeker langer dan een jaar dat ik je heb geïnterviewd, volgens mij. En, maar je was onlangs ook in Nederland, hè, voor een ander project. Laten we eerst starten voor degene die het niet weten. Wie is Giovanni Ravenberg?
1: Giovanni Ravenberg is een veelzijdige ondernemer. Geboren uit het gezin met aan de leiding Annemarie Ravenberg en Alwin Ravenberg. Ik ben de jongste van 3. Ik heb 2 zussen. En in het dagelijks leven ben ik ondernemer, zoals ik al zei. Tegenwoordig populair van Symbiose Catering Services.
0: Ja.
1: Daarnaast ook nog een verschillende Surinaamse eethuisjes waar men niet weet dat ik aangelinkt ben. En ook nog Selfish Herbal Health.
0: Giovanni Ravenberg, klopt dat?
1: Juist.
0: Okay, sorry hoor, ik hoor je even dubbel. Ja, sorry. Ga je gang, sorry Giovanni.
1: Ja, hoor je me goed?
0: Ja.
1: Yes. Ja, dus dat is hem zo'n beetje.
0: En hoe is het, voordat we verder gaan, Giovanni, hoe is het in Suriname voor jou nu? Want kijk, wij wonen hier in Nederland en we kijken natuurlijk naar social media, naar nieuws. En hoe gaat het in Suriname? Hoe gaat het met jou in Suriname?
1: In Suriname gaat het goed. Ik zal niet zeggen prima. Maar ik denk dat iedereen Suriname ervaart naar die eigen frequentie.
0: Ja.
1: En zoals je nog even zien. Als je wilt klagen, zal je de mindere dingen zien. Maar ik ben optimistisch, dus ik groei mee. Ik zie de kansen. Trouwens, de branches waar ik in onderneem, voor die ziet het er zeker goed uit met de aanstaande oil and gas bloom. Dus nu zoveel als mogelijk bezig te kijken waar we contracten kunnen vergaren om eigenlijk de toekomst, een goede toekomst te verzekeren.
0: Ja, en spannend. Ik heb zometeen ook een ander interview over oil and gas. En misschien kan ik een vraag aan jou stellen, want ik hoor ook steeds verhalen over van ja, oil and gas. Suriname gaat er zeker wat van merken, maar alleen de gegoede burgers, om het zo te zeggen. En niet de mensen die het echt nodig hebben. Wat is jouw kijk erop?
1: Ja, hangt af van de positie waar je je in bevindt. Dus als je als ambtenaar ook hebt dat er op een of andere manier geld op je schoot zou vallen met de oil en gas bloem, dan kan ik je niet garanderen dat je er voordeel aan zou hebben. Maar
0: ja,
1: als je als ondernemer of in hoogste eigen persoon kansen creëert om rechtstreeks wat aan te verdienen, dan valt er wel voor iedereen wat te verdienen. Het feit dat dit land in de gelegenheid zit dat geld binnen te halen, of niet alleen dat geld, maar ook human capital wat naar binnen komt, het zijn meer klanten. Dus whatever you sell, kan je verdubbelen. Dus ik probeer zo optimistisch mogelijk te zijn en ik zie de voordelen daarvan. Ik wacht niet op een regering om iets te gunnen als we zelfs bedrijven hier krijgen die niet gelinkt zijn aan een regering waarmee we zaken kunnen doen.
0: Duidelijk, duidelijk. Giovanni, we gaan het vandaag vooral hebben over het lichaam. En ik vind het altijd een heel interessant onderwerp. En af en toe heb ik jou al eens vragen gesteld. De appje heet Giovanni, leg dit uit. Omdat het lichaam natuurlijk heel belangrijk is. En vooral, hoe ga je met het lichaam om en wat stop je er allemaal in? En vaak, ik had gisteren nog een gesprek met een goede vriendin hierover van we eten heel veel op straat. Dat is, tenminste, we eten op straat natuurlijk, want je hebt soms honger, je wil een broodje kopen, wat dan ook. Maar Of we gaan sowieso allemaal naar de supermarkt en zeggen van, ja, weet je, ik let ook op mijn voeding, maar wat moet ik precies kopen? Want 80%, tenminste hier in Nederland, ik weet niet van Suriname, men zegt van dat 80% van de producten in de supermarkt niet goed zijn voor je lichaam. En 20% wel, maar die 20% dat zijn wel dan weer biologische, dure producten. En daar heeft niet iedereen geld voor. Hoe belangrijk is het lichaam voor ons?
1: Het lichaam is het enige waar we zeker van zijn dat we het hebben. Mm-hmm. Dat het ons eigen is, zonder dat er een contract aan te pas komt. It's all we have. En het lichaam, als je hem ontleedt, kom je bij jezelf. En jezelf voeden heeft te maken met het voeden van de cellen, want daarvoor eten we ook. We zijn dat jammer genoeg vergeten.
0: Ja.
1: Nee, we eten, moeten we onze cellen voeden. Om te herstellen, te groeien, om volwaardig mens te kunnen zijn. Maar we verleggen het accent en eten tegenwoordig om de smaakpapillen tevreden te stellen. Ik zeg dit al jaren. Met als gevolg dat we concept van eten bijzonder ingewikkeld gemaakt hebben. Dus we combineren olie met water en noem maar op, met als gevolg dat het lichaam het moeilijk of bijna niet kan opnemen. En daar maken de handelaren goed gebruik van.
0: Ja.
1: Allerlei producten in de winkel die eigenlijk niet eens geconsumeerd zouden moeten worden. Een groot deel van de dingen kunnen we eigenlijk niet stoppen onder noemer voeding. Omdat het genetisch gemodificeerde zaken zijn of het zijn in het lab gemaakte voedingsmiddelen die de natuur niet kent. Met als gevolg dat we een goed bloeiende farmaceutische industrie hebben, omdat er nu zoveel ziektes zijn. En ik denk 80-90% daarvan is lifestyle gerelateerd. En lifestyle gerelateerd gaat goed samen met voedingsgerelateerd.
0: Ja.
1: Dus, dus dat is, het is iets wat ik al jaren zeg. Dus als men iets op de schappen zet, is het iets wat niet mag vervallen. Of het moet een lange levensspan hebben. En om iets lang goed te houden, moet je wat chemicaliën instoppen om het op de schappen te krijgen. Met als gevolg dat we hoe dan ook zaken in het lichaam krijgen die niet in het lichaam thuis horen. Dus mijn advies is, eet zoveel mogelijk dingen die geen ingrediënten hebben. Als het nou vis is, eet vis. Als je het gaat bakken met olijfolie, pak het met olijfolie. Als je tafelzout of zeezout gaat gebruiken, doe dat. Maar het moment je iets leest wat je niet kan ontcijferen of wat je niet goed kan uitspreken ofzo, ben je eigenlijk al bezig je lichaam te vernietigen.
0: Ja, ik had een paar maanden geleden had ik een kleine voedselvergiftiging opgelopen. Ik wist niet waardoor het kwam. Ik ben meteen de dag daarna ben ik meteen naar de huisarts geweest. En hij zei van, is een blakke man, de huisarts vind ik heel tof trouwens. Hij zei, weet je wat, ik kan niks vinden. Voor de rest was alles goed. Hè. Hij heeft bloedonderzoek gedaan, alles is helemaal goed. Ik mankeer niks. Hij zei de enige oorzaak wat hij kan vinden is dat ik iets heb gekocht in de supermarkt, de bekende supermarkt, en wat gewoon niet goed was. En hij gaf ook meteen aan, buikgriep of voedselvergiftiging heeft vaak ook te maken met wat je eet van rechtstreeks uit de supermarkt, van heel veel dingen in de supermarkt. Dus gaf hij aan als huisarts, van ja, zijn niet goed. Of zijn liggen al maanden in de verpakking. En jij gaat het, je denkt dat je vers eten koopt. Als je wanneer van de supermarkt komt, denk je, en je eet vers eten. Vers, maar niks is vers, zegt hij, wat uit de supermarkt komt. Zelf groente, maar dat weet ik ook, groente en fruit, dat komt soms helemaal vanuit Kenia. Vlees komt soms helemaal vanuit Amerika. Dat was een reactie van de dokter, van de huisarts. En ik dacht van, jij bent huisarts, je moet ons genezen. Maar zelf jij zegt het.
1: Klopt. We moeten gaan beseffen dat het eerste doel van een ondernemer is om winst te maken.
0: Ja.
1: Dus, natuurlijk zijn er regels. En er zijn ondernemers die zich proberen daaraan te houden. Maar uiteindelijk hebben ze schulden te betalen. Dus voor hun is belangrijk verkopen.
0: Ja.
1: Dus, soms spullen iets langer op de schappen moeten hebben. Om niet te verliezen, zullen ze eerder kiezen voor behoud van winst dan jouw gezondheid.
0: Ja. Giovanni, laten we beginnen bij... kijk, ik weet ongeveer hoe je bent begonnen, maar voor de luisteraars is het misschien wel heel interessant. Hoe ben je begonnen, jouw spirituele lifestyle? Hoe is dat begonnen? Wat was de aanleiding om op deze manier te gaan werken, te gaan handelen en te gaan leven voor jou als persoon?
1: Het begon bij een heftige episode van depressie. Ergens rond 2016.
0: Mm-hmm.
1: Ik wist geen raad meer met mezelf. Dus ik was eigenlijk voor mijn leeftijd die tijd was ik, ja, ik zou niet zeggen clubleven, maar een beetje wild. Je bent gefocust op vrouwen, je bent gefocust op het laten lijken alsof alles goed gaat. Het laten lijken alsof je geld hebt terwijl je niets hebt. Snap je, peer pressure speelde een belangrijke rol. Dus nadat ik me even goed ben gaan afvragen van wat wil ik nou echt, want hoe ik me voel, dat is hem niet. Ik was niet suicidal, maar ik was bang dat ik dat ooit wel zou worden, omdat ik gewoon geen zin zag in niks. Want het is me van huis uit geleerd. Van naar school doe zo hard mogelijk je best en zoek een baan bij de overheid. En dat ging niet samen met wie ik was.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, je mensen gaan dat niet begrijpen, want ze zijn geprogrammeerd te geloven dat dat de beste manier was. Maar in mij voelde het toch anders aan. En ik heb mezelf geïsoleerd van iedereen en alles voor 2 jaar lang. En,
0: 2 jaar is wel heel lang, ja.
1: Ja, 2016 naar 2017. Ik was bodybuilder in 2016. En ik was 50 kilo's lichter in 2018. Dus die transformatie heeft ook voor een hele mentale change gezorgd, omdat ik niet meer vanuit mijn ego kon handelen als bodybuilder, goed uitziende jonge heer. Waren zaken toch wat makkelijker en uiteindelijk ben je bijna 50 kilo's lichter. Mensen doen hun best je niet te zeggen dat je niet meer zo goed uitziet natuurlijk, dus je moet dealen met al dat soort dingen. Al die dingen hebben me een beetje gevormd, maar in die periode heb ik zoveel over mezelf geleerd dat ik kan zeggen dat ik helemaal geen spijt van heb. En dat ik iedereen eigenlijk adviseer om te kiezen voor een moment van isolatie om je eigen stem te horen.
0: Ja.
1: Om je zelf niet meer te zien volgens de bril van je ouders of je referentiekader, maar om een eigen perceptie te creëren van wie je echt bent. Want nadat je jezelf hebt afgesloten van de rest, kan je je eigen onbewust verstand horen. En dan hoor je waar er pijn ligt en hoor je waar er verandering moet zijn.
0: Ja.
1: Als gevolg dat je de juiste stappen kan ondernemen. Er gaan geen wonderen gebeuren, maar je gaat helderder kunnen denken en kansen kunnen zien waar je eerder geen kansen zag. Met als gevolg dat je komt waar je moet komen. En dat is ook wat met mij is gebeurd.
0: Ja.
1: Uiteindelijk. Want daarna werd ik bewuster van wat ik had. Ik voelde me niet goed. Ik zat niet lekker in mezelf. Ik kwam erachter dat ik heel wat troep had. Als ik 's morgens, mijn ontbijt bestond uit 10 tot 12 sneetjes brood met kaasworst en ei.
0: In de ochtend?
1: Dus, ja, in de ochtend.
0: Zo.
1: En daarna had ik van de straat bij. Toen had je bekende soulfood. Had ik een bruine bonen van soulfood. Daarna had ik een bakje met gestoofd fruit. En in de avond ging ik, en ik dronk ook heel wat weight gainers enzovoorts als bodybuilder.
0: Ja.
1: En in de avond haalde ik eerst barbecue patat en daarna steak spiegel ei.
0: Ja.
1: En dan was het al 12 uur 's avonds en 7 uur, 8 uur 's morgens was ik weer op die 12 sneetjes brood en het ging maar door. Dus het was vanzelfsprekend dat het misging met mijn lichaam.
0: En die Giovanni die ik ken, dat herken ik niet bij jou. Dat je zulke dingen at en zoveel. En ja, in de ochtend zoveel brood, zoveel ei. En dat herken ik niet bij jou.
1: Ja, maar dat was het letterlijk elke dag voor jaren.
0: Ja.
1: Dus, toen ik dat besefte, toen begin je met één verandering. Je ziet de voordelen, je bent gemotiveerd om verder te gaan. Daarna koos ik er Cold Turkey voor om vegan te worden.
0: Ja.
1: Ik heb dat gedaan, ik heb dat lang genoeg volgehouden. Ik kan ook gelijk erbij vermelden dat ik recent ben begonnen met het consumeren van vis.
0: Ja.
1: In zwamvis. Omdat ik nu weer vanwege mijn leeftijd de gym inga en spiermassa wil opbouwen. Dus om niet terug te vallen, heb ik gekozen voor een ruimere variatie van aan opties om te consumeren, om proteïne aan te maken. Want ik wil niet meer aan de shakes.
0: Ja, snap ik.
1: Om genoeg proteïne binnen te halen in combinatie met amino's die zelf de proteïnes maken, heb ik 3 dagen per week vis op mijn bord.
0: Ja.
1: Het had moeite gekost om het door mijn keel te krijgen. Maar ik ben er nu een beetje gewend aan het raken.
0: Ja, Givan, voordat je verder gaat, wat ik nog even wil weten van, wat is het moment dat je zegt van oké, ik eet heel slecht? Wat gebeurde er op dat moment dat je zegt van hé, ik merk op dat ik gewoon niet goed eet. Zoveel kip laat in de nacht. Ik snap ook vaak niet hoor. Als ik in Suriname ben, ze al niet niks ten nadele van de ondernemers in Suriname. Maar er zijn zoveel tenten zo laat open, met eten, met slecht eten, noem ik het zelf, barbecue, kip, patat. Ik denk van, waarom gaan mensen 10 uur in de avond, 11 uur in de avond, dit nog zulke dingen nog eten? Maar goed, dat snap ik niet helemaal. Ik zal de cultuur zijn. Maar daar heb ik zo meteen ook een vraag over aan voor jou. Maar wat was die overgang van, oké, dit ga ik niet meer eten. Hoe ben je erop gekomen?
1: In die fase van isolatie kon ik beter naar mijn lichaam luisteren. Je ziet die kenmerken wel en die drukte. Je bent de hele dag met vrienden. Je kan jezelf niet horen, je kan je lichaam niet horen. Maar wanneer je stil zit, dan hoor je wat je lichaam je zegt over je gezondheid.
0: Ja.
1: En mijn spijsvertering was eigenlijk al jaren aan het gillen over de issues. Dus toen ik merkte dat ik eigenlijk bijna niet meer kon verteren, heb ik ervoor gekozen om die aan te passen. En mensen zitten met die klachten. Ze zitten met een opgeblazen gevoel. Enzovoort. Dat in combinatie met stress natuurlijk wordt dat 10 keer erger. Maar ze staan er niet bij stil dat het lichaam eigenlijk zegt dat hun eetpatroon verkeerd is. Zij gaan ervan uit dat zijn standaard klachten. Iedereen is af en toe wat gassig. Iedereen rist af en toe op. Dus het is normaal.
0: Ja.
1: Als je een bepaalde leeftijd bereikt en je lichaam stopt compleet met het verteren van voeding. En dan ga je naar de arts, je krijgt een diagnose en zit je voor de rest van je leven op pilletjes of moet je onder het mes. Dus voordat het zover komt, kan je eigenlijk zelf luisteren naar je lichaam.
0: Ja,
1: en je lifestyle aanpassen, zodat je lichaam langzaam weer het lichaam kan brengen naar de vorm. Want je lichaam wil altijd herstellen. Je moet gewoon uit de weg gaan, zodat het lichaam werken.
0: Ik vind het een hele goeie. Het lichaam wil altijd herstellen. Laten we even naar een telefoontje gaan, als je het goed vindt. Ik weet niet als het paneel al werkt, want vorige week werkte het niet. Dus we gaan het even proberen. Welkom bij Mat Radio. Met wie heb je het genoegen?
2: Meneer Vrij.
0: Meneer Vrij, welkom in de uitzending. Goedemiddag.
2: Is hij daarbij?
0: Nee, ik ben helemaal alleen hier in de studio.
2: Oh, sorry hoor, want ik ben omdat ik kan hem niet bereiken.
0: Nee.
2: Nou, ik zeg, broeder, dat je mag niet storen. En het komende kwaliteit niet goed
0: uit. Okay, jawel, dank u. Dag. Ja, de telefoon werkt wel, dus mensen kunnen straks bellen als ik het even aangeef. Helder, waarom ik het vroeg hiervan niet? Omdat ik ben ook altijd benieuwd. Hoe is dan die overstap naar een healthy lifestyle? Dus dat vind ik, ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Hoe heb je ook andere mensen met je meegekregen in deze lifestyle?
1: Ja, enkele vrienden van me zijn meegekomen. Ze volgen die lifestyle nog steeds. Natuurlijk durf het niet echt een lifestyle te noemen, maar ze hebben gewoon hun leven aangepast en ze zien de voordelen daarvan. Waardoor ze doorgaan met aanpassingen hier en daar en nog steeds zaken aan het ontdekken zijn, zoals ik nog steeds een heleboel ontdek.
0: Ja. En kijk, als ik naar Suriname kijk, ook Nederland hoor. Dus ik ga niet alleen Suriname bekritiseren, maar ook Nederland. Als je ook kijkt, al die fastfoodzaken hier in Nederland. Alleen maar als je bijvoorbeeld door hier, je kent de Belmer een beetje. En als je door de winkelcentra loopt, heb je patatzaken. Je hebt dan, vooral in de Amsterdamse poort, heb je een Turkse afvalzaak. Je hebt zoveel van die kleine zaken en pizzeria's over. En ik zie zoveel mensen die dingen allemaal eten. En ik ben ook debatten af en toe, heel weinig trouwens. Als ik echt honger heb, ga ik wel iets snel halen. Maar aangezien ik geen vlees eet, geen ei en geen zuivelproducten, is het assortiment dat ik kan nemen is altijd heel laag en heel klein. En niet voldoende. Maar als ik zie hoeveel afhaalzaken hier zijn in Nederland en hier in Amsterdam, alles betrekkelijk te maken, maar ook in Suriname, denk ik van, staan mensen in Suriname er wel stil bij hoe slecht ze eten?
1: Ja, ik weet niet of er onderzoek is gedaan. Als je kijkt naar de vraag, mm-hmm. en nu ook aanbod, dan durf ik te zeggen dat een groot deel er niet van bewust is. En ja, vroeger maakte ik er altijd een grap van. Ik weet niet hoe vaak men zich laat ontwormen, maar als je daar grappen mee maakt, mm-hmm. ben jij voor je denkt niet meer in controle over wat je lust en wat je eet. Je eet niet meer voor jezelf, je eet niet meer om jezelf te voeden, maar je eet om parasieten te voeden.
0: Ja.
1: Schimmels die letterlijk, trouwens, je darmen zijn connected to je hersenen. Dus er zijn parasieten die invloed kunnen hebben op je lust. Signalen naar je hersenen kunnen sturen van hey, we hebben meer zoet nodig. In het bijzonder schimmel, candida bijvoorbeeld, is er één van. En je hebt lust voor zoet. Er staat er niet eens bij stil dat jij het niet lust.
0: Ja.
1: Soms kan je, trouwens, hoe ik in die brandje zit, kan ik soms zien aan de manier waarop iemand eet, dat die parasieten heeft. Omdat de persoon zit te eten en lijkt op een zombie. Gewoon omdat het bevredigend gevoel die de persoon krijgt, omdat de persoon wat zoet of geraffineerde meelproducten naar binnen krijgt. Dan zie je gelijk van oké, deze is onder invloed van candida. Wat on the long term schadelijk kan zijn.
0: Er is een documentaire die ik had gekeken. Wat jij nu vertelt, is een documentaire over. Ik ga kijken als ik het nog kan vinden op mijn telefoon. Ik bewaar heel veel dingen op mijn telefoon, zal ik naar je sturen. Maar we hebben twee bellers. Laten we heel even naar de bellers gaan. Horen jullie meneer van net? Die had gebeld?
1: Ja, ik hoor.
0: Oké, we gaan naar de eerste beller. U bent live, die heeft opgehangen, dus kan niet weg. We gaan naar de tweede beller. Welkom bij Matradio. Moeten wij bij genoegen?
3: Met Clemens. Ik zat naar jullie flyer te kijken. En ik zag dat elke stad er staat, maar ik kom zelf uit Tilburg. Maar
0: wacht even, dat... over welke flyer heb je? Want je bent nu live in de uitzending, in een radio-uitzending.
3: Ja, sorry. Ik zag dat ik was, zeg maar, ik had een flyer van jullie gekregen van Matawai Maand.
0: Oké, ik denk even om te onderbreken, want je bent live in de uitzending. We maken nu een radioprogramma. Dus dan moet je even na de uitzending, na 4 uur, terugbellen, als het goed is.
3: Oh, is goed.
0: Ja?
3: Nee, dankjewel. Oké. Okay. Dan denk ik dat ik fout zit. Dankjewel.
0: Denk ik ook. Dag. Ja, Giovanni, sorry. Dat was één beller heeft opgehangen en de andere beller bellen voor het anders. Luister, als je luistert naar Maat Radio, we zijn live in de uitzending. Dus u kunt bellen als u wil reageren op het programma of op een van de dingen die we zeggen. Maar ik... Ik kan geen vraag beantwoorden over wie hier is of over welke flyer dan ook, want ik heb die info helaas niet. Dus dat. Even kijken. Waar waren we gebleven? Ik ben even de draad kwijt, Giovanni.
1: Ja, over een programma.
0: Ja, ik heb ik kijk ook heel vaak naar Keurenies van Waarde. Dat is een televisieprogramma over voeding. Dat laat ook vaak zien hoe ondernemers, hoe winkeliers wij ons als consument een beetje voor de gek houden met voeding. Dus ik vind het altijd heel interessant. Ze blijven wel heel oppervlakkig hoor, maar je snapt het wel als je daarnaar kijkt. En ik heb ook een aantal andere documentaires gezien, maar zoals ik al zei, ik ga op mijn telefoon checken. En dan zal ik even twee van deze documentaires aan je sturen. Je gaf ook net aan dat jouw vrienden in ieder geval een aantal van ze met je zijn meegegaan. Hoe zit het met jongeren in Suriname qua levensstijl? Want als ik werk met heel veel jongeren. En soms check ik ze waar ze allemaal mee binnenkomen wanneer we een repetitie of wanneer we een activiteit hebben. echt van koek, snoep, van allerlei slechte dingen. Hoe zit het in Suriname met jongeren?
1: Ik denk allemaal bij hetzelfde hoor. Ik zie het niet beter gaan. Ik heb die data niet, maar volgens wat ik zie, zie ik het niet beter gaan. Ik denk dat het zelfs wel erger is geworden als ik nu naar die generatie kijk.
0: Ja.
1: Dus ik verwacht wel met die maximalisatie van beschikbaarheid van informatie door middel van AI, dat na deze generatie, dus die generatie waar we het over hebben, jongeren tussen 10, 25 jaar, het wel zal veranderen. Maar tot op dit moment lijkt het even erger te worden.
0: Ja, ik hoor wat je zegt. Kwakko is net voorbij, Kwakko Festival. Ik ben dit jaar ben ik twee keer naar Amerika geweest. In mei was ik naar Atlanta en in maart was ik naar New York. En wat ik dan heb gedaan, ik ga altijd de Black community opzoeken, waar dan ook, en ook hun soul food. En ik was een beetje kritisch dit keer over de soul food van African Americans. Het is best wel vettig, het is zoet. Het is eenzijdig, het is heel veel koolhydraten en heel weinig groenten. Ze hebben de luxe van verschillende soorten groenten. Wij in Suriname, wij van Surinaamse afkomst, Afrikaans-Surinaamse afkomst of Surinaams in het algemeen, hebben heel veel groenten, maar we scheppen heel vaak op dat ons eten het lekkerste eten is. Vind ik ook trouwens zo, want ik reis best wel veel en ik vind het Surinaams eten tot nu toe het lekkerste wat ik heb geproefd. Daar komt geen enkele keuken dichtbij. Ook niet op Curaçao. Ik ben heel vaak op Curaçao geweest. En ja, ik vind het eten eerlijk gezegd niet lekker. Maar goed, het is een smaakkwestie. Maar ik heb wel eens met vrienden erover gehad van ja, we zeggen wel dat het Surinaams eten het lekkerste eten is ter wereld. Maar het is best wel vettig, best wel zoetig. En ik weet niet als het zo gezond is, als we zeggen dat het lekker is. Wat is jouw visie daarop?
1: Surinaams eten, ja, als het nou zo goed is, niet. Omdat we groenten zo gewend zijn, maakt het lesser of the evil. Het is nog steeds niet wat het wezen moet. Maar als je het vergelijkt met vooral Amerikaans eten, Amerikaanse soulfood, trouwens, die is een van de slechtste in de wereld hoor.
0: Ja.
1: Er wordt daar vaak over gesproken. Dan kiezen we toch liever voor Surinaams eten, als het nou soulfood is of niet. Het enige wat we zouden kunnen aanpassen, of het belangrijkste wat we zouden kunnen aanpassen aan het Surinaams eten, is minder koolhydraten consumeren. Want we eten rijst met. Als we overgaan naar vlees met, of tenminste pacing met, dan komt het wel goed. Dus misschien 100, 150 gram rijst,
0: ja.
1: De rest groente en proteïne in welke vorm dan ook. En daarna zouden we eventueel kunnen kijken naar de ingrediënten.
0: Ja, precies. En als je bedoelt, even voor mij beeld, 150 gram rijst, is dat een bolletje rijst? Of, want kijk, wij eten, als ik soms naar Surinaamse borden kijk, heb je hele tawa qua rijst, hele tawa qua bami. En heb je meestal een klein beetje groente erop en best wel wat vlees erop. Wat bedoel je met een 150 gram rijst? Hoeveel is dat?
1: Twee schepjes.
0: Twee scheplepels,
1: ja.
0: Ja, eetlepel of scheplepels?
1: Scheplepels,
0: oké.
1: Okay.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Even kijken. Je zei ook nog in jouw berichtje, staat er ook nog van, even kijken, wat doe je weer? Je hebt traditionele Surinaamse kennis en moderne welniswetenschap, die komen samen. Wat bedoel je daarmee? Maar dat snapte ik niet helemaal.
1: Ja, bijvoorbeeld Surinaamse kruiden. Laten we Finbita als voorbeeld nemen.
0: Ja.
1: Finbita is een goede nierhersteller, een goede nierspoeling is tegen niersteen enzovoort. Als je die combineert met, men noemt het westerse wetenschapper, maar het zijn dingen die we al lang kennen in Afrika,
0: ja.
1: Hier in Suriname. Intermittent fasting haal je er meer uit, omdat je door intermittent fasting ervoor zorgt dat je bloedsuiker stiekem laag spiegel laag blijft. Met als gevolg dat je lichaam in de rust blijft. Waardoor wanneer je dat doet in samenhang met dus de juiste inname van die kruiden,
0: ja,
1: je sneller resultaat ziet. Dus dat is een voorbeeld van het samenbrengen van die traditionele kruidenwetenschap met westerse modellen.
0: Ja, duidelijk. En in het voordeel van Suriname is, een land als Suriname, ons land, is dat Suriname heeft zoveel groen, zoveel groenten, zoveel kruiden. Dus in principe, zeg ik altijd, kunnen we gewoon gezond eten in Suriname. Gezond en lekker. Omdat we hebben gewoon alles in Suriname wat we nodig hebben om gezond te zijn. Dus en ik kan me ook wel best voorstellen als mensen bijvoorbeeld geen vlees willen eten. Zoals ik eet nog wel vis. Ik kom ook aan mijn trek in Suriname. Vis is in overvloed, niet alle vis natuurlijk, maar er is ook heel veel groente. Er is pees, er is pezie, er noten. Dus ik denk dat Suriname, het komt echt wel goed in Suriname als je echt de healthy lifestyle wil gaan volgen. Hoe denken mensen daarover? Zijn mensen zich bewust in Suriname van dat ze alles hebben in Suriname om gezond te zijn?
1: Nee. Ik denk dat Surinamers nog veel te weinig reizen. Dat zou met de sociaal-economische situatie te maken hebben.
0: Ja.
1: Het gebeurt nu wel wat meer, vooral met de komst van die callcenters enzovoorts. Mensen hebben meer budget om te reizen.
0: Ja.
1: Maar het is nog steeds veel te weinig, waardoor men niet stilstaat bij de voordelen die we hebben aan wat we hier in Suriname hebben. Dus men ziet het voor een groot deel nog steeds als een beperking. Maar wanneer je gaat reizen,
0: ja,
1: en je ziet hoe de andere landen is, wat er beschikbaar is in andere landen, dan merk je hoe waardevol Surinaams eten is. Want als je bijvoorbeeld in Nederland aankomt voor de eerste keer,
0: ja,
1: dan eet je een week tot twee alles wat je op straat kan vinden. Dat je lichaam begint te vragen naar het voedzaam. En je alleen Surinaams eten wilt. Snap je? En dan begin je wel weer een meerwaarde te hechten daar. En natuurlijk, we denken dat we dat lusten, maar het is gewoon een tekort aan die vitamines en mineralen waar je lichaam naar vraagt.
0: Ja, ik hoor het.
1: Je vooral wanneer het op groente aankomt.
0: Ja, ik hoor het je zeggen. Ik reis veel en ik moet zeggen, de eerste twee dagen, oké, eet ik gewoon. Maar daarna, ik snak altijd naar Surinaams eten, omdat het is gewoon onvervangbaar bijna. We hebben een telefoontje. Ja, ik hoor het je zeggen. Ik reis veel en ik moet zeggen, de eerste twee dagen, oké, eet ik gewoon. Maar daarna, ik snak altijd naar Surinaams eten, omdat het is gewoon onvervangbaar bijna. We hebben een telefoontje. U bent live in de uitzending.

0: op, zeg maar. En
1: ja.
0: Ik weet niet, ja, vooral die meiden vind ik, hoor. Zeg, ik zeg je eerlijk, ik zie ze vaak daar in de Zuidoost, weet je wel. Nee, ik ken die fast food tent. Ik vind dat, ja, kijk, vroeger waren we ook jong, weet je. Dus,
1: ja.
0: Gingen we ook vaak naar de fast food tent, maar niet in deze mate. En weet je, als je af en toe ook jongens ziet, dan zie je gewoon jongens met borsten, joh. Dus dat is, ik weet het niet. Ik vind het toch best wel zorgelijk, zeg maar.
1: Ja, ik merk het ook op, hè?
0: Ja.
1: Ik merk het ook op.
0: Dus ik zie jongens met borsten, eerlijk.
1: Ja, nee, maar ik merk vooral op hoe slecht onze jongeren eten.
0: Ja. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Misschien krijgen ze het niet vanuit huis uit mee, maar. Ook ik eet niet vaak buiten de deur, of tenminste, weet je, als het echt niet anders kan.
1: Ja.
0: En afval, dat soort dingen. Het is echt als ik geen tijd heb om te koken. Maar ik hoor wel om me heen, weet je, dat mensen bijna elke dag afhalen en zo. Dat denk ik echt van, daar ben je echt voorop van binnen, denk ik, hoor. Maar dat kan aan mij liggen. Maar goed, dat is mijn mening.
1: Nee, dankjewel. Deze uitzending wordt sowieso opgenomen. En je kan hem ook zelf terugluisteren via salte.nl en dan Maat Radio. En dan kan je hem zelf terugluisteren.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Yes. Oké, okay, dankjewel voor het telefoontje. Dag. Ja, heb je het gehoord, Giovanni?
2: Ja,
1: heb je kunnen vallen. Ja. Nee, dus dat is wat ik ook al zei. Ik zie heel veel met jongeren. Kijk, wat wij doen trouwens. We hadden afgelopen week hadden wij muziekworkshops met Eternity. In de eerste paar keer hebben we kregen ze sap. Maar de laatste twee workshops hadden we alleen water. Ze kregen wel chips, want je moest ze dan nog iets erbij geven. Je zag, we hadden ook fruit, dat laten ze liggen. En toen hadden ze iets van, weet je wat, jullie eten al heel veel chips. Dus jullie krijgen van ons alleen maar water. We hebben een soort van waterkoelermachine aangeschaft. Hebben we in geïnvesteerd. Dus iedereen die bij ons komt, kan altijd water pakken. Want dan ben je in ieder geval deels bezig om mensen, en vooral kinderen en jongeren, iets gezond te geven. En wat die meneer ook zei over het komt misschien van huis uit. Het kan, ik weet het niet. Misschien zijn de ouders thuis die ons daar iets meer over kunnen vertellen. Van letten ze op wat hun kinderen eten op straat. Dat vraagt me ook altijd af. En ik weet ook dat je niet altijd, heel vaak niet, je kinderen niet kan controleren of in de gaten kan houden wat ze op straat eten. Giovanni, eet jij veel op straat in Suriname? Of ben je iemand die, jij bent zelf kok, of eet je altijd gewoon thuis? Hoe zit het bij jou?
2: Ik eet zo goed als altijd thuis. Dus het kan voorkomen dat ik een keer met familie of zo ergens ga eten. Dan kan ik wel een uitzondering maken. Dat komt niet heel vaak voor. Misschien één keer in de twee maanden of zo. Maar ik eet zoveel als mogelijk thuis. Ik ben ook kritisch wanneer het aankomt. Omdat ik zelf ook kok ben.
1: Ja.
2: Dus ben ik ook wel kritisch. Overal waar ik kom vraag ik met welke olie. Men kookt. Natuurlijk ga ik niet naar een warung om dat te vragen, maar als je naar een restaurant gaat waarvan je weet dat de kok rekening houdt met verschillende food preferences, dan stel ik wel een aantal vragen en dan kan het wel goed komen. Dan kan je het geluk wel hebben dat men zich houdt aan bepaalde standaarden.
1: Ja.
2: Maar iedereen heeft daar tijd voor. Dus ik kies ervoor om dagelijks gewoon van huis uit te eten. Ik heb nog het geluk dat ik een paar koks ken. Die bijvoorbeeld eentje die de maaltijden maakt van de president.
1: Ja.
2: Dat Suriname momenteel en haar lifestyle en de mijne komen heel veel overeen. Omdat ik in het verleden ook voor haar gekookt heb. Dus,
1: oké.
2: Ja, en nog steeds doen we dat bij evenementen, bij speciale evenementen.
1: Ja.
2: Maar daardoor heb ik dus ook meerdere opties. Bij wie mensen die kan vertrouwen van hey, ze hebben met de juiste ingrediënten gekookt.
1: Ja, ik hoor het je zeggen. Ik eet ook bijna, ik denk dat 80% dat ik altijd gewoon thuis eet. En 20% buiten. Dus eigenlijk best wel weinig, hoor. Ik zal je een voorbeeld geven. Deze hele week bijvoorbeeld heb ik niet eens op straat gegeten. Het enige wat ik mezelf heb gedaan is een broodje bakkie al gekocht. Omdat ik daar gewoon zin in had. Maar gewoon echt warm eten, dat heb ik de afgelopen twee weken, ja, afgelopen anderhalve week, de afgelopen twee weken heb ik nergens buiten gegeten. Dus ik ben even goed aan het nadenken. En dat komt best wel vaak voor. Dus ik probeer echt meer echt thuis te koken. Of mijn ouders koken of een familielid. Maar waarom? Kijk, als je thuis eet, dan weet je ook wat je eet. En je weet ook wat je er allemaal in stopt. Want ik eet bijvoorbeeld geen tomaten meer. Ik hou niet van tomaat. Ik wil geen tomaten meer eten. Maar ja, goed, als je eet op straat.

0: tomaat koopt, kan je dat niet controleren als iemand wel of niet tomaat heeft gekocht. Of, weet je, dus dat is altijd lastig. Het is zo tijd, de luisteraars mogen het natuurlijk bellen, 020-471-4291, we zijn er bijna doorheen. Giovanni, voordat ik verder ga, want ik heb nog een ander onderwerp heel kort wat ik met je wil bespreken. Ben ik iets vergeten te vragen als het gaat om voeding, lichaam, wat je allemaal doet voor een gezonde lichaam?
1: Niet per se, ja, wat ik doe. Voornamelijk focus ik me op die programma's,
0: ja.
1: Drie detox-programma's. Eentje voor beginners en twee voor mensen die het al een beetje gewend zijn. Eentje in de laatste komen er trainingsmassages voor en stoomsessies. Dat is wat ik aanbied via de website greenskin.netlify.app.
0: Dus, je moet me zo meteen dat even WhatsAppen, dan kan ik het even goed checken.
1: Zeker.
0: Oké, ik had een belangrijke vraag in mijn hoofd. En nu is ieder. Ja, nee, dit nog even. Je bent echt bezig met detoxprogramma. Er luisteren heel veel mensen naar Matrayo altijd. Noem even drie dingen op. Wat je zegt van, hey mensen, dit moet je niet eten. Of drie dingen waar je zegt van, oké, dit moet je niet doen. Of zo moet je niet leven. Welke drie tips kan je aan mensen geven, aan onze luisteraars?
1: Ik begin dan met het belangrijkste.
0: Ja.
1: Vermijd stress zoveel als je kan. We hebben het wel over eten. Wat we naar binnen krijgen via onze mond. Maar men staat er niet bij stil hoe groot de rol is van stress binnen dit alles.
0: Ja.
1: En ook hoe je voeding verteerd wordt. De eerste plaats. En je kan eigenlijk met heel veel wegkomen als je stress ver van je laat. Het is natuurlijk niet makkelijk, maar geloof me, spiritueel en fysiek zal het altijd goed komen als je ervoor kiest uit de weg te blijven van stress.
0: Ja, heel.
1: En natuurlijk ook ervoor kiest om anderen geen stress te bezorgen.
0: Ja.
1: Dus dat is één. Ik kan een hele PowerPoint presentatie geven over hoe stress het lichaam kapot maakt en hoe het je spiritueel kapot maakt. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Dat is dus één.
0: Ja.
1: En twee, eet zoveel mogelijk dingen met één ding als ingrediënt. En dan bedoel ik, als het vis is, is het vis. Als het kip is, is het kip.
0: Ja.
1: Van waar het komt. Als het, ook al zou het een aardappelchip moeten zijn, zorg ervoor dat het aardappel is en niet met 4-5 verschillende oliën gebakken. En geprepareerd in weet ik veel wat.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is belangrijk. Eet zoveel dingen met één ingrediënt. Kijk hoe jij hem zelf combineert. Maar als het al gecombineerd is, ben je eigenlijk al verkeerd bezig.
0: Ja, en die kende ik helemaal niet trouwens. Dus ik ga hem opschrijven.
1: Ja, zeer belangrijk. Dus dan maakt het bijna niet uit wat je eet. Want als je kijkt naar de blauwe zones, daar eten mensen af en toe nog wel wat wild. Vlees, niet zoveel. Helemaal geen kip, maar wat wild vlees. Voornamelijk vis.
0: Ja.
1: En groente en wat fruit. En daar leven de mensen het langst. Omdat ze geraffineerd voedsel niet kennen. Ze kennen ingewikkelde ingrediënten niet. En ze kennen de olie niet die wij kennen. Het enige wat ze kennen is kokosolie.
0: Ja.
1: Snap je? Dus,
0: ja.
1: En ze stomen een groot deel van hun voedsel ook. Ze maken het niet ingewikkeld. Ze combineren niet heel veel. Als ze vis eten, eten ze vis. Groente eten ze groente. Dus als je concept van eten simpel maakt, ben je al heel goed bezig. Natuurlijk, je gaat af en toe nog wel wat lusten, omdat als je 20, 30 jaar iets gewend bent, kan je het moeilijk in één keer weglaten.
0: Ja.
1: Dus dan creëer je gewoon dagen waarop je dat doet en dagen waarop je eenvoudig eet om je cellen te voeden, om eigenlijk de belangrijke doelen te bereiken. Als je nog miljonair wilt worden, focus je daarop. Als laat dat die bevrediging zijn in plaats van toxisch eten.
0: Helder. En drie?
1: Yes. En drie, laat me kijken. Ik wil het dan eigenlijk niet meer hebben over eten. Dat komt weer een beetje neer op je manier van denken. Geloof in jezelf. Dat komt meer op wat je kan doen om stress te vermijden. Geloof in jezelf en wees van niemand afhankelijk om je te zeggen wat je waard bent. Of om een eigen waarde voor jezelf te creëren. Geloof in jezelf. Alle antwoorden zitten in jou. Zelfs God zit in jou. Als je nou gelooft in God van de Bijbel of welke vorm van God dan ook, die zit in jou. Maar het zal de adviezen die je krijgt van die versie van God in jou, is helemaal afhankelijk van waar je je intuïtie mee voedt. En als je je intuïtie voedt met een hoge eigenwaarde, dan kan het niet misgaan. En daarmee versterk je ook je manifestatiekracht. Geloof in jezelf, ook al gelooft niemand in je. Geloof in jezelf. Alles is mogelijk, ook al geloof je dat je met het verkopen van kranten succesvol zal zijn. Geloof erin en het zal gebeuren.
0: Ja, helder. Het is bijna tijdje, Fanny. Ik wil nog van de laatste minuten even gebruik maken om je iets anders te vragen. Je weet, ik ben altijd met Black Consciousness bezig, Black History, Afrikaans immaterieel erfgoed. Ik weet dat jij er ook heel veel mee bezig bent in Suriname. Ik weet niet zeker. Kijk, hier in Nederland is het makkelijker om mensen te vinden die ook op dit niveau bezig zijn, maar ook met deze thema's. Hoe zit het in Suriname nu momenteel? Als het gaat om dit onderwerp.
1: Suriname is voor een groot deel afhankelijk van wat er in Amerika gebeurt. Ook een beetje in Nederland hoor, maar
0: ja.
1: De media, de Amerikaanse media overheerst hier nog. Vooral wanneer het op showbiz entertainment aankomt. Dus we bewegen hier zo snel als die veranderingen daar in Amerika komen. Dus wanneer het op Black Consciousness aankomt. Ik weet nog met het gebruiken van de term melanin in Amerikaanse showbiz is er ook heel veel gaan veranderen in Suriname voor wat dat betreft. Die echte diepgaande informatie moet hier nog gaan leven. Ik vind het nog, we zijn nog waar we 5-6 jaar terug waren. Het enige wat veranderd is, is dat in het bijzonder zwarte vrouwen, ik moet ook zeggen zwarte mannen, iets meer zijn gaan geloven in de schoonheid in zich.
0: In welke zin? Wat bedoel je? In welke inzicht? Bijvoorbeeld dat ze over hun huidskleur en over hun haardracht, bedoel je dat?
1: 100%. Ze voelen zich veel minder waardig.
0: Ja.
1: Ze hebben, wanneer het ook uiterlijk aankomt, zichzelf toch iets meer kunnen vinden. Nog steeds veelal volgens westerse standaarden.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar hairstyles, vooral bij de vrouw. Maar het is een grote plus op wat het toen was.
0: Ja.
1: Nu heel moeilijk een zwarte vrouw tegenkomen die twijfelt in zichzelf. In vergelijking met 6-7 jaar terug. Dus op dat gebied is er wel vordering. Maar op het gebied van spirituele waarden, daar moet er nog heel veel aan gedaan worden. Maar het krijgen van meer confidence is al een grote stap vooruit. Want dat voor mij is dat een belangrijk ding wat Europeanen, witte mensen hebben, wat wij niet hebben.
0: Ja.
1: De persoon komt overal met heel veel confidence van, hey, de wereld is van mij.
0: Ja.
1: Snap je? En dat versterkt ook zijn manifestatiekracht. Daarmee neemt hij ook de wereld over. Dus het feit dat wij als zwarte iets meer confidence hebben, is al een belangrijke stap vooruit. We moeten nu alleen maar gaan weten hoe dat spiritueel werkt en dat voor de dag leggen om uiteindelijk ook de wereld over te kunnen nemen. Niet per se over kunnen nemen, maar gewoon het maximale halen uit onze potentie.
0: Ja, ik hoor je. Weet je wat ik wel interessant zou vinden, Giovanni? Ik heb vorig jaar, toen ik in Suriname was, vorig jaar, dat was volgens mij in, laat me hardop nadenken, een paar keer hoor. Ik was in september daar, maar in augustus of september ergens, of juli was ik van Suriname, maar 3 dagen hoor. Ik kwam van Trinidad en ik moest weer doorvliegen naar een ander land. En toen heb ik een Black History workshop gegeven aan kinderen, aan tieners in Suriname. En ik moet je zeggen van, ze wisten helemaal, ze hadden echt nul informatie, geen voorkennis, helemaal niks. Dus wat ik interessant zou vinden als ik daar ben, dat we misschien een keer een middag organiseren of een avond, misschien is het cooler, een avond organiseren waar we gewoon gelijke stemmen uitnodigen en dat we echt een workshop gaan geven over dit soort thema's. Ik weet niet, als je daarvoor open staat, dan wil ik me daar wel voor voorbereiden. Dat lijkt me heel interessant om met mensen in Suriname, met blakke mans, in gesprek te gaan.
1: ik sta zeker voor open.
0: Ja.
1: Anything that black consciousness bevordert.
0: Ja, thanks. Dat gaan we dat doen. Het is tijd. We gaan zo eruit. Ik wil je bedanken voor jouw tijd. En we gaan sowieso ook nog contact onderhouden. Ook wat we gisteren hebben besproken. En ik ben weer een beetje geïnformeerd over een aantal zaken. Ik heb een paar nieuwe dingen bijgeleerd. En daarvoor dank. En het gaat je goed, Giovanni.
1: Thank you, man. Ja. Ik love daar. Succes met alles wat je doet.
0: Dank je wel. Oké, okay, tot ziens. Ja, luister, dat was Giovanni Ravenberg. En check zijn Facebookpagina, check zijn socials. En dan kunt u contact met hem in contact komen. We gaan naar de muziek. En na de muziek kom ik terug met onze journalist uit Suriname, Ryan LaRose. Hij werkt bij de STVS. En hij neemt ons mee in wat er nu allemaal gebeurt in Suriname. En u mag natuurlijk ook gewoon reageren. Ik ga even wat drinken, even wat uitrusten. En ik ben zo meteen bij je terug na de muziek en na de reclame. Laters. London.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen AZ, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan en de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosher.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Ja, luisteraars, u luistert nog steeds naar het programma Black Hour Story hier bij Mat Radio. We gaan even van muziek genieten. U kunt gewoon dansen op uw stoel of u kunt staan op de tonen van Missy Elliott. En ik ben zometeen bij u terug. Maar nu uit de auto bent, iedereen kan dansen. En zeker op de tonen van Missy Elliott. Tot zo. Ja, lekker.

Ja, luisteraars. Missy Elliott, we gaan zo beginnen met het volgende interview. Maar we gaan nog naar één nummer en dan ga ik onze gast bellen. En niemand anders dan Miriam Makeba met Pata Pata. En wat ik zo bijzonder vind, weet je, als je bezig bent met Black History, met Black Consciousness, dan als je leest wat deze vrouw allemaal heeft gedaan, Miriam Makeba, tegen de apartheid in Zuid-Afrika, dat vond ik heel erg noemenswaardig. En eigenlijk ben ik Miriam Makeba echt goed gaan leren kennen, omdat mijn ouders altijd dit nummer gingen afdraaien thuis. En ook anderen van Miriam Makeba. En pas later, toen ik me echt met Black History, Black Consciousness, Afrika gaan bezighouden en ook met de apartheid in Zuid-Afrika, ben ik meer over haar gaan lezen en opzoeken. Miriam Makeba, heel interessant. Zo zie je maar weer dat onbewust, je woont thuis bij je ouders en je krijgt gewoon Black Consciousness mee zonder dat je het eigenlijk weet. Heel bijzonder. Oké, we gaan naar een nummer van Miriam Makeba en daarna komen we terug met onze gast. Tot zo.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We gaan Mirjam een keer even pauzeren. En aan de telefoon hebben we helemaal uit Suriname ook alweer onze tweede gast, Ryan LaRose. Klopt dat?
1: Yes.
0: Ja.
1: Goedemiddag.
0: Ryan, is het LaRose of LaRose? Hoe spreek je achternaam uit eigenlijk?
1: LaRose.
0: LaRose, Ryan LaRose. Oké, dan is het goed. Ik dacht altijd aan LaRose. Ryan, hoe gaat het met jou?
1: Het gaat druk, moe, maar het gaat.
0: Oké, moe van het werk neem ik aan, hè?
1: Ja, het zijn de afgelopen weken is het best wel heel erg druk geweest.
0: Ja.
1: Waardoor ik, en ik is straks vakantie, dus ik kan straks echt even uitrusten.
0: Ja. Ik heb ook vakantie, dus en ik merk van mezelf van, pas wanneer je vakantie hebt, dan pas merk je hoe moe je eigenlijk bent van alles. Dus ik heb een hele maand augustus vakantie. En het is gewoon even heerlijk om bij te komen. Geen vergaderingen, geen evaluaties, geen events. Ik hou van events, maar geen voorstellingen. Heerlijk. Ryan, voor de mensen die jou niet kennen, wat ik niet denk... vertel even wie je bent, wat je doet en ja, wie is Ryan LaRose?
1: Ryan LaRose is een jong gedreven Sranaman die doseert en geeft geschiedenis op school. Ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf Oetitaki die zich bezighoudt met het helpen vormen en communiceren met jezelf. Ik heb ook nog een podcast, ik schrijf blogs. Ik ben journalist, presentator, programmamaker. Heel veel om het zo uit te drukken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik hou van positief bezig te zijn in onze gemeenschappen.
0: Ja, dankjewel. Even kijken, er gebeurt natuurlijk altijd van alles in Suriname, hè? En dus volgens mij is dat altijd wel nieuws. Een aantal dingen, een aantal geluiden komen ook hier binnen in Nederland. En we hebben een aantal zaken opgezomd hier. Laten we even praten over, want ik zit ook terugkomen op Facebook. Laten we eerst praten over... over de goudsector. Want daar heb ik heel veel dingen over gelezen. De goudsector. Maar ook vervuiling van de grond. Van de mensen. Van de tribalatere volkeren in het binnenland van Suriname. Wanneer je hoort over de goudsector. Als ik het hoor, denk ik van ja, het is toch heel positief. Want er wordt goud gewonnen. En het gaat, neem ik aan, naar de regering. En de regering heeft daar geld om heel veel dingen te doen. Maar praat me even bij over de goudsector. Wat is er aan de hand in Suriname? Want ik lees er best wel een aantal dingen over.
1: Als het gaat om de goudsector, het is het echt tijd dat die goed geordend wordt.
0: Ja.
1: En dat zaken beter aangepakt worden. Want het is toch wel... Er spelen heel veel belangen van mensen die ook deelnemen in de regering.
0: Ja.
1: Waardoor je krijgt dat dingen niet gaan zoals het zou moeten. En op bepaalde plekken is het heel levensgevaarlijk werken. Omdat de mensen ook zoeken naar hun eigen brood om te kunnen overleven. Er zijn geen andere werkgelegenheden in de dorp of in en rond het district. Waardoor mensen geneigd zijn om direct te werken in de goudsector. Maar dat heeft niet alleen maar te maken met het zoeken van werk. Maar het is ook een manier van overleven. Zorgen voor het gezin. Waardoor mensen ervoor kiezen om in de goudvelden te werken. En je merkt dus steeds weer dat er steeds meer mensen gaan in die sector. Ze werken heel dicht bij de dorpen, heb ik zelf mogen ervaren en zien. En dat zorgt voor heel veel onrust, heel veel voor zaken die niet gezond zijn voor de mens, maar ook niet voor de natuur.
0: Mm-hmm.
1: En die zich al tientallen jaren afspelen. En er wordt steeds weer gesproken over die ordening. Maar je merkt ook hoe dieper je het binnenland ingaat. Dan heb je de Brazilianen, er is vaak genoeg zes sprake van roep, overvallen, moord. En een hele prostitutiering in de grootvelden. Mensen gaan ook daar om te koken en ze worden er goed voor betaald. Er gebeurt heel veel dat moet gebeuren om die sector werkelijk te kunnen ordenen. De minister heeft onlangs aangegeven dat ze ertoe overgaan om mensen opnieuw te registreren. Die dus zich bevinden in het veld. Om toch wel een inzicht te kunnen krijgen over wie allemaal werkt, hoe oud zijn de mensen, waar werken de mensen.
0: Ja.
1: Maar het is heel is echt niet geordend. Het is heel chaotisch.
0: Ja.
1: Waardoor je heel vaak die issues krijgt waarbij dat Sarabaka een rol speelt. In andere gebieden kunnen mensen het water ook niet meer gebruiken. Dus er is heel veel dat geregeld moet worden.
0: Maar,
1: gedaan moet worden.
0: Maar Ryan, als je gaat over de goudsector, even van mijn beeld. Is het geen overheidsaangelegenheid? Gaat de overheid niet over alle goud die worden gevonden? Of is het een wild west van iedereen die goud wil zoeken, kan gewoon naar goud zoeken en dat is van hem of haar? En dat kunnen ze dan verkopen, want er is natuurlijk een markt waar je dat aan kan verkopen. Is de overheid daar niet de baas over? Of zijn het alleen maar particuliere organisaties en personen die eigenlijk allemaal bezig zijn met het vinden van goud? Want als er geen overheid regulerend erop is, dat betekent dus dat iedereen kan doen wat hij of zij wil, waardoor ook de gronden worden vervuild, zoals nu sommige rivieren in Suriname zijn gewoon vervuild, maar waar ook allerlei illegale handel en criminaliteit is ontstaan.
1: Ja, de overheid gaat er eigenlijk over, maar omdat er in Suriname geen systeem bestaat van goede controle, check and balances,
0: ja.
1: Hebben ze eens weer het issue dat mensen komen doen en laten wat ze willen. De president heeft in de afgelopen tijd vaak genoeg aangegeven, ook in meetings met de president, dat Suriname in alle lagen, in alle vormen, is er sprake van corruptie. En niet gewoon corruptie, het is helemaal verwikkeld in heel wat systemen. Wanneer het gaat om die controle, wanneer het gaat om het uitvoeren van wetgeving, zijn er ook heel wat van de instituten die zijn zwak, of ze functioneren niet meer. Ze zijn kapot gemaakt in de afgelopen jaren, waardoor je eigenlijk geen controle op adequate manier kan uitvoeren. En kan er geen beleid losgooien als je niet weet wat er precies gebeurt en als de mensen niet ingezet kunnen worden in het veld. Er speelt heel veel dat eigenlijk gereguleerd zou moeten worden. Maar dan zou je die instituten moeten versterken, je zou er geld in moeten stoppen. En dat is toch een heel groot issue.
0: Hoe worden mensen rijk van goud winnen? Want we zijn al jaren bezig. Mensen riskeren hun leven om goud te vinden. We kennen allemaal het geval van een aantal jongens die bedoven zijn onder zand, waardoor ze zijn dood te gaan, zijn overleden. Worden de mensen rijk van in Suriname van goud? Het winnen van het delven van goud.
1: Wat noem je nou rijk? Kijk, het is per persoon zou je het moeten bekijken. Want bepalen als ze heel jong zijn, als ze eerst eens dure auto's kopen, daarna fixen ze een huis en soms leven ze erop los. Maar er zijn mensen die goed geïnvesteerd hebben, die bijvoorbeeld een huis hebben kunnen creëren, iets hebben kunnen neerzetten voor zichzelf en voor hun gezin, waardoor ze er beter van afkomen. Dat is één van de dingen. Maar ik weet niet als je dat rijk kan noemen. Want rijk is toch wel een relatief woord.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die zich goed hebben gezetteld. Maar er zijn ook weer anderen die daar niet goed mee zijn omgegaan. Maar vaak genoeg gaat het erom dat als bijvoorbeeld één van de zonen in een gezin gaat werken in die sector, is het met de bedoeling dat die de zorg draagt over de rest van het gezin.
0: Ja.
1: Als een vader is komen weg te vallen of een moeder is komen weg te vallen, of door vanwege ziekte kunnen de ouders bijvoorbeeld de kinderen niet meer goed verzorgen. Dan is één zoon zijn toekomst dan zo opgeofferd om ervoor zorg te dragen dat het beter gaat met de rest. Dus het is niet gewoon dat je kijkt naar het woordje of naar het aspect rijk. Er hangen te veel factoren eraan waarom personen in die sector zijn gestopt en als ze werkelijk er goed vanaf komen. Want als je moet zorgen voor de rest, dan kan je niet alleen maar denken aan jezelf. En dan duurt het langer voordat je jezelf opbouwt.
0: Ja, duidelijk. Wat zijn nu als laatste vraag over de gouddelving in Suriname? Wat zijn de vooruitzichten? Wat gaat de overheid nu doen? Is er een plan van de overheid die zegt, oké, wij gaan deze maatregel nu nemen?
1: Er wordt al jarenlang gesproken over een ordeningsplan, hoor. De minister heeft onlangs aangegeven, dus afgelopen woensdag, dat er een lening gedaan zou worden bij de IDB om bijvoorbeeld die registratie te starten in het district Brokkebonden van de mensen die dus in de goudwinning zitten. Dan zouden ze de illegale goudzoekers moeten noemen, of de kleinschalige goudsector moet dan de mensen die daar werken, dat ze geregistreerd worden en dat er een duidelijk zicht komt over hoeveel mensen werkelijk erin zitten. Daarmee wil de overheid van staat niet gaan. Maar het is een verhaal die ik al heel veel jaren hoor. Er zou ook geen quiz gebruikt mogen worden, is strafbaar, bij wet aangegeven, maar die groep gebruikt nog quick, terwijl het niet geïmporteerd mag worden. Er zijn regels waarbij hoe de governance om te geschieden bij de grote bedrijven. Maar het gebeurt toch. Dus er is nog heel veel dat niet gaat gebeuren.
0: Ja, duidelijk. Helemaal duidelijk. De Mennonieten. Vind ik een heel belangrijk onderwerp. Wat ik daarover wil zeggen, dan kan jij daarop antwoorden. Ik snap niet zo goed. Ik ben wat over ze gaan lezen. Het is in het eerste land waar ze naartoe zijn gekomen. Ik snap niet zo goed dat de overheid of wie dan ook van de overheid toestemming geeft aan een groep mensen om 1. Natuur te vernietigen in het binnenland. 2. Je daar helemaal te gaan zittelen. Want op een gegeven moment kan het een dorp worden, of is het een dorp zoals wat je in Zuid-Afrika hebt, Orania, waar alleen maar witte mensen mogen wonen. Dus dat stukje snap ik niet van de overheid. Ik weet niet als de overheid de schuldige is, om het zo te zeggen. Maar waarom zou je een groep mensen een land, een bos laten vernietigen waar de inheemse mensen wonen, waar onze Afro-Surinaamse broeders en zusters wonen, waar ze gebruik maken van de natuur om te leven en te overleven. Waarom zou je een groep mensen daar neerzetten en die dan nog naar meer gronden zoeken? Misschien kan je daar opheldering over geven, Ryan.
1: We moeten daar terug gaan naar de vorige regering, die had het besluit genomen.
0: Ja.
1: Met bedoeling om de agrarische sector een boost te geven en mensen te halen die er goed in zijn.
0: Ja.
1: Om deze zorgpunten die jij geuit hebt, hebben heel veel mensen geuit uit de regering. Maar het werd met een korreltje zout genomen. Toen de vragen ook gesteld werden, werd er altijd erop ingegaan. Maar nu blijkt, de president gaat laatst ook op die regeringspersconferentie aan, van dat de mensen grond hebben toegewezen gekregen in het binnenland, terwijl dat niet zou mogen.
0: Ja.
1: En de president gaf ook aan, er zijn ook mensen die hun zaken zijn niet in orde. Dus als het aan haar lag, zei ze dat ze direct de mensen op een vlucht zou plaatsen terug naar van waar ze komen. En ze zegt van, er zullen geen nieuwe mensen met hem niet te komen naar Suriname. Als ze zouden willen komen voor de landbouwsector, zou het moeten zijn in de kustvlakte, maar niet in de gebieden van de inheemse en de tribale volkeren. En toen werd er echt niet geluisterd, ook al wat er naar voren kwam, als het gaat om milieuaspecten, als het gaat om hoe deze groep een hele vegetatie stuk maakt om aan landbouw te kunnen doen. Andere mensen kunnen niet met ze omgaan en bemoeien. En de president heeft zoiets van, nee, dat is niet de Surinaamse situatie. Dat is niet hoe het Surinaams volk is opgebouwd en samengesteld. Dus toen is er heel veel beloofd en gedaan. En er is niet geluisterd naar wat het volk zei. En nu moet deze regering dus dat stukje ook weer gaan rechttrekken over. Mogen de mensen blijven? Waar zullen ze blijven? Want er zal binnenkort een besluit genomen worden om de wet om bescherming van de tribale en de inheemse gebieden moet afgekondigd worden, een staatsbesluit. En is het daadwerkelijk zo dat mensen niet zomaar in de gebieden mogen gaan of dat er zomaar grond gegeven wordt aan iemand anders? En daarna zullen ze werken op dat stukje van het grondrechte vraagstuk. Is ook nog niet in orde gemaakt. Het neemt nog tijd, zei de president, onlangs in het gesprek, dat ze daaraan nog gewerkt.
0: Ja.
1: Er zijn toen maatregelen genomen en er is met heel veel gerekening mee gehouden, omdat ik begreep nog dat er voor miljoenen aan euro's grond was gekocht, maar het werd niet duidelijk waar de grond was gekocht en wat voor effect het zou hebben op de gemeenschappen in het binnenland. Er is nooit een goede reactie gekomen vanuit de toenmalige regering. En dat zijn de dingen die gespeeld hebben. Dus niet zeggen deze regering, nee, deze groep kunnen we niet als zodanig accommoderen. En vooral niet in de gebieden van de tribale volkeren. Dus er moet iets gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Dus dat zijn dingen die nu gesprek van orde zijn.
0: Ja, wat ik me afvraag, Brian, is hebben deze Mennonieten, ik weet niet om hoeveel mensen het gaat, ze hadden het om 100 mensen, ze hadden het om 200 mensen, hebben ze ook de Surinaamse nationaliteit gekregen? Of hebben ze alleen een verblijfsvergunning gekregen? Ik weet niet hoe u dat noemt dan. Wat is hun status op dit moment dan?
1: Ik weet niet wat hun status is. Want alvorens bijvoorbeeld genaturaliseerd zouden moeten worden, moet het via de Nationale Assemblee gaan. Maar tot zover is mij niet duidelijk als het voor wie goed gaat om een verblijfsvergunning.
0: Ja.
1: Hoe lang deze geld is en voor hoe lang ze deze hebben gekregen, dat is echt niet duidelijk. Maar tot zover is deze groep niet genaturaliseerd. Dus we kunnen niet praten over dat zij Surinamers zijn.
0: Ja.
1: Dus er is heel veel dat nog gedaan moet worden.
0: En komen deze mensen ook de stad in, Paramaribo, en of blijven ze alleen maar waar ze zitten? Want wonen ze nu al daar? Komen ze de stad in? Hoe zit het met deze mensen dan?
1: Ik kan je niet zeggen dat ze in de stad zijn. Tot zover, ze worden wel gesignaleerd. Bijvoorbeeld, er was een groep eerder dit jaar of afgelopen jaar die gesignaliseerd was op Johan Adolf Bemmer Luchthaven.
0: Ja?
1: Maar ik denk dat ze direct trekken richting waar ze dus grond hebben gekocht. En voor de rest zie je ze niet in de samenleving bemoeien. Of je ziet ze niet ergens staan, gewoon dat zie je niet. Dus er zijn daarom ook nog heel veel vragen vanuit de regering over wat er precies moest gebeuren. Als ik me niet vergis, zei de president dat het 3 weken heeft geduurd alvorens ze precies wist waar deze mensen zich voor ophielden en hoe het precies staat. Dus er is nog heel veel dat gedaan moet worden.
0: Ja.
1: En wanneer alles is over wanneer ze moeten vertrekken uiteindelijk, dan zou je daarover kunnen informeren. Maar voor nu is het echt nog niet zeker wat hun status is, wat er gaat gebeuren, hoe snel het gaat gebeuren, dat is nog niet duidelijk.
0: Duidelijk. We gaan naar het laatste onderwerp, want je hebt ook niet zoveel tijd. Illegale. Ik vond het een heel interessant onderwerp toen je me dat stuurde over aanpak illegale aan in Suriname. Omdat in Nederland is het ook een hele een actiegedoe waarbij mensen, asielzoekers, worden heel erg racistisch bejegend door witte Nederlanders. Er zijn heel veel discussies erover. Over asielzoekers en dus ik vond het heel interessant om dat ook dan te horen in Suriname. Als je praat over illegale mensen in Suriname, over welke bevolkingsgroep heb je dan?
1: We praten dan meer over de Brazilianen, de Cubanen, de Venezolanen, de Haitianen die naar Suriname komen, soms onder valse verwenselen.
0: Ja.
1: Dus vanwege ze handel. Maar vaak genoeg hebben de mensen geen documenten dat ze hier mogen verblijven. Soms hebben ze kinderen hier gemaakt, die kinderen zijn ingeschreven. Maar in feite hebben ze geen rechtsgeldigheid, omdat zolang die moeder een andere nationaliteit heeft, zijn die kinderen eigenlijk van die nationaliteit. Ze zijn geen Surinamer. En dit is een issue die aangepakt zou moeten worden.
0: Ja.
1: Er wordt ernaar gekeken. Mijn collega heeft een onderzoek gedaan dat er 60.000 Cubanen in Suriname zijn.
0: 60.000?
1: Ja, in de afgelopen 5 jaren.
0: Ja.
1: En die mensen hebben gewoon weg ze hebben bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning. Ze werken wel hier, je ziet ze soms auto's rijden. Je kan je niet eens voorstellen hoe ze aan een rijbewijs zijn gekomen. Dus er is heel veel dat er gebeurt dat eigenlijk ook naar gekeken zou moeten worden. Er zijn mensen die hier, ze hebben wel de diploma's, maar ze kunnen niet werken omdat ze bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning hebben. Dus ze zijn niet ingeschreven. Je weet dus eigenlijk niets over die groep.
0: Ja.
1: Dus die moeten eigenlijk ook nog geherzien worden. Kan de regering ook een beter zicht hebben over wie werkelijk illegaal is en wie niet. Maar dat is nog iets dat echt goed aangepakt moet worden.
0: Ja, maar Ryan, Suriname zit in Zuid-Amerika. Als ze daar moeten komen, moeten ze natuurlijk met een vliegtuig komen, maar ze kunnen natuurlijk ook met een boot komen. Komen ze dan illegaal op een boot daar naartoe en dan gaan ze dan mengen in de gemeenschap? Hoe komen mensen illegaal het land binnen? Kijk, van de Brazilianen kan je zeggen van oké, ze kunnen door het oerwoud komen van Suriname. Het lijkt me wel een hele lange tocht, maar goed. De bossen zijn niet alleen van Suriname, het vloeit in elkaar over tussen Brazilië en Suriname. Maar de Dominicanen, Hoe komen deze mensen in Suriname? Dat is wat ik me afvraag. Los van de Brazilianen.
1: Ze komen echt met de vlucht. Ze betalen een ticket. Ze komen en daarna gaan ze nooit meer weg.
0: Ah, oké. Zo wanneer? Oké. En kijk, van Cuba kan ik het wel voor. Ik kan me van alle landen voorstellen, hoor. Want ik ben in Cuba geweest. En de armoede is echt hoger. Het is niet bijna te vergelijken met wat in Suriname gebeurt. Van Haiti kan ik me ook best wel voorstellen. Het wordt gezegd de armste land, één van de armste landen ter wereld. Dominicaanse Republiek ben ik nooit geweest. Het enige wat ik weet over de Dominicaanse Republiek is dat ze heel erg racistisch zijn tegen de Haitianen en tegen mensen met een donkere huidskleur. En over de mensen uit Venezuela kan ik me wel wat voorstellen, omdat wat er nu daar allemaal gebeurt, terwijl eigenlijk Venezuela een van de rijkste landen ter wereld zou moeten zijn met de oliereserves die ze allemaal daar hebben. Dus ik snap de crisis wel. Kijk, ik snap waarom mensen vluchten naar landen waar ze denken dat het beter is. Dat is een menselijke reactie, is een menselijk aspect. Je vluchten voor armoede is volgens mij iets dat altijd al zal gebeuren, altijd is geweest en zal blijven. Alleen in Suriname hebben de mensen het ook niet breed. Er zijn zoveel problemen, dus het aanwezig zijn van illegale mensen in Suriname kan nog natuurlijk meer problemen gaan scheppen.
1: Ja.
0: En hoe gaan de Surinamers in Suriname daar zelf mee om dan? Hoe praten zij daarover?
1: We hebben echt zo we voeren een soort gedoogbeleid. We weten dat de mensen er zijn en we weten vaak genoeg ook al dat de mensen geen legale status hebben. Maar die kunnen, wanneer ze een huis bijvoorbeeld verhuren, doen ze dat echt in groepen en dan huren ze dan zo'n huis, wonen ze ook samen. En je hebt echt zoiets van, oké, maar dan hoe kan dat? Hoe bestaat dat?
0: Ja.
1: Ze zijn vaak ook niet in de formele sector. Je ziet dat enkele echt wel zoeken ook gewoon naar een andere baan. Je ziet ze ook nu, net als in Nederland, zie je ze werken bijvoorbeeld bij de horeca. Daar zie je ze nu ook heel vaak zitten. Dus we dogen het steeds, maar er moet wel wetgeving erop losgevoerd worden. Om te voorkomen dat je op een gegeven moment nu overal waar je naartoe gaat, Spaanssprekende personen zal hebben. Ook als het gaat om het inburgeringsproces, dan moeten we dat goed op gang zetten. Omdat je niet kan komen en hier wil wonen en dat kan je niet eens praten naast Nederlands bijvoorbeeld.
0: Ja, oké.
1: Okay. En dat soort dingen moeten gewerkt worden.
0: Maar ontstaan er dan relaties in Suriname? Want ik kan me voorstellen dat er relaties kunnen ontstaan tussen deze illegale mensen en mensen van Suriname?
1: Ja hoor, dat is iets van nu. Dat bestaat er al in die hele tijd. Je ziet dan ook gewoon wanneer bijvoorbeeld ouders, die moeders die kinderen brengen naar school, zeer vaak genoeg dat ze een bepaalde andere nationaliteit zijn gemixt met de andere bevolkingsgroep. En dan worden die kinderen ingeschreven op school. Die kunnen gewoon de school bezoeken.
0: Ah, oké. Okay. Interessant. Ik ga het volgen dit. Ik vind het, toen je het aangaf, aanpakken illegale in Suriname, denk ik van oké, dus het is niet alleen hier in Nederland, maar ook in Suriname. Maar ik denk dat het minder, kijk, hier worden mensen echt racistisch bejegend. En ik ga ervan uit dat het in Suriname niet gebeurt, op dat niveau.
1: Er zullen wel gevallen zijn.
0: Ja.
1: Maar in Suriname is het zo, hebben we liever echt, maakt niet uit wie komt, of wie er zal zijn, de mensen die wonen, zolang ze niet lastig vallen, heeft niemand eigenlijk de issue mee.
0: Ja.
1: Maar bij wet is het nog niet goed geregeld dat ze direct weten hoeveel mensen werken in het land zijn, waar zitten die mensen allemaal. Want niet dat ze niet werken, ze werken wel heel hard.
0: Ja.
1: Dus dat je hebt bepaalde die heel hard werken en die echt werken om hun eigen inkomen te verdienen. Dat is er ook. Daarom zie je ze ook in heel wat sectoren. Maar je ziet dat ze niet overal terecht kunnen komen vanwege het feit dat ze dus een illegale status hebben.
0: Ja.
1: Dus daaraan moet gewerkt worden. Er is ook geen goede controle over wanneer de mensen komen als ze werkelijk het land ook weer verlaten. Dus dat is ook iets dat aangepakt moet worden.
0: Duidelijk. Ryan, we zijn door onze vragen heen. Had jij nog iets om het programma af te ronden? Had je nog iets dat je zei van oké, dit moet ik nog vertellen?
1: Er zijn nog heel wat ontwikkelingen met die olie en die gas.
0: Ja.
1: Je ziet ook dat steeds meer mensen komen.
0: Ja.
1: Je merkt ook dat er sollicitaties worden uitgestuurd vanuit andere Caribische landen. Dat mensen kunnen solliciteren en daar kunnen ze werken in Suriname.
0: Ja.
1: Het is ook een ontwikkeling die zich voortzet in een snel tempo.
0: Maar kunnen ook mensen die in Suriname zelf willen solliciteren? Of is het dat?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, maar je ziet ook gewoon dat die landen, als Trinidad en Tobago, ze zetten sollicitaties uit van er is werk in Suriname. Je kan solliciteren. En kunnen personen uit andere landen in de regio ook goed komen werken. Want het enige wat je dan nodig hebt is een verblijfsvergunning.
0: Ja.
1: En een werkvergunning. Zonder dat stukje kan je volgens mij 3 of 6 maanden al gewoon zijn in Suriname. Dus het hangt er vanaf, die ontwikkelingen. Die zorg moet er ook voor zorg dragen dat
0: degene
1: gaat werken op het stukje van die illegaliteit. Dus dat zijn een van de dingen. We hebben nu Heritage Month.
0: Ja, vertel even daarover. Iemand vroeg me dat als ik betrokken was. Ik zeg nee, we hebben ook Black Heritage Festival hier. Maar Heritage Month ben ik niet bij betrokken. Door wie is het door NAS ontstaan, de Heritage Month? Of is het een landelijk iets geworden?
1: Nee, het is ontwikkeld door de overheid met de bedoeling dus dat we veel meer van elkaar gaan leren en met elkaar gaan. Maar het is niet goed gepromoot en niet in een goed jasje geplaatst, waardoor het niet heel veel aandacht krijgt. Er zijn wel iedere dag activiteiten, soms overlappen heel wat activiteiten elkaar.
0: Ja.
1: Maar het is een concept met de bedoeling gericht om die saamhorigheid, nationalistisch gevoel beter aan te wakkeren. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel om het eigenlijk goed te kunnen organiseren.
0: Maar is het de eerste keer? Welke maand? Is het de hele maand augustus?
1: Ja, het is de hele maand augustus.
0: Ja.
1: Het is de eerste keer. Dus er is iedere week is de focus op verschillende onderwerpen. Vandaag is er een mini-wetenschappelijke expo.
0: Ja.
1: Over hoe wij Suriname zijn gekomen. Dat is vandaag. Je hebt dus iedere dag iets anders, of iedere week is er een ander thema aangekoppeld. Dus we proberen meer in die heritage te gaan staan en dingen te organiseren. Het Caribisch gebied heeft ook in deze periode een heritage month. De meeste Caribische landen.
0: Ja.
1: Dus het is niet dat Suriname ook hiermee begint. En dit gaat uitvoeren, maar op een veel actievere manier. Heritage Month, de meeste Caribische landen.
0: Ja.
1: Dus het is niet dat Suriname ook hiermee begint. En dit gaat uitvoeren, maar op een veel actievere manier.
0: Oké, want ik zag het wel voorbij. Ik zag het opeens, Heritage Month. En ik heb het niet, er was

0: een flyer waar je ook echt dingen op kan lezen. Dus dat vind ik. Dat, dus daarom dacht ik van de Heritage Month. Ik wist niet dat het een overheidsaangelegenheid was. Ik dacht gewoon dat het een organisatie was in Suriname. Of een groep mensen die is georganiseerd. Toen ik de flyer zag. En toen ik denk van als het van de overheid komt, dan heeft de overheid toch wel in ieder geval wat budget om iets te doen aan een goede promotiecampagne. Want dat. Dus dat vond ik wel minder.
1: Er was geen budget tot op het laatste moment. Ik weet niet hoeveel het budget is. Maar er was echt geen budget. Ook als je kijkt in de binnenstad bijvoorbeeld. Als je rond zou rijden. Sorry, die kunnen mij van hey, het is Heritage Month. Er is niets. En het is dan negatief te zijn. Maar als we het hebben over heritage. Ik ben iemand die bezig is met cultuur, kennis overdragen, heritage dingen. En dan heb ik zoiets iemand daar. Dat zou ik doen.
0: Ja.
1: Je kan niet merken aan winkels van één dat ze ook goed betrokken zijn bij het proces. Die enkel winkel heeft een beetje extra moeite gedaan in de binnenstad. En hard in die Heritage Month is de binnenstad voor een gedeelte afgesloten omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat zou je niet kunnen maken.
0: Ja.
1: Want je hebt het over Heritage en Suriname staat op de UNESCO-lijst. Je zou dat even moeten laten en alles moeten doen om dat goed uit te dragen. Dat is er niet. En het is een beetje alles maar doen als aan jaren is iemand dat je doet. Zo gaat het een beetje over.
0: Ja.
1: Ik heb zoiets van, wil je dit goed doen, moet je echt iedereen betrekken. En het laatste moment, dan ga je mensen erbij halen om mee te kunnen doen, terwijl je eigenlijk al lang aan het plannen was.
0: Ja, precies.
1: De communicatie is slecht. Dus ik voel me niet betrokken. Ik voel me helemaal niet betrokken. Ik schrijf wel nog steeds gewoon dingen over cultuur, mystiek, kunst. Dat doe ik gewoon vanuit mijn zijde.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is niet echt heel veel dat er gebeurt.
0: Oké, duidelijk. Want ik zag het ergens vorige week. Iemand had me vroeg me erover, was ik bij betrokken. Ik zeg nee, ik weet helemaal niets van Heritage Month in Suriname. En ik dacht dat het gewoon, wat ik al zei, dacht, het is gewoon een organisatie die het organiseert. Maar ik wist niet dat het van de overheid kwam. Dat vond ik. En ik dacht, ja, de flyer is heel erg niet professioneel gemaakt. Ik dacht van ja, daar moet wel verandering in brengen worden gebracht. Oké. Ja, ik ben er doorheen. Ik bedank voor deze informatie allemaal. We zijn weer even goed geïnformeerd over een aantal zaken in Suriname. En ik zou zeggen tot de volgende keer, Ryan.
1: Ja, zeker
0: weten.
1: Tot de volgende keer. We zijn dan in contact.
0: Ja, is goed. Dankjewel. Je hoor. Dag.
1: Yes.
0: Dat was Ryan LaRose. Hij is... Ik probeer hem één keer per maand in de uitzending te krijgen om ons bij te houden, bij te praten over wat er speelt allemaal in Suriname. En voor degenen die net waren ingeschakeld, Ryan LaRose is naast docent geschiedenis, werd hij ook voor STVS als journalist. Dus u zult hem wel vaker hebben gezien op de socials. We gaan even naar de muziek en we gaan het nummer van Mirjam Makeba afronden. Tot zo.

prijst. Toen ik hier een video over postte, kreeg ik een heleboel boze reacties. Mensen waren allemaal helemaal in alle staten. Waarom mogen we geen rijst eten? Waarom zijn mensen in China niet dik dan? En in Azië eten ze elke dag rijst. Er heeft niemand overgewicht. Hoe verklaar je dat dan? Mijn bedoeling met de video was om mensen bewust te maken van het eten van snelle koolhydraten. Witte rijst is een supersnelle koolhydraat. Dus als jij heel veel, een hele berg witte rijst eet en een klein beetje

Als je vlees erbij en verder helemaal geen groenten, is dat een enorme piek op je bloedsuiker. En als je al overgewicht hebt en als je al diabetes type 2 hebt en je hebt hoge bloeddruk, dan moet je niet zoveel witte rijst eten. Het hele punt is dat je natuurlijk wel wat rijst mag eten, maar meng het met andere dingen. Dus eet er groenten bij, een hele berg groenten. Eet er genoeg eiwitten bij, vlees, vis en een klein beetje rijst. Dat is de manier ook waarop de mensen in Azië vooral hun rijstgerechten eten. En daarom zie je daar niet zoveel overgewicht. Rijst. Toen ik hier een video over postte...

Ja, luisteraars, nog 10 minuten. Die zijn voor u. 020-471-4291. U heeft kunnen luisteren vandaag naar Giovanni Ravenberg over onze lichaam, hoe we dat gezond kunnen houden. En zo net naar Ryan LaRose, als journalist in Suriname, over wat er allemaal speelt op het moment in Suriname. 020-471-4291.

0: uitzending.
1: Ja.
0: Goeiedag.
1: Ja, hallo. Ik wil even over die voeding praten.
0: Ja hoor, gaat u gaan.
1: Ja. Die voeding, wat die heer heeft gezegd, ze eten echt slecht. Want ik kijk naar in mijn familie, hè.
0: Ja.
1: Maken ze soms macaroni, de macaroni met olie. Je kan het macaroni zo wringen. Het vettigheid zo, dan gaan ze een kroket erbij vettigen. Als ze klaar zijn, gaan ze een grote glas met Fernandes. Dus eerst vettig, dan zoet. Ze eten echt slecht. En ze vinden het lekker, hè?
0: Ja.
1: Ze vinden het lekker, wanneer dan kijk ik zo vies ernaar. Zeggen ze, waarom kijk je zo vies naar me eten? Zeg, het ding is zo machtig. Ik weet niet, als ik naar hun eten kijk, wil ik al overgeven.
0: Ik hoor je zeggen, ik zie het ook vaak. En vooral mensen die dan ook nog frisdrank.
1: Ja,
0: heel veel fris dan drinken.
1: Die zoet er Fernandes, hè?
0: Ja, liever water bij je eten eigenlijk. Of gewoon stroop, een beetje stroop misschien nog wel.
1: Ja.
0: Dat doe ik vaak, maar liever geen frisdrank bij je eten.
1: Ja, je weet, Fernandes is zoet.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, dat gaat wel naar binnen, hoor. Kijk, het is zo, denk ik, jezus, deze kinderen eten echt niet goed. En dan zeggen ze dat het ding heerlijk is. Ze moeten, want ik zeg, waarom denken jullie geen water? Nee hoor, het water is niks. Zo van hun zoet. Maar ook als ze stroop, is een stroop te zoet.
0: Ja.
1: Ze zetten een heleboel zoet van en een klein beetje water. Nee, die jongeren van ons eten slecht.
0: Ja.
1: Slecht. Echt.
0: Vooral ook die Marcusa flesjes. Meestal als ik een Marcusa fles koop, zet ik een beetje water erbij. Want dat ding is zo zoet. Dat is echt te zoet.
1: Ja, nee, ze eten ze. Maar later gaan ze later. Probleem, kijk, nu zijn ze nog jong, hè?
0: Ja.
1: Maar later gaan ze toch problemen van. Maar weet je waarom? Ik kan die dingen dat niet eten, want ik ben diabetisch, hè?
0: Ja. Ja.
1: Dus dan kan je begrijpen dat ik die dingen wat ze eten. Nee, dat dingen zo misselijk maken.
0: Ik hoor u. Ja.
1: Okay. Ze eten echt slecht.
0: Dankjewel voor de reactie, mevrouw.
1: Ja.
0: Ja hoor. Dag. U bent in de uitzending. Welkom bij Matradio. Met weer bij het genoegen.
2: Goedemiddag met Anne.
0: Anne, goedemiddag in de. Goedemiddag. Ja. Kom.
2: Mijn nichtje heeft een baby gekregen. Nou, die is al 2 jaar geworden.
0: Ja.
2: Dus jullie naam is 25 jaar in New York gewoond.
0: Ja.
2: En ze is naar Suriname gegaan. Ze heeft een kind, een Braziliaanse vader.
0: Ja.
2: Maar ze geeft dat kind dus helemaal geen suiker, hè?
0: Oké.
2: Ze mag helemaal geen suiker hebben.
0: Ja.
2: Ze eet ook alleen biologisch eten, hè? Want New York heb je niet echt biologische zaken.
0: Nee, nee.
2: Mijn vader zei, ze gaat heel ver rijden om biologisch eten te kopen.
0: Ja.
2: Ja, de vader is zelf tandarts, die werkt ook nog, hij is al 81 jaar.
0: Ja.
2: Soms werkt hij ook nog 1 of 2 dagen in de week.
0: En haar vader is tandarts, zegt u toch?
2: Ja, ja.
0: Die zal het wel weten natuurlijk, ja.
2: Ja, maar wat ik wil zeggen, men denkt van kinderen kunnen veel snoep hebben, want ze bewegen ook en zo.
0: Ja.
2: Veel. Maar een kinderlijf, zit ik te denken, die is heel klein. Dus eigenlijk moet je dit niet te veel suiker geven ook.
0: Ja.
2: Ja, om te verwerken. En laatst las ik toevallig een artikel. Er stond inderdaad, kinderen moet je niet te veel suiker geven. Kijk, je geeft dat ook hoofd op. Je slecht een plantje voor diabetes en al die dingen, denk ik.
0: Ja.
2: Voor later, op later termijn. Op den duur krijgen de mensen diabetes type 2.
0: Ja, precies.
2: Een interessant podcast van Ben van Aarde in Suriname.
0: Ja.
2: Dat een iemand die orthopeten maakt. Dat mensen hun been geamputeerd
0: hebben,
2: dan maakt hij materiaal.
0: Ja.
2: Ja. Dus hij heeft dus zelf een diabetes gehad, die meneer.
0: Zo.
2: En binnen 8 maanden was het over bij hem. Hij heeft helemaal geen medicijnen gebruikt. Dus heel interessant voor de mensen om ernaar te kijken.
0: Kan ik het ergens nog terug beluisteren? Of is het een documentaire?
2: Ja, het zit Ben van Aarde. En dan moet je naar die podcast kijken.
0: Oh, ik weet het. Podcast. Ja, ik ken die. Ik ken hem niet. Ik weet wie hij is, laat maar dat zo zeggen.
2: Ja, ja, ja. En hij heeft een bloedsuikermeter overal. Op zijn werk, in zijn auto, thuis.
0: Ja.
2: Dus hij meet altijd. Hij houdt heel van roti. Maar roti en aardappel geeft veel koolhydraten. Het zijn 14.
0: Ja.
2: Dus nadat hij had gegeten, heeft hij het getest, een bloedsuiker. Dus hij eet één keer per week nou alleen een half of een kwart roti. Je moet op je voeding letten en leefstijl. Hij zet de auto heel ver en dan gaat hij lopen.
0: Ja, precies. En ook, en ook sporten, hè?
2: Of twee, dan gaat hij keihard werken.
0: Ja.
2: Dus het heeft met leefstijl te maken allemaal. En wat je eet en drinkt en gebruikt. En drugs natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker.
2: En alcohol. Dus
0: zeker.
2: Heel veel suiker in alcohol ook.
0: Maar als je slecht eet en als je ook nog drugs gebruikt, rookt, heel veel alcohol... Kijk, als ik jarig ben, heb ik zoiets van... Ja. Iedereen is welkom, maar niet iedereen. Maar bij mij heb je liever geen alcohol. Gebruik geen alcohol. Ik gebruik zelf geen alcohol.
2: Dat is zo, oom, die had op zijn feesten nooit alcohol.
0: Ja.
2: Ja, want hij dronk ook zelf niet. Dus hij had nooit alcohol.
0: Ja.
2: Alleen cider, hè. Vond ik ook wel lekker, hoor. Peren cider.
0: Ah, oké.
2: Dat heb ik bij hun alleen gedronken, thuis bij hun.
0: Yes, dankjewel voor je reactie. Ja. We gaan naar de volgende bellen. Ja hoor, dag.
2: Ja.
0: U bent live in Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
3: Ben ik te verstaan?
0: Duidelijk.
3: Ja, oké. Okay. Nee, misschien nog toevoegingen op de drankjes. En ik zie ook veel jongeren heel vaak aan die energy dranken.
0: Ja, heel slecht trouwens hoor, die drankjes.
3: Ja, precies. Dus en dan ook een beetje van die halve liter blikken.
0: Ja.
3: En dan, als ik dat soort dingen krijg ik hartkloppingen. Dus ja, ik vind het wel bijzonder dat er bij de jongeren zo makkelijk gegeven wordt, weet je wel. En dan, dan vraag ik me af van, hoe zitten die ouders erin? Dus ik denk dat voorlichting toch geen kwaad kan, hoor.
0: Ik hoor wat je zegt en het gaat nog, en dan heb je ook nog mentale gezondheid erbij. Ja, nee, ik vind het een heel goed wat je zegt.
3: Ja. Oké.
0: Ja, dankjewel. Ja hoor, dag. Luisteraars, we kijken nog 2 minuten. Ik zet nog wat muziek op, kan nog 1 bellen erin en daarna ga ik het afronden. Tot zo.

things you do. Ja, ik ga u groeten. Ik heb nog 1 minuut, zie ik. En dan, ik ben de volgende week weer. En dan gaan we weer een leuke, interessante, educatieve programma voor u maken. Dus u hoort mij, u ziet mij niet, maar u hoort mij volgende week vrijdag weer hier bij Mat Radio. Laters.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Essentate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Kur

0: Comedy Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: www.sfm.com. Odi, odi.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. U bent nu beland in het programma Maart gevarieerd. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 7 uur hier in de studio zit en ga proberen een mooie uitzending van deze dag te maken en te zorgen dat er goede informatie, programma's en noem maar op bij u thuis in de huiskamer terechtkomt. Vandaag is vrijdag 7 augustus. Het is een mooie dag, niet te warm. En het is toch aangenaam. Het is een aangename klimaat op dit moment. Kijk, als het te warm is, dan broeia, sweaty, ergernis, irritatie. Maar nu heb je een lekkere wind. En mooi weer. Op 7 augustus, we mogen niet klagen. Vandaag gaan we een beetje babbelen met elkaar. Rond de klok van 6 uur. En dan heb ik een telefonisch interview met de heer Antonius. En die gaat het hebben over zaken die te maken hebben met het geloof. Niet alleen, maar ook met andere zaken die het geloof raken. En dat is dan om na het nieuws en het reclameblok van 7 uur. En als ik op de planning kijk, dan zie ik dat vandaag is vrijdag. We hebben gehad Black Hour Story van Kodjo. Meneer Kodjo was begonnen om 2 uur tot 4 uur. En dan hadden we een open uur van 5 tot 7. En nu ben ik hier in de studio tot de klok van 7 uur. En ik zie dat er na 7 uur dat wij internet herhaling uitzendingen krijgen. Foude Foutang, alles goed met jullie? Trouwe luisteraars, ik ben blij dat u heeft gekozen om afgestemd te blijven op deze prachtige zender. Een familiezender, een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. Het is een zender van ons allen, van u, van mij. En wij maken maar Radio Maart. En daar mogen wij best trots op zijn. Voor we verder gaan, gaan we toch even stilstaan. Nou, niet stilstaan, maar we gaan op een menswaardige manier gaan we toch degene die een dierbare kwijt zijn geraakt, die gaan wij toch proberen moed in te spreken door hun heel veel kracht toe te wensen met het verliefs van een geliefde, een kennis, een familie of noem maar op. Heel veel kracht wensen wij alle nabestaanden toe. Ik was zelf ook vandaag op een afscheid van mevrouw, 53 jaar oud. En leeftijd speelt weer een rol. Ik was vanmiddag in Horneboeg. En ik zag ook het hoofd van de administratie was ook daar aanwezig, mevrouw Marita. En de naam van de mevrouw is Zorgvol. Ze is getrouwd Zorgvol. En haar meisjesnaam ben ik even kwijt. Maar geen getreur. Maar ja, dat is het leven. Indien blijkt dat kennissen of families of dierbaren zijn gaan hemelen. Oftewel getransformeerd zijn. En er is een afscheidsceremonie. En dan is het van belang dat wanneer je als mens daartoe in staat bent, dat je daar op een goede manier daaraan gevolg geeft. En dat was ook vandaag het geval. Ook wensen wij allen die ziek zijn heel veel beterschap toe. Hopen dat diegenen die ziek zijn gauw
en succesvol mogen herstellen. Zij die wat te vieren hebben, jarig zijn geweest of jarig zijn of nog moeten worden. Die mensen feliciteren wij van harte. En wij wensen die alle succes toe met al datgene wat aan positiviteit bij hun ten grondslag ligt. Ja, ik zei het al, u bent afgestemd op Radio Mart, gevestigd in Zuidoost, Wouteringhamstraat nummer 8. In de vrije ether via Salto te ontvangen op de 107.90 MHz. Digitaal is dat ook mogelijk. Wereldwijd kunt u surfen naar www.radiomart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige zender is 020-471-4291. Ik herhaal, telefoonnummer van Radio Mart is 020-471-4291. Nou, wat voor nieuws hebben wij? Als we naar sportberichten kijken uit Suriname, dan zien wij dat hoe die goede club weer. De kampioen van de Surinaamse Major League. Het wordt genoemd SML. Niet te verwarren met SLM. Of niet te verwarren met Stichting Machinale Landbouw. Het is gewoon een Suriname Major League. En de kersverse kampioen, dat is SV Broeki. En Broeki heeft haar eerste wedstrijd verloren van Club Sando FC met 2-1. Ja, en meneer Cairo van Broeki, die bracht zijn club in de 34ste minuut op 1-0 voorsprong. Nadat hij een fraaie assist kreeg van Franklin Singo Di Cromo. De club Sando FC, ik weet niet waar ze vandaan komen. Voor de rust kwamen ze toch weer langs zij. In de 45ste minuut hebben zij gelijk kunnen maken. En in de eerste helft was het zo dat beide teams 50% balbezit hadden. Na rust kreeg je weer ongeveer hetzelfde spelbeeld te zien. En uiteindelijk heeft in de 65ste minuut heeft de club van Sando FC toch 2-1 kunnen maken. Ja. Ik weet niet wanneer de return plaatsvindt. En er zijn nog andere wedstrijden op programma. 20 augustus is Trinidad en Tobago. Wordt er in Trinidad en Tobago de wedstrijd gespeeld tussen Defence Force en SV Broeki. Woensdag 2 september in het Asset Stadion. SV Broeki tegen Delfines Del Este. Dat is een team uit de Dominicaanse Republiek. 9 september, dat is woensdag, ook wederom in het Etat Stadion. SV Broeki tegen Violet. Dat is een club uit Haiti. Violet kennen we nog in de tijd toen ze nog voetbalde tegen Transvaal. Dat was een echt hele goede formatie van toen. Ik praat over de jaren 70. Ja. En dat was even een kort sportbericht. En dat is van SV Broeki. Die is de kersverse kampioen van de Suriname Major League. Als je naar een volgend bericht kijkt, dan zie je dat men zegt van dat kinderen horen niet thuis bij het verkeerslicht. Dat is een opinie van iemand. Iemand, je kan een opinie plaatsen in de krant. De opiniepeiler is meneer of mevrouw Kiran Jangour. Misschien is het een man, maakt verder niet zoveel uit. Maar er wordt gesteld dat elke ochtend krijg je hetzelfde tafereel te zien op de drukste kruispunten van Paramaribo. Zodra het verkeerslicht op rood springt, dan, wat je ziet is dat kinderen tussen de auto's doorlopen om knippen, mais, water, snoep, of misschien ook kranten te verkopen. En er wordt ook gezegd dat vaak de ouders of de volwassenen enkele meters verderop staan toe te kijken.
Het schijnt een vertrouwd beeld te zijn geworden. En uit medelijden zie je dat men ook vaak wat koopt. De intentie is goed. Maar de vraag is of wij deze kinderen werkelijk helpen. Of juist een systeem in stand houden waarin minderjarigen worden ingezet om geld te verdienen. Met alle gevolgen van dien, want je moet je voorstellen, ik snap je naar verkeer, jullie kjuwen. Je serie zijn niet, ze hoeft me gewoon hossel. Maar ja, ik kan ze bijgitaar wagi, ik kan toe gaan naar wagi. Dus het is nou een serieus story. Zijn, ja, de regering, onze assemblee moest lukken, het is het hier. Het is nou een serieus story, Firi. Dus dat is wat mensen schrijven in de Volkskrant. Ik weet niet wat u daarvan vindt. Als u wat daarvan vindt, mag u altijd bellen naar de studio. Daarvoor is Radio Maart. Laten wij interactief met elkaar bezig zijn. Ik breng iets te berde. Ik vertel iets uit het nieuws gegrepen van Staatnieuws. En als u zich geroepen voelt, dan mag u altijd daarop reageren. En tot de reacties volgen. Dan gaan we even een pokoe draaien van La Sonora Paramanera. Paramanera, uno angue.

En dat was de formatie La Sonora Paramarera met het nummer Uno Wangue. Dat was takwe taleja. No one say unego. Uno Wangue. Ja, trouwens die Wangue. Ja, trouwens die vente kaleja metang. Iviri. Alaman. Abe egi praxeri e egi denki. Alasma, ay sap sa de wani, nga sa de no wani. At trawa fintak mentan ya, at trawa fintak no as moi huwis, me gwe. Mo te kupo langi na mo abra, mo guagrong. Dat na alama aben firi. Na wan firi, ay cha yu, lek libisma. Na fast fa ye firi, so ye chari srefi tap a grong pe ye libi en anabisi ef na serna ye libi ef na Calcutta ef na San Francisco ef na Port-au-Prince ef a Damsko ma a fas fa ye firi dat e sorgu fa you e cha you srefi a firi na wansani sang nawang sani sa ewuroko nanga yu sting nanga yu verstang ala de in e fira sere fasi firi son tron ye fir suiti ma son tron in e fir suiti ma ina sap sep sang def duanga yu ina sabi ma na firi tanso da yo bigin denki sam nyang nang sumami miti pemigo on the sanat na fonam kutori foral sayu nyang ifiri on sayu nyang pot yon disong fanum fonam kutori archibun sang you pot in you mofo and kaba te fukba asori takana bunji yo you no man pur moro in hem, ik de man taki kan braak poro, of ik kan kies drees of datra. Maar even ogriko in je sting, mikan tegi, is het gedaan. In hem een poering. Als je vast wan sani, nou wan trasani, kan tek limchi, of als hij het doet. Maar als je nyan wan sani, of je drink wan sani. Na einde oefening. In vieri. Dus, dat maakt die a fast fire fire da yo lugo tak ef mine fir bu da yo yo dre akino baka tak yo pem go sham nyang sham dringi na shuma mi miti ya efineman seten kon ina man charen kon a kring na alte ya bi ya datra ma di nya buku fu tro datra na ya guare marati ef datra na ma ye pi ai seniga wan specialist ifiri kaba efa specialist ref no ma yep yo dan unu apon kulturu dan wego luku sa kultura e tak ook tu wego amandi ap sabi ef na jayo go luken of na groyo go luken gegeven moment iwan sap sep sa want next na switzo fu vier boom in firi ef vier boom against taki heel groot tapu ja chatap jede. Maar even een vierboom en in een sapsan def duangai. Boy, is ja ton fidisi. A mij draai tap hoge toeren, want in een sapsepsa. En even swaki, of je ton no mancharen. A kan waga alla soort fasi. Maar ja. Uno, we proberen fude kring. En dat maakt we zorgen voor pompen wat ook krinsane en hoe verstaan naar een oestching. Want als je gehoord is er even bezig aan wat ook vromo, dan een vromo je elkaar kon in vieri. Dus, a groot tapu zei Libi ja, alle dee te wiki, even naar kindi en vadon, taka a bigi pa, tangi voor die kan sja dee, wana en wei ja dee. Want if I want in a shade too, if you read,
If I year day, they attack in Grand Tangi, stop on Santa Fasi. If you they do that, you drink is krati, of you fire water, you nyami brede, travego a uroko, travego a scoro, trawang na furoko moro, they are like fire seta day, if you ma proberi, so dry. Ikisa okasi fshade proberi fu denki soso krin. No ji yo verstang, no ji okasi tak takru denki konyu ede. Ano chari wan pun fasif waka. Ifiri. Dus het is, witman tak is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar if you proberen, dat you serve otay mi baka. Ifiri. Samen si jano no. Dat de bijna ook al met arf sixi drie tenti win tiki psa vijf euro dat want ik weg waar arf sixi dan we gaan op chin poku nee voor zo gaan op poku dat we lukken wat tori je begrijp we zitten hier in een assemblee masra van meneer neng masra jogi voor VHP amawa sabi omen subsidi lantif sernan G SLM Surinaamse luchtvaartmaatschappij zo boom na een jaar die dou baka en amoni die SLM besa kisi volgens samene jogei taki sa SLM doen na amoni dati in a assemblee ama bestel want to actie en ama be chaka memre taki fosi presidenti sisa Jennifer Simons fosa be tron presidenti abe verteri taki SLM musorgu fu an prinsparitori in naturisme sector volgens Jogi dan SLM is omen miljoen alamun dala. Dat nasa Jogi taki. En abawa sap ook to. Tru. Omen moni SLM kies teno. In haar eerste regeringsjari. In haar fos. In haar fos regeringsjari. Voor Sisa presidenti. Sisa Jennifer Simons. Sab jogi el wa lugu tori manes do lugu den gron sa chi sita wan kande wan fas dino fiti kom taken so forsekte me ka bigye lugu dati hiviri en nou wo yere fato disi waka moro fara en yo gif ye nitax esi nan a gou regering en assemblee moest informeren aan Nasi dat bij de wanchatoor heeft Masara Jogi. Dus, maar ja, ama abal het in een zee, want jullie assemblee, na volk poti drapen in een assemblee, parlement zo boem. En dat is dan drapen dat je zorgt dat je doet ook die people. En dan had de sotaki, ik kan stel die vraag, in Shabito. De vraag is, if you're cheese pichi, dat maar vraag. Maar ja, wij zullen het zien. We gaan een poko, we gaan een poko voor een band. Een band dat na bijna lekker radio, maar dat a 14 jaar heb ik baden. We gaan een band dat, we gaan een poko voor een band dat die. En voor die ben tap 40 jaar daar met een speciaal pokoe dati en dat we gaan archie no was maar moeilijk sabaku het is een andere trein.

0: De formatie Sabakoe was dat met Het is een andere tijd. Dit nummer hebben ze speciaal uitgebracht. Naar aanleiding van hun 40 jaar jubileum. Ja. Nou, zo daar zijn ik hoor. En het is niet anders. Met Shitaki. Voor 10 en 20 keer wil ik ook bijna euro voor 5 euro. Dat we een takkie nog een kwartier hebben voor een tientje praxeer en een schreefje. Dan wil ik ook voor het toren dat we gaan morgen varen. Goedemiddag, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Goeiedag, heer Raymond.
0: Dag Jan.
1: Dalvoer.
0: Kijk.
1: De man himself.
0: No. Wat een eer wat ik hier toe gedicht.
1: Nou ja, dat verdient u. Als u ons elke week blij maakt met uw programma's.
0: Kijk.
1: En met uw keuze.
0: Ja.
1: Maar ik zou beginnen, ik weet dat u het ook al hebt gehoord. Mm-hmm. Een bekende Surinaamse zanger is gisteren heen gegaan. Tony Scott.
0: Ja, Scott.
1: Hij was zanger,
0: mm-hmm.
1: Hip-hop zanger.
0: Mm-hmm.
1: Daarna was hij.
0: Scott.
1: Hij was zanger,
0: mm-hmm.
1: Hip-hop zanger.
0: Mm-hmm.
1: Daarna was hij.

0: meneer Paska Warras. Meestal gaat het om die soort zaken.
1: Ja.
0: Dat elke ochtend plaatsvindt. Dan vraag ik mij af, waar zijn de beleidsmakers, de politici, de ministers, de president en vicepresident? Gebeurt dit buiten hun zicht? Want volgens mij zijn deze kinderen nog, die moeten naar school, dus voor 8 zijn ze al bezig. Dan zijn waarschijnlijk de beleidsmakers nog in hun bed.
1: Zo.
0: Dit kan toch niet in een land waar kinderen een goede opvoeding moeten krijgen, waar we 3 revoluties al hebben gehad.
1: Mm-hmm.
0: En dat kinderen dit moeten doen. En iedereen zwijgt en iedereen zegt hoe goed het gaat. Olie, gas en wat er nog meer komt. Local content, gelden komen binnen. De minister heeft een lening genomen bij American Bank. De president en de minister en een delegatie zijn naar Londen geweest. Hebben gesprekken gevoerd met instellingen en banken. En dan vraag ik me af, hebben ze niet hun beleid ook een programma in kunnen dienen ergens? Om de kinderen die dit doen te vrijwaren. Maar de kinderen niet te vroeg daar in de ochtend, waar ze nog misschien een uurtje kunnen slapen of zich voorbereiden om naar school te gaan iets te doen.
1: Mm-hmm.
0: Waar zijn ze allemaal? Waar zijn de critici? De mensen die hoog van de toren blazen, daar en hier in Nederland, op de radio over Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Zien ze dit ook niet? Net als de mensen in Suriname die beleid maken, president, vicepresident, ministers, slapen ze nog wanneer die dingen gebeuren in Paramaribo? Vroeger wist ik, toen wij nog, of ik in Paramaribo, dan had je wel verkopers bij Kirpalani, de Brede Straat, Magdestraat, de Markt, Saramakastraat. Tegenover de Markt had je een mevrouw die Karpapa en Kweker Rotspapa en noem maar op verkocht. Maar dat waren volwassenen. Mensen die kranten en loterij een lot verkocht op straat en zo. Maar dat waren volwassenen. Dan had je de schaafijs. Je had de worstverkopers. Dat waren allemaal volwassenen. Maar nu hoor ik wat u voor het nieuws zei. Dat daar kinderen zo vroeg op straat moeten met gevaar voor eigen leven moeten hosselen. En dat ouders op een afstand staan om te kijken of het lukt. Want uit medelijden wordt gekocht bij die kinderen. Dit moet hieraan moet de regering paal en perk stellen, vind ik. Dit kan niet.
1: Nee, er moet beleid op losgelaten worden.
0: Ja, dit kan niet. Dat kan niet, mevrouw de president. Als u mag dan een jaar president zijn, maar u bent al 50 jaar in de politiek. Bent verschillende stadia bent u in de politiek geweest. Parlementslid, oppositieleider. 10 jaar voorzitter van het parlement en 5 jaar of al die tijd ook arts en nu president.
1: Ja, maar dit probleem heeft niets met haar te maken. Het is een kwestie van de minister die gaat over verkeer en veiligheid.
0: Ja, nee, behalve verkeer en veiligheid, daar ben ik met u eens.
1: Mm-hmm.
0: Maar het gaat dat kinderen op zo'n leeftijd, die moeten de gelegenheid hebben om hun schoolwerk of voorbereiden om naar school te gaan.
1: Mm.
0: En niet te gaan hosselen.
1: Mm.
0: Dit is een zwakte van het beleid in Suriname. Niet alleen deze president, maar alle voorgangers. Want dit is

0: iets wat niet van vandaag is of 5 jaar geleden.
1: Kijk eens aan.
0: Dit is al een heel tijdje zo. Ik hoorde een keer, hoe heet die meneer, hij is nu assembleelid, hij was politieinspecteur, hij was voorzitter van politiebond.
1: Ja.
0: Hij is nu in NPS.
1: NPS zit hier.
0: Dat hij ook toen hij klein was, ook zo hosselde met Awara en Knippa.
1: Mm-hmm.
0: Dus dit is niet van nu. En dit moet, we moeten hierover ons uitspreken dat dit niet kan.
1: Mm-hmm.
0: En als we het niet zien in Suriname, dan moeten we het van hieruit het op tafel leggen via Radio Mart.
1: Ja.
0: Dat politici, minister, president, vicepresident, wie dan ook, stel een commissie, want ze hebben elke dag een nieuwe commissie. Stel een commissie, veiligheid en vrijheid van leren voor kinderen en niet hosselen op straat, 's ochtends vroeg. Dat was mijn opmerking,
1: nou,
0: meneer.
1: Hartelijk dank, Jan, voor deze opmerking.
0: En als u de gelegenheid hebt ter nagedachtenis van Tony Scott, een liedje van hem.
1: Ja, ik zal het zoeken.
0: Oké, later.
1: Oké, meneer Jan. Dag, dag.
0: Dag.
1: En dat was een trouwe luisteraar van Radio Mart. En die heeft het een en ander naar voren gebracht naar aanleiding van bewegingen die zich op drukke kruispunten tussen het verkeer door voltrekken. En waar er sprake is van veel kinderen, CQ, minderjarige kinderen. En ook zou het volwassenen betreffen, het is zeer gevaarlijk om je te begeven op kruispunten en door al het drukke verkeer heen. Je probeert dan om jouw waar aan de man of aan de vrouw te brengen. Ik hoorde net van meneer Jan dat meneer Tony Scott is gaan hemelen. Hij is geboren op 2 oktober 1971 te Drietabbetje. Dus dat is in district Marowijne. Hij is getransformeerd, dus hij is heen gegaan op 6 augustus van dit jaar. En hij was woonachtig in Weesp. Zijn artiestennaam, van Peter van der Bosch. Zo heet hij eigenlijk. Was een Nederlandse rapper en muzikant. Hij werd internationaal bekend door zijn hip house muziek. Heel vroeg verhuisde hij vanaf Drietabbetje naar Nederland. En ze zijn toen terechtgekomen hier in Nederland in Amsterdam-Oost. Hij begaf zich heel al vroeg in de muziekwereld. En hij is er niet meer. Wij wensen de familie van de heer Tony Scott heel veel sterkte toe en kracht. Oké, ik zie dat meneer Absebi Wintiki het heeft. Inating voor door Ayuru voor 60 euro. Het gaat hard. Het gaat keihard. En niks aan te doen. Zo alibi ego ook toe, snap je? En wat we ook hadden gezien, dat enkele vrouwelijke DNA-leden die hebben hun werk hervat en eisen strengere gedragsregels na de uitlating van meneer Van Samson. Die vrouwelijke leden van de coalitiefracties in de Nationale Assemblée hebben vandaag hun parlementaire werkzaamheden hervat. Maar ze blijven protesteren tegen de omstreden uitspraken van VHP-parlementariër Cedric van Samson. Die is dan ook assembleelid namens de VHP. Namens de groep overhandigde Rosalie Cotino van de NDP een brief aan assembleevoorzitter Ashwin Adin, waarin wordt aangedrongen op strengere ethische normen en maatregelen tegen discriminatie. Ja, en er is nog meer. Morgen aan schrijven naar Burger, maar ja, meer poor headlines met poor Juno, Ifiri. En zij wij zien ook Tutaki Doministrati. Doministrati. Nee, maar. Maar tapa er pas hier daar die, want de mo weer nieuw crossie jeng. En mijn hoop dat ik baka doministraat kan doen toe trastraat die ook toe sa kies nieuw crossie. Zo boem dat de man overgoed op de broko passie. En aan het detaki, na graad de mo graad a passie wang. Tee zet wang passie, dan a devan ook dat je luku riolering ook toe sa ai waka onder a passie. Nanga se safe a passie, if je die dus. En we abba bribi tak wa loman die nyan buku, de man studeer in Sernang of de man studeer a Delft. Even na peren studeer, weg en wegenbouwkunde. Una me grap, una onderschat u egiser na people. Ya bis ma di nyam buku. Furus ma itak ya ma lerne purdong. Ma de ma tek den tenf go studeer. Efna Anton de Kom Universiteit den studeer af. Efna na Delft Technische Universiteit. Anatrobi Universiteit na Universiteit. Ya op somang. Tene ma meneer de ma dat langa de ma ibarra radio tak de ma ikar. A universiteit voor Sernang, Kaikoushi Universiteit. Wie schop jou, Iviri? Wie schop jou? Alaman en suku fu poten anu baga ala skoro afersitori di de. Iviri, ef wan san nego boom, dou abif tak overator dati, en dat to tak overator dat in a assemblee, dan asan mus deso taki betre offen presi. Maar in een kamp begin bij dat je aan de universiteit voor zijn naam een Kaikoushi Universiteit. Zo maar naar jou. Naar jouw mening, dan naar jouw mening. Maar je wil los maar die nyang buku naar de universiteit voor zijn naam. Wat loof de big functie in Libi Makandra in zijn naam. Trouwen, dongo gua Dorosi en Dorosi loopt de man ook toe. Alla die de studeer af naar in zijn naam. In vier dus. U moest tap mangan en zo tordisi. U moest krakken om egis ma. Sma zijn tek ten voor leri, tek leri. U moest krakken ding. Krakken ding. Want na leri die den leri moest zorgen voor taka kondre guafesi. Ifiri. Maar ja, helaas. In een kan. Ja. Even een libisma op een praxer in een no man poeren. Ifiri. In de manpoeren. Dus dat we tapat door dus. En we hopen dat de man taken ook toe tak doministratie bo tap wa mung of moralek wa mung. Maar nou de man kan wa nyung su de man tak kande. If de work go waka boom dat kan het two wiki to na afu. Maar alleen de man moest luku tak unum fit aan work go. Is si bit ook. SS boom maar savri moro betre. Wat dan een poco. Krola. Hey, wat krolers, nanga en Caribbean combo, nanga Sweetie Bamaro.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Dasval, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kotje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
4: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
5: This is your captain speaking.

0: Fly SLM Pencom. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Trouwe luisteraars, daar ben ik weer. Wees u allen van harte welkom. En mijn oprechte dank dat u heeft besloten om toch afgestemd te blijven op deze prachtige zender. Een zender die langer dan 41 jaar bestaat, Radio Maart. Ja, het eerste uur hebben wij lekker... het een en ander heb ik tenminste in de huiskamer gebracht aan informatie. We hebben ook gesproken met de heer Jan. En ik hoop dat dat naar tevredenheid van u mag zijn verlopen. In dit tweede uur ga ik een telefonisch interview houden met de heer Roland Antonius. En met hem gaan we praten over geloof, religie en spiritualiteit. En tijdens dat interview heeft u ook de mogelijkheid om, naar aanleiding van wat hij naar voren brengt of zal brengen, dan heeft u ook de mogelijkheid om in te bellen als u daar behoefte aan heeft. En ik zou zeggen, brandt u maar los als u vragen heeft op al datgene wat hij naar voren zal brengen. Bel gerust naar de studio 020-471-4291. Wij gaan proberen contact met hem te leggen. En ik denk dat hij weet dat ik ga... Ja. Hey,
1: Hallo.
0: Goedenavond, de heer Antonius. Alles goed met u?
1: Goedenavond. Goed. En met u?
0: Ja, ik doe mijn best naar omstandigheden. U hoort mij niet klagen, dus ik ben een tevreden mens.
1: Mooi, nou fantastisch, dat is heel belangrijk. Tevredenheid.
0: Ja, precies.
1: Zeker in deze tijden.
0: Ja, precies. Ik heb u gebeld omdat ik naar aanleiding van wat items... wil ik dan even met u van gedachten wisselen, zodat de luisteraar ook daar kennis van mogen nemen, als ze dat graag willen.
1: Ja.
0: We gaan praten over die mevrouw die werd geïnterviewd, mevrouw Angie, die had het over Babaji. En we hebben ook een ander onderwerp dat gaat over Bashar.
1: Oké, en de channeling als we zouden het ook over channeling hebben als algemeen begrip.
0: Ja,
1: deze twee personen en die u hebt genoemd ook aan doen eigenlijk.
0: Ja, ja. Want dat heb ik ook genoteerd, ja. Want de luisteraars zullen nieuwsgierig zijn wat wordt er met channeling bedoeld. Maar voordat we daar naartoe gaan, zou ik u eerst willen vragen om de luisteraar te vertellen. Wie is Babaji eigenlijk?
1: Ja, nou, Babaji, dat is hoe noem je geen guru, ook een guru.
0: Juist.
1: Maar een verlichte Indiër.
0: Mm-hmm.
1: Die heel lang geleden heeft geleefd. Even kijken, volgens mij ergens in de jaren 200 zoveel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, in die buurt.
0: Ja.
1: Ja, Babaji is hoe noem je die mens ook weer? Ik ben even de naam kwijt. Maar goed, hij is een verlichte Indiër. Mm-hmm. Die, je kunt hem een beetje vergelijken met iemand als Boeddha ook, ja?
0: Mm-hmm.
1: Ja, die heeft ook de Boeddha geest in zich. Maar je kunt hem ook vergelijken met Jezus. De Christus geest, ja? In zich, dat zijn dus hoge, verlichte geesten die in de wereld zijn gekomen en bepaalde wijsheden hebben uitgedragen aan de mensen. Ja? Ze hebben niet, heeft het dus niet meteen gedaan om als een soort bekering van mensen zoeken. Nee, of mensen tot bekering leiden. Maar door een bepaalde manier van leven, door een bepaalde manier van met de natuur in verband, in relatie staan, met de medemens in relatie staan. Wilde hij laten zien hoe het beter is, gezonder is om in het leven te staan en om met elkaar om te gaan. Dus ja, het is een hoge, een spirituele geest. Het is een spirituele man die ook het proces van bijvoorbeeld van veroudering heeft kunnen zich daarvan kunnen meester maken. Ja, en dat die veroudering ook naar zijn hand heeft kunnen zetten. Dat is dat iemand als Jezus heeft dat ook gedaan.
0: Ja.
1: Die kon dat doen. Dus men zegt vaak dus dat hij aan het kruis gestorven is. Hij zegt, ik ben niet aan het kruis gestorven. Mijn lichaam is aan het kruis gestorven, maar ik niet. Als geest ben ik weer vertrokken. En dat noemen ze die verrijzenis. Ja, in die tijd noemden de mensen dat volgens de manier die zij konden. Ze konden, ze hadden geen andere manieren om bepaalde dingen te uiten. Mm-hmm. Dus dat. En die Babaji die heeft dus eigenlijk hetzelfde. Die ging dus het onsterfelijke na streven. Mm-hmm. Ja, in zijn leven beren. Door die hele meditatieve manier van leven. Mm-hmm. Het onsterfelijke nastreven. Hij heeft ook zo'n gedachtegoed bedacht als de heilige wetenschap. Hoe je dat kunt realiseren. Ja.
0: Okay.
1: Iemand als een andere. Niet een tijd groot, maar veel later, in het begin van de 20e eeuw, Paramahansa Yogananda, ook een heel interessante yogi, die heeft dus veel van deze man geleerd. En van andere medestanders, zoals Yukteswari, die Sri Yukteswari, zijn allemaal verlichte geesten,
0: mm-hmm.
1: die in de lijn van Babaji en Boeddha dus hebben nagestreefd om een verlichte manier, een diepreikende, liefhebbende manier van in het leven staan, met anderen om te gaan, met de natuur om te gaan, met alles wat bestaat om te gaan, ja, om dat te bereiken en daardoor dus zo'n soort constante, verhoogde geestelijke staat. Dus,
0: Okay.
1: Ik weet niet of ik dat voldoende heb uitgelegd op die manier. Maar dat is Babaji. Dus een Indiër, dus mm-hmm. een yogi, die in een hele hoge geestelijke toestand van leven verkeerde.
0: Okay.
1: En daar dus mensen ook als voorbeeld dienden. Mm-hmm. Hoe je op een goede manier met mensen moest omgaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar om terug te komen op het woord verlichte geesten.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat iemand zomaar, zonder meer zo'n predicaat krijgt toegedicht. Je moet er wat voor doen. En wat zijn de inspanningen allemaal om daaronder te vallen?
1: Ja. Een van de belangrijkste inspanningen zijn het leren vergeven.
0: Mm-hmm.
1: Hoe vergeef je de ander? Hoe vergeef je alles wat om je heen, waarvan je denkt dat die jou iets heeft aangedaan?
0: Mm-hmm.
1: Dus Babaji, Yukteswari, Yogananda, Jezus, Boeddha, alle figuren, dat zijn figuren die zich geen slachtoffer voelen, nergens van. Mm. Dus die nemen volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf. Die hebben dus diep naar binnen gekeken en zichzelf leren kennen als een kind, een zoon. Bijvoorbeeld, er is ook een Chinese dame, vrouw, de Kong Ying heet ze. Dat is ook zo'n persoon. Maria Magdalena is ook zo'n persoonlijkheid. Die hebben allemaal die weg naar binnen, dat onderzoek in een, naar binnen gedaan. En hebben zichzelf leren kennen als een pure kind van, zoals u dat pleegt te noemen, de opperbouwmeester van God.
0: Nee. Ja,
1: van de bron, van alles dat is.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben dus, en dat een van de tools die je daarvoor moet toepassen, is de vergeving van jezelf, om te beginnen, jezelf en de vergeving van de ander.
0: Ja.
1: Direct dan verbonden is de liefde. De onconditionele, dus de onvoorwaardelijke liefde die je moet hebben. Ook ten eerste voor jezelf en ten tweede voor de ander. Ja, dus zodra je zegt ik heb je lief, maar ik zou graag willen dat je dit en dat op dit moet veranderen, dan heb je een ander niet onvoorwaardelijk lief.
0: Ja.
1: Of zodra je zegt de natuur is dit, maar het is leuk, maar het is veel te koud. Heel simpel. Dan heb je al een voorwaarde gesteld aan de schepping.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt gelijk hebben dat het koud is, maar zodra je zegt het is veel te koud, dan heb je al een oordeel geveld. Dus dan heb je al een derde element, en dat is dus dat je zonder oordelen moet proberen te leven.
0: Ja.
1: Vergeving, onvoorwaardelijke liefde en non-judgmental, zoals we in het Engels zeggen, zonder oordeel te leven, zonder oordeel in verhouding te staan, verband te staan met de andere mens, met de andere elementen van de schepping, de dieren, de natuur enzovoorts. En dat zijn al drie hele belangrijke elementen. En dat moet je dus echt goed volhouden. En constant volhouden. Zodat je dus op een gegeven moment jezelf zodanig krachtig wordt dat je dus je fysieke bestaan kunt overschrijden. En dingen kunt doen die normale, zoals je dat normale tussen aanhalingstekens, mensen niet kunnen doen. Bijvoorbeeld Indiërs, die konden dus zweven boven de grond. Hè. Die konden zichzelf zodanig van de zwaartekracht ontdoen dat ze kunnen zweven of ze kunnen zich verplaatsen in een flits. Ja, ze kunnen hun lichaam achterlaten en op een andere plek duizenden kilometers verder verschijnen. Zonder dat lichaam dat ze hebben. Dus, en dat kon bijvoorbeeld Jezus, Jezus ook. Die heeft dat ook in die kantrijen geleerd op jonge leeftijd, toen hij plotseling verdwenen was tussen, hoe oud was hij toen, 12 en 30 jaar. Ja, heeft hij al die dingen geleerd die op zijn reizen. Al die mooie kwaliteiten. Dus, nou dat, terug te komen op uw vraag, dus liefde, vergeving, het onvoorwaardelijke liefde, vergeving, en niet oordelen, dus geen oordelen vellen. En wij zijn van de gauw geneigd als mensen, want dat is bijna dus heel nauw verbonden aan de mens, om in een flits van een seconde het oordeel te vellen over iets.
0: Ja. Ja?
1: Ik doe zelf bijvoorbeeld aan een soort niet-oordeel oefeningen. En bijvoorbeeld, ik ga in de bus of in de trein. En één ding waar ik me vaak aan stoor in de trein of in de bus, is dat mensen hun voeten op de bank, hun schoenen voeten op de bank zetten. Daar kan ik mij dus aan storen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik neem dat nu als een oefening,
0: ja,
1: om mijn oordeel, mijn neiging tot oordelen zo laag mogelijk tot de laag mogelijke punt te brengen, graad te brengen. Dus door geen oordeel proberen te hebben over. En dat lukt mij aardig, moet ik zeggen. Mm-hmm. En je merkt ook dat je ook veel, veel prettiger, veel vrolijker in het leven gaat staan als je dat kunt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar u heeft een vergelijking gemaakt tussen Babaji, Boeddha en Tewari.
1: Joep Tewari.
0: Joep Tewari.
1: Ja, dat is ook een heel interessante man. Ja.
0: En wat is de reden? Kunt u zeg maar aan de luisteraars vertellen waarom u deze heren die ik nu heb genoemd, waarom vergelijkt u ze met Jezus?
1: Aha, omdat zij in hun leven, wat wij daarvan dus weten, net zoals dus sommige dingen zijn opgeschreven, sommige dingen niet. Bijvoorbeeld wat over Jezus is geschreven, hebben dus die apostelen gedaan, of aan anderen die hem hebben gekend in die evangeliën. Zo is er ook bijvoorbeeld over Boeddha het een en ander. Sommigen hebben dat zelf geschreven, kunnen schrijven. Ja, omdat deze mensen in hun manier van leven met Jezus vergelijkbare levensstijl hebben gevolgd. Ze hebben dus getracht ook om volledig ten dienste te staan van de mens, van de ander.
0: Ja.
1: De mens, zo mens als gelijke te zien. De mens als een liefdevolle medemens en medekind van de schepper te zien. Ja? En hebben geprobeerd om door hun manier van leven eigenlijk te laten zien dat de schepper in jou is en dat de schepper niet buiten jou staat. En het staat trouwens in een of ander geschrift, daar heeft Yogananda over verteld in zijn boek, die hij heeft geschreven, dat Boeddha die beschouwde Jezus als, toen ze dus Jezus en Boeddha vergelijken, ze zei ja, maar ik heb dus zo'n levensstijl gevolgd als Jezus, maar Jezus, dat is de weg. Jezus heeft ons de weg laten zien. Dus die geeft zelf aan dat Jezus ook een stap verder was. Maar, dan een aantal van hun. Ja, die heeft dus veel verder kunnen gaan. En ze noemen hem dan ook. En dus Boeddha kan het licht, ook het licht zijn. Maar de weg naar God, vindt Boeddha zelf dat Jezus dat is. Dat zijn dus ergens uitspraken van Boeddha te zijn.
0: Ja, dat kunnen we terugzien en lezen uit de Bijbel. Want er was een goede interactie tussen Jezus en de schepper. En dan komt de volgende vraag. Eigenlijk is die vraag wat ik wil stellen overbodig. Want u heeft net aangegeven dat Boeddha onder andere al reeds heeft toegegeven dat hij Jezus als zijn voorbeeld heeft genomen. En het verschil tussen Jezus en Boeddha en Babaji, is dat Jezus continu. Er was continu een interactie tussen Jezus en de schepper, dus zijn vader. Zoals wij dat hebben begrepen, zoals wij dat hebben gelezen uit de Bijbel.
1: Ja, precies. Klopt. Maar Jezus is zelf natuurlijk geen. Hij zegt dat ook zelf. De channelings bijvoorbeeld die ik heb met hem ook meegemaakt persoonlijk. Dat hij dus nooit Het nooit zijn bedoeling is geweest om een of andere religie of kerk te willen opzetten. Ja, hij heeft, wat hij heeft gewild, is te tonen dat jij, dat God in jou is en dat jij van die kracht, ja, die hij, die God vertegenwoordigt, ja, en die verlichte kracht die God vertegenwoordigt, niet de kracht om te vernietigen, maar de kracht om lief te hebben en mooie dingen te scheppen, dat je daarvan dus, dat je die kracht moet gebruiken om dus goede dingen mee te doen, mensen van dienst te zijn, ja, en wat hij dus zelf ook heeft gedaan. Bijvoorbeeld die vermenigvuldiging van brood, dan weet ik wat allemaal die hij van de Bijbel over, in de Evangelie over wordt geschreven. Dat is niet iets wat hij alleen kon. Dat is iets wat die andere meesters in het Verre Oosten, die ascended masters, zoals ze het noemden, ook konden. Ja? En Jezus ging trouwens ook aan, zelf, dat wij die dingen ook kunnen, ja, maar wij moeten daarvoor onze levensstijl totaal voor veranderen, mm-hmm. ja, om dat te kunnen. Ja, dus, en naar gelang de mensheid verder zich ontwikkelt, zijn we eigenlijk in die zin niet vooruit gegaan, we zijn eigenlijk achteruit gegaan. We zijn in technologische zin vooruit gegaan, maar in spirituele zin, in de zin van het in contact staan met de opperbouwmeester. En zeggen ons steeds af te vragen wat het doel is van ons bestaan hier op aarde. Dat hebben wij eigenlijk al. Ja, daarin zijn wij dus niet ontwikkeld geraakt, verder ontwikkeld geraakt zoals in de technologie.
0: Oké, okay. Maar wat ik. Ja. Ik onderbreek u even.
1: Ja, ja, ja.
0: Uit die woorden is naar voren gekomen dat de namen die wij net genoemd hebben, Babaji en Boeddha en nog anderen, die streven de onsterfelijkheid na. Wat is hun drijfveer om dat te willen nastreven, terwijl het vaststaat dat het nog niemand is gelukt?
1: Het punt is dat wij, het gaat erom dat wij onze zienswijze over onsterfelijkheid moeten bijstellen, eigenlijk. Want eigenlijk is het streven, nastreven van onsterfelijkheid niet de juiste manier van kijken naar onsterfelijkheid, want wij zijn al onsterfelijk. Dat is het punt. En in de meer moderne manier van kijken naar spiritualiteit, mm-hmm. en overigens leert de Jezus die in deze moderne tijd wordt gechanneld, die leert daar ook over. Zijn wij al onsterfelijk?
0: Want je geest bedoelt u?
1: Wat voor wat betreft, ja, de geest.
0: Onze geest is onsterfelijk.
1: Want we hebben te veel geleerd naar het lichaam te kijken. En dat was dus eigenlijk het hoofddoel van Jezus in zijn tijd. De mensen proberen te laten inzien dat het niet gaat om het lichaam, maar dat het gaat om de geest.
0: Zuiver.
1: Ja, en dat de geest zuiver moet zijn. De geest staat in contact met de Vader. De Vader is schepper van de geest. Ja, dus, en die geest die zoekt via
0: een lichaam.
1: Een bepaalde, ja, een lichaam. Ja, die geest is bewustzijn. Die zoekt via een lichaam een manifestatie manier om een bepaalde les te leren in het leven. Hmm. Ja, en via die les moet je weer tot de Vader terugkomen. Dus dat is een weg. En bijvoorbeeld die hele verhaal van de verloren zoon, mm-hmm. dat was in het verhaal van Jezus die hij bedacht had om in die tijd, in zijn tijd, de mensen te proberen te leren. Kijk, wij zijn weggelopen zonen van onze vader.
0: Ja.
1: En we gaan al van alles doen, ook dingen. Ook dingen die, ja, die niet goed zijn. Die pijn tot pijn leiden enzovoorts. Dat die, of dat zonde wordt genoemd in bepaalde culturen, die wij zeggen, ook in onze cultuur. Ja. Maar de vader heeft ons onvoorwaardelijk lief en zal ons, zodra we gaan inzien dat wij wat wij hebben, allemaal hebben verkeerd hebben gedaan, en we zeggen nee, we moeten ons tot de vader richten en we moeten weer naar huis, dat de vader ons met open armen zal ontvangen. En dat is het hele verhaal.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent, dat geldt dus ook voor ons, dat wij wat we allemaal hier doen of niet doen, wij zijn bezig te leren. Iets te leren, dat wij in ons leven moeten leren, om weer terug naar huis te gaan,
0: mm-hmm.
1: naar de vader. Maar die geest, maar niet ons lichaam, mm-hmm. gaat naar huis terug. Nee, wij als geest, want dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is, de geest.
0: Ja.
1: Die maakt gebruik van lichamen. Ja, maar wij zijn gefixeerd. En Jezus zegt, jullie zijn te veel, en in zijn tijd was het toen, te veel gefixeerd op het lichaam. En daardoor heb je ook pijn, verdriet en weet ik wat allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk het verhaal, maar dat leer je dus via de Bijbel niet. Bijvoorbeeld toen Jezus zei, ik ben de weg. Hoe zeg je dat precies? Ik ben de weg.
0: En de waarheid.
1: Het licht. En de waarheid
0: en nog iets.
1: Hè? Ja. Dat zijn drie dingen die hij zei.
0: Ja.
1: Ik ben even precies kwijt wat, de volgorde. Maar dat bedoelde hij. Leef zoals ik heb geleefd. En dan, als je die weg volgt, dan kom je bij de Vader zelf. Maar nee, wij willen dat niet doen. Wij willen liever met elkaar blijven vechten, met elkaar blijven benijden. En weet ik wat allemaal doen, het materiële leven nastreven, mm-hmm. ja, steeds meer dingen kopen die wij niet nodig hebben, ja, de natuur vernietigen enzovoorts. Dus in plaats van zeggen, oké, hoe kan ik nou van dienst zijn voor de ander?
0: Mm-hmm.
1: Ja? En daarom zijn er verschillende spirituele entiteiten, mm-hmm. die via de channeling komen, die zeggen, als je wat je als mens zou moeten doen is, ga je nou inzetten voor een ander door middel van vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja? Ga eens van dienst zijn voor andere mensen. En dan zul je vanzelf zien, ja, je op een hele andere manier je gaan voelen. Ja? En dat je dus dat je niet alleen maar om geld iets kunt doen voor een ander.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Dat je niet alleen maar de ander geld moet aftroggelen. Ja? En zoveel geld mogelijk. Ja, zoals je tegenwoordig ook ziet. Ja? Dat jij rijker wordt en de ander steeds armer. Ja? Dus dat verhaal ligt dat dus ten grondslag daaraan. Dat is een verhaal dat nu nog steeds geldig is.
0: Mm-hmm. En, ja. En u heeft het woord channeling juist zo net gebruikt. En
1: ja.
0: Ik zie dat het channelen, dat is niet alleen mogelijk onder de mensen, onder de ziel van de mensen, met de nadruk op de ziel, maar ook op die maar ook op die van dieren. Kunt u daar meer uitleg over geven?
1: Ja, nou, om te beginnen,
0: mm-hmm.
1: is channelen iets. We moeten goed begrijpen, channeling is niet iets mysterieus. In een eerdere tijd werd dat vaak, bijvoorbeeld in de esoterische wereld, werd dat interesseren van dit zijn mysterieuze dingen, of bepaalde groepen die dingen voor zichzelf willen houden, bepaalde kennis en inzichten, ja, die deden alsof zij alleen maar de wijsheid in pacht hadden, of dat die inzichten van het contact kunnen leggen met het niet zichtbare.
0: Mm-hmm.
1: Maar channelen is iets wat ieder mens kan. En zelfs een dier kan channelen. Ja? Een dier doet channelen op een andere bewustzijnsmanier dan een mens. Ja, omdat de mens een andere bewustzijn heeft dan het dier, dus de mens, kan zichzelf observeren bijvoorbeeld. Dat heeft een dier niet, of bepaalde dieren kunnen dat tot een bepaalde graad wel. Maar de meeste dieren niet. Maar bijvoorbeeld niet een lama, die is een andere dier. Is een andere dier die op een lama lijkt. Ik ben even de naam kwijt.
0: Ja.
1: Het is een heel bijzonder dier. Die zie je dus in Chili heel veel. En dat dier heeft...
0: Alpaca? Is het geen alpaca?
1: Alpaca. Precies. Ja. Dat is de alpaca. De alpaca is een bijzonder gevoelig dier die heel... Die krijgt boodschappen. En die kan dus de mens waarschuwen. Maar ook katten. Katten, die zijn daar. Die zijn heel bijzondere dieren. Die kunnen ook heel veel informatie uit de ether, uit het bewustzijnsveld tot zich nemen. Ja? En dat doorspelen, op hun manier proberen door te spelen naar de mens. Honden kunnen dat ook. Maar bijvoorbeeld dieren, die kunnen als er een aardbeving zou plaatsvinden of een of andere ramp, natuurramp, dan voelen wij dat eerder aan dan mensen. Ja? En dat is een vorm van channeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dus naar de channeling van de mens toe, dus die ieder mens kan channelen, alleen we hebben dat verleerd of door we hebben dat ook leren inzien als iets negatiefs. Iets verfoeilijks, ja, dat heeft met boze geesten te maken of met de duivel te maken zelfs en dat soort onzin meer. Ik gebruik niet vaak het woord onzin, maar het is eigenlijk pure nonsens. De mens heeft de kracht om dingen op een negatieve manier of op een positieve manier naar buiten te brengen. Dat is puur een kwaliteit die de mens bezit. En wij hebben eigenlijk niet geleerd onze eigen kracht goed te bekijken. En wat doen wij? Wij gebruiken vaak die eigen kracht om verkeerde dingen te doen. Bijvoorbeeld, door in plaats van liefde te hebben, gaan wij ruzie maken met elkaar, oorlog maken met elkaar en vinden, ja, oké, waarom heeft hij of zij dat en ik niet? Ja, en dan ga ik van hem afpakken enzovoort. Maar de channeling is een kwaliteit, een gave die een ieder mens bezit. Maar iedere mens heeft dat op een verschillende manier ontwikkeld. En je kunt dat zelf ook ontwikkelen door onder andere door meditatie. Dat is één ding. Maar je kunt het ook door een bepaalde manier van leven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door veel liefhebbender in het leven te gaan staan. Door creatief te gaan. Om te gaan met het leven en met jezelf. Door muziek, door tekenen, schilderen en dat soort zaken. Dat helpt allemaal om jouw openheid tot die informatiebron die je niet ziet. Ja, die wat ze noemen dan het bewustzijn in het bewustzijnsveld, het grote bewustzijnsveld, zich bevindt om ons heen. Hè? Omdat dan daarin dus gemakkelijker, steeds gemakkelijker in te tappen. Maar wij kunnen dat. En als je daar niet in gelooft, dan heb je sowieso jezelf een dikke barrière opgeworpen. Voor jezelf een dikke barrière opgeworpen, waardoor je niet dus in kan. En dat kan. Maar heb je dus, sta je er open voor en ga je dingen doen die jou peace of mind geven, yeah? Dan word je steeds gevoeliger voor het ontvangen van informatie uit het consciousnessveld. De bewustzijnsveld. Ik bijvoorbeeld, als ik in de trein zit, dat is vaak een lange treinrit. Ja, van Amsterdam naar Arnhem. Mm-hmm. Ja, en aan een stuk door, dan plotseling merk ik dat ik, bijvoorbeeld als ik denk ergens over, komt er een stroom informatie in me door. En soms houdt het niet op. Het blijft nog steeds doorgaan. En dus allemaal achter elkaar, dan krijg je allerlei inzichten over bepaalde onderwerpen. Maar zodra je dus dat, je begint het op te schrijven. Want als je dat niet opschrijft, dan vergeet je dat. Soms waar je het ook aan merkt, dat je dus in die bewustzijn, in die channelings state bent, in die status van channeling zit, dan met je geest, is dat je de tijd niet goed in de gaten meer hebt. Je kunt bijvoorbeeld een afstand met de trein reizen, dan je denkt, hoe komt het dat we zo snel van Utrecht naar weet ik waar zijn gereisd?
0: Ja.
1: Het is alsof we 5 minuten geleden uit Utrecht zijn vertrokken. Nou, dan ben je dus in een channeling state terechtgekomen. Er zijn verschillende van die states, dat zijn eigenlijk frequenties. Die je in aantallen hertz kunt vertalen. Net zoals u nu uitzendt. En vanuit uw radio naar bepaalde aantallen hertz. Mm-hmm. Ja? Dus die zijn die. Dan ben je dus in een challenge state terechtgekomen. Er zijn verschillende van die states. Dat zijn eigenlijk frequenties.

0: waarop je dat kunt toetsen, is bijvoorbeeld door proberen contact te leggen met je eigen hoger zelf. Mm-hmm. Want je hebt je ego zelf, dat is jouw de staat waarin je verkeert, zoals wij nu in verkeren, zo.
1: Je bewustzijn dus.
0: Bewustzijn, dat is je lage, vorm, dat is je actiebewustzijn. Mm-hmm. Kan ik het zo stellen, ja? De bewustzijn die uitvoerende taken doet. Ja? Van, ik loop van hier naar daar, of ik stap in de trein, of ik ga afwassen, of ik ga dit gesprek nu voeren, of net als voor aan de telefoon. Dat is op het ego-niveau. Maar terwijl wij aan het praten zijn, kunnen wij beiden op verschillende niveaus heen en weer reizen. In flitsen van secondes zelfs. Ja? En wij hebben dat niet in de gaten vaak. Ja? Dus vaak zie je dingen, komt er iets in je hoofd, en dat iets dat in je hoofd komt, terwijl je aan het praten was, je was niet over een bepaald onderwerp aan het praten, je was over iets anders aan het praten, terwijl een heel ander ding in je hoofd binnenkomt, loopt stromen.
1: Ja.
0: Dat is channeling. Ja. Dat is niet zomaar iets dat je brein bedenkt. Ja, je brein is een apparaat. Mm-hmm. Die zich afstemt, net zoals de radio of de televisie, op het bewustzijn. Mm-hmm. En daar is, nog steeds zijn er vele wetenschappers die daar niet, die dat niet geloven, of dat het waar is.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook vele anderen die al hiermee bezig zijn dat te bewijzen, zoals bijvoorbeeld de Italiaan Federico Fachin. Er is ook een hele beroemde Engelse man, Roger Penrose, die daarmee bezig is. Ja, en hij zegt ook, ik ben een hele natuurkundige van de oude stempel. Ik heb nooit in dit soort zaken geloofd, maar ik kan er niet omheen dat er dingen gaan gebeuren die ik niet zomaar kan verklaren. Dus ik kan niet zeggen, maar dat is waar. Dus ik moet het onderzoeken en ik kom steeds meer tot de inzicht dat dit waar is, dat er dingen, dat je dus buitenaardse contacten kunt hebben, bijna doodervaringen kunt hebben, enzovoort. Dus dat, en daar is hij nu bezig om die dingen te onderzoeken en proberen daar dus een steekhoudende bewijsvoering te leveren.
1: Te leveren, ja.
0: Maar het punt is dat zolang wij niet accepteren dat er zoiets bestaat als bewustzijn en dat wij allemaal daar een onderdeel van vormen,
1: mm-hmm.
0: als geesten, en dan zal het ons niet lukken. En dus een goede oefening daarvoor is ook altijd jezelf, als je daarin geïnteresseerd bent. Dus als je steeds voortouwt, Jezus leert dat trouwens, dus de moderne Jezus, om het zo stellen, niet? Dat via de Bijbel kun je dat niet makkelijk zien. Er zijn wel momenten in de Bijbel waarop je dat zou kunnen zien, maar de moderne Jezus, ik noem hem de moderne Jezus, deze tijd, dus Jezus die zich heeft laten, die zich heeft vertoond via de channeling van bepaalde figuren, om dus te leren dat je het lichaam, ik ben niet een lichaam, ik ben een vrije identiteit, ik ben een vrije entiteit.
1: Entiteit.
0: Ja, een zoon, een kind van God.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik ben niet als lichaam een kind van God, ik ben als geest een kind van God. En als geest ben ik onsterfelijk en vorm ik een eenheid met mijn vader. Als je dat gaat inzien en dat gaat beleven, want dan gaat het vooral om, gaat niet ook om het op woorden alleen maar te zeggen. Het gaat om te beleven dat je echt in contact bent met die opperbouwmeester. En dat hij jou alle

0: alle kwaliteiten heeft gegeven om zelf ook schepper te zijn. Het enige wat je niet hebt, is je hebt of kunt, is jezelf scheppen. Mm-hmm. Dat heeft hij gedaan.
1: Ja. Okay.
0: En de rest kun je, want je bent naar zijn evenbeeld geschapen.
1: Geschapen.
0: Dus eigenlijk, ja, wat uw voornaam is Raymond, ja. Dus eigenlijk is uw achternaam God.
1: Ja.
0: Of je kunt zeggen, zelfs, je kunt beginnen als je, je kunt zeggen, zoals Jezus, Jezus Christus noemt,
1: mm-hmm.
0: En want hij leert dat ook, ik ben Jezus Christus, ik ben Roland Christus, en u bent Raymond Christus.
1: Christus.
0: slash God.
1: God.
0: Voor je komt bij God, heb je de Christus, zeg dat, de Christus energie,
1: mm-hmm.
0: De Christus status moeten bereiken.
1: Nou ja.
0: En dan, als je je Christus status hebt bereikt, dan ben je meteen in de God status gekomen.
1: Ja.
0: En, dan kun je alles behalve jezelf scheppen, want dat heeft jouw vader gedaan.
1: Okay.
0: Maar jouw vader heeft door jou als zijn evenbeeld te scheppen, ben jij dus de erfgenaam van alles wat hij kan behalve jezelf scheppen. Natuurlijk, dat is heel simpel eigenlijk.
1: Ja.
0: En daarom kun je, zeggen dat, de mensen die zeggen, de mens is dit of de mens is dat. We kunnen het niet anders doen. Dat is niet waar.
1: Ja.
0: Ja, dat is jezelf eigenlijk voor de gek houden. Want als wij, meneer Darfour, als wij dat willen, werkelijk willen, kunnen wij morgen de wereld in een paradijs veranderen.
1: Veranderen.
0: Morgen. Als wij hier dus zeggen met u, gaan we nu doen, boom, doen we dat. Maar wij willen dat niet.
1: Nee.
0: En dat moeten wij erkennen. En dat is een van onze taken die wij moeten doen.
1: Ja.
0: Waar we voor staan.
1: Mm-hmm.
0: Waarom willen wij dat niet?
1: Precies.
0: Waarom?
1: Ja.
0: En dan is daaraan is verbonden het doel. Ja, waarvoor zijn wij hier? Is om door middel van het ons kennen, mm-hmm. Ja, die vraag van waarom doen we dit, waarom willen we dit, niet op een betere manier. Ja, gaan we ons leren kennen en ons leven op een andere manier, een positieve manier inrichten, waardoor wij op een gegeven moment die Christus status bereiken en daardoor, dus eigenlijk zijn we dan weer thuis, ja, bij onze vader. Dat is het eigenlijk. Het hele traject, het hele wat ze noemen ook het Engels zeggen ze salvation.
1: Salvation.
0: Ja, wij salvation. Wij moeten werken. We moeten werken aan onze eigen salvation en die van onze broeders en zusters.
1: Okay.
0: Op punt. Ja. Ja.
1: Ik zie dat er nog 5 minuten ons resten tot de klok van 7 uur. En daarna wordt deze uitzending door iemand anders verzorgd. En ik had nog een punt met u willen bespreken. En dat is de wedergeboorte van je ziel. Wat is de aanleiding daartoe? En wat is het, houdt het eigenlijk in? Maar dat moeten we voor een volgende keer gaan laten. Want, want het is een heel groot omvattend item. Ja.
0: Het sluit namelijk heel nauw aan bij wat wij nu, waar wij het nu
1: over hebben.
0: Stoppen.
1: Ja. Juist.
0: Over hebben en beëindigen ons gesprek. Daar sluit die wedergeboorte meteen op aan.
1: Precies.
0: Ja.
1: En u kunt zien
0: dus dat. Dus een goede voortzetting misschien voor het volgende.
1: Voor de volgende keer, ja.
0: En dan kunnen we ook iets meer over channelen zelf.
1: Zelf, ja.
0: Oh, ik heb zelf ook wel ervaring met channelen. Mm-hmm. En het is helemaal niet zo. Bijzonder. Je moet een heel bijzondere talenten voor hebben om dat te kunnen. Nee, het is een kwestie van oefening en een bepaalde houding, levenshouding hebben. Dat. Ja.
1: Dat is goed.
0: Nou goed.
1: Dan wil ik u bij deze dank zeggen voor de tijd en moeite die u genomen heeft om ons te informeren over geloof, religie, spiritualiteit en dergelijke. Ik hoop dat, ik hoop dat de luisteraars thuis wat aan gehad mogen hebben. We hebben dat niet kunnen terugzien in de reacties, telefonisch gezien.
0: Ja.
1: Maar wij gaan ervan uit dat er toch stille luisteraars zijn die het tot zich hebben genomen. Ja.
0: Ja. En misschien kunnen wij ook ervaringen van zoals Suriname is een heel interessant land wat dat betreft.
1: Precies.
0: Ja? En veel mensen zien dat niet, misschien niet zo, maar Suriname is een bijzonder en een interessant land in deze materie.
1: Juist, prima.
0: Ja. Okay.
1: Dag, okay. Ik ga je een fijn weekend toewensen.
0: En heel graag bedankt.
1: Juist. Goed zo. En dan spreken we elkaar en dan zijn we als alle zaken gunstig zijn, ook de entiteiten, dan zijn we volgende week weer in de uitzending.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Prima.
1: Oké. Okay. Ja, ja.
0: Hoi.
1: Groetjes. Bye-bye. Daar zelf de. Doei.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgescherpt. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
1: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
2: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
0: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd een bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2. We'll be right back.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maasbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijk ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.
3: Fast.

0: www.trajeslm.com. Oddi, oddi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

9 minuten over de klok van 10. En het is natuurlijk vrijdag. Mijn naam is Henk en ik ben uw gastheer tot 11:00 vanavond. Met natuurlijk het programma Time to Relax. Waarbij ik in het eerste uur R&B's afdraai en in het tweede uur natuurlijk de Golden Oldies. Welkom allemaal.

En natuurlijk, zoals gebruikelijk, zeg ik tegen de zieken hartstikke beterschap. En zij die iemand verloren hebben, zeg ik hartstikke veel sterkte. Met het groot verlies natuurlijk, hè. En natuurlijk, zij die jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden, zeg ik van harte. En veel gezondheid en geluk. Vrijdagavond, 10:10, time to relax. Ik groet natuurlijk iedereen die op luisteren is op het ogenblik. De mensen hier in Nederland, in Ghana heb ik begrepen, in Amerika en natuurlijk mijn familie in Suriname. Aan de Latourweg, aan de Warrenalaan en noem maar al die plaatsen op Zorg en Hoop. Dus ik groet ze op Beekhuizen natuurlijk ook. Die zijn ook op luisteren. Ik zeg hen van harte welkom. En een speciale groet uit gaat naar vandaag naar natuurlijk mijn vaste luisteraars in Buitenveldert. Ik ga meteen van start met eentje van een natuurlijk Grace Jones. Slave to the rhythm. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of yourself to say?

En niet te vergeten natuurlijk de vakantiegangers, welkom terug. Ik hoop dat jullie een aangename tijd daar hebben gehad.

Mrs. Grace Jones. Ja, dat is weer van een tijd terug natuurlijk, hè. Ik moet even haasten om natuurlijk ook aan mijn collega's de groeten te doen. Mr. Riddell, Agent Wicks, Mr. Norman en natuurlijk mevrouw Marita en de rest van de crew. Als ik geen namen noem, in ieder geval de hele Mart-crew doe ik de groeten. En ook natuurlijk een speciale groet gaat naar Almere. Almere Haven en Almere Poort natuurlijk. Ja, was ik even vergeten. En de luisteraar in Almere Poort. Ik hoop je weer heel gauw te zien. Want ik hoor niets van je. Dus laat iets van je horen. Dit is de formatie Extreme. More Than Words. Om 17 minuten over de klok van 10. De groeten gaat natuurlijk ook naar Friesland en Almere. Friesland en Zoetermeer, wil ik zeggen.

de formatie Extreme, More Than Words. En we gaan het meteen verder rustiger aan doen natuurlijk, hè? Want deze is uit 1988 alweer, Mr. Al Bishore, met Night and Day.

Mr. Albishore met Night and Day uit 1988 alweer. Het volgende nummer is ook is van ook een grote wereldster. En het is niemand anders dan Anita Baker met Sweet Love uit 1986. Ook natuurlijk welkom de luisteraars uit Apeldoorn. Zo zie je dat mijn luisteraars overal te vinden zijn.

Zo doen het bij Maart hier zo. Mrs. Mary J. Blige. I'm not gonna cry. En als ik heel snel de klok kijk, zie ik dat het inmiddels 10 minuten voor de klok van 11 is. Dus we gaan heel gezellig verder. Deze is er dan eentje van Toni Braxton.

De formatie The Jets. Make it real. We gaan zo zoetjes aan naar de klok van 11. Blijft u afgestemd, hè? Want na de klok van 11, dan ben ik bij u terug met natuurlijk de Golden Oldies. We worden zo meteen onderbroken door het nieuws- en reclameblok.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: This is your captain speaking.

0: Dit is Mat. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Hey, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Wereldwijd radiomart.nl. It's now time for the Golden Oldies. Dit is het programma Time to Relax. Met Henk achter de knoppen natuurlijk. En ik zit er tot 1:30. Ik hoop dat je genoten heeft van het eerste uur. En als u bij mij heeft afgestemd natuurlijk, dan zult u ook genieten van het tweede uur.

Ik ben er nog steeds hoor. Maar ik hoop dat u geniet van nummers. Daarom blijf ik even stil. Inmiddels 11:30. Mr. Otis Reagan. Keep your arms around me.

0: keep those loving arms around me.
1: Mr. Otis Redding, Keep Your Arms Around Me, uit 1964 alweer. Waar gaat de tijd natuurlijk naartoe? En ja, de tijd gaat in ieder geval hard. Dus een, ik praat zo min mogelijk, zodat u van de nummers kan genieten. Deze is er eentje van Lionel Patterson. Try a little love.

Mr. Luther Ingram, if loving you is wrong, I don't want to be right. Om precies 10 minuten over de klok van 11:30. Dus ik heb nog zo'n 20 minuten te gaan. En ik hoop dat u tot nu toe geniet van de nummers die ik ten gehoor breng. En voor zij die net zijn ingeschakeld, dat kan ik eventjes hier zien. Dit is het programma Time to Relax met Henk en ik zit er tot 12 uur. En deze heeft natuurlijk geen aankondiging nodig.

de formatie Black Heat. En dit is een van mijn favoriete golden oldies. En ik geniet ervan. En trouwens deze ook hoor. Als je wilt starten natuurlijk, hè, dan... Lenny Williams. Cause I love you. Om 11:15.

the friends of the distinctions. Going in circles. Om 5 minuten voor de klok van 12.

Ik ben bijna aan het einde van mijn programma. Lekker is maar één vinger lang natuurlijk, hè. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag dan zit ik weer hier achter de knoppen. Om u te veraangenamen natuurlijk met de Golden Oldies en de R&B's. Voordat ik het volgende nummer ga instarten, ik hoop dat u heeft genoten van de twee afgelopen uurtjes. En ik hoop dat u volgende week vrijdag weer natuurlijk afgestemd bent op een radiomarkt met het programma Time to Relax met Henk. Ik ga bij deze meteen groeten, want ik zie dat ik nog een paar minuutjes heb. En ik zeg een... voor zij die gaan slapen, zeg ik welterusten. En voor zij die nog misschien moeten werken of zo, zeg ik werk ze nog eventjes. En tegen mijn inheemse familie en mijn inheemse broeders zeg ik een hele fijne dag aanstaande zondag, de inheemse dag. De feesten zijn overal al gestart. Dus ik zeg geniet ze, drink niet te veel en... glaasje op, laat je rijden. Bye bye, zwaai zwaai. Tot volgende week vrijdag weer met het programma Time to Relax. Deze laatste is dan van Mr. Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.